0: einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de

Katie Boy. Goedenacht, het is 3FM, 9 over 2. Jurie Seijdenveld hier, goedenacht. Ik ben heel benieuwd, wat wil jij horen op 3FM? Ja, het is eigenlijk een requestje wat ik zo meteen voor je ga draaien. Maar de vraag is niet, wat mag ik voor jou draaien? En je hoeft niet te bedenken wat jij wil horen. Het enige wat jij hoeft te doen is je geboortejaar door te sturen via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje. En stuur dan een berichtje naar de 3FM-studio met dus alleen jouw geboortejaar erin. Want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En ik lach erbij, want dat klinkt natuurlijk knettergek. Maar ik doe dit ook wel eens op verjaardagen. En mensen zijn toch altijd verbaasd dat ik dit kan. En ik zoek nog een kandidaat voor zometeen, voor over een minuutje of 6. Dus dat kan jij zijn. Het is echt een magisch moment. Dus nou, ik zou zeggen, stuur een berichtje of bel 0909-1336. Draai ik in de tussentijd alvast muziek voor je, namelijk nieuwe muziek. Van de man die eind augustus met een nieuw album komt. En dat is helemaal mooi. Kan ik tijdens de bevalling van mijn vriendin dit opzetten, want ze vindt deze artiest helemaal geweldig. Alex Warren, dit is de...

0: Alex Warren en Passenger.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
2: Ik heb een speciale gave en zo midden in de nacht, dan wil ik die nog wel eens tonen. Speciaal voor jou als je zit te luisteren nu. Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht doen we dat met Asja. Goedenacht, Asja.
3: Goedenacht, Juri.
2: Jij gaat een zwaar weekend tegemoet, als ik het goed heb begrepen.
3: Helaas wel, ja.
2: Een studie bedrijfskunde en daar wordt veel aan gedacht dit weekend.
3: Ja, want ik moet wat gaan herkansen. Dus er wordt niet alleen aan gedacht, maar ook aan gewerkt helaas.
2: Er wordt ook keihard aan gewerkt gewoon. Ja. Oh, wat klote. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik een studie wel heb gedaan, maar ik heb het nooit afgemaakt. Omdat, ja, als ik dan een keer ergens voor zakte of faalde, dan kostte het me zoveel moeite om daar weer aan te gaan zitten en om dan vervolgens een voldoende te krijgen. Of een goed, of waar het dan ook om ging. Hoe zit dat bij jou? Wordt het een heel pittig weekend of lukt jou dit wel?
3: Nou, we doen het met z'n vieren, dus in die zin hoop ik wel dat het dan gaat lukken. En ja, het is wel een rapport in het Engels, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
2: Maar ik hoor dat het een groepsopdracht is en dat is, ja, dat is toch nog veel erger. Dan hebben er mensen misschien wel hun best niet gedaan en die moet je dan achter hun kont aanzitten voor zo'n herkansing.
3: Ja, het valt wel mee. Ik heb geluk met mijn groepje, maar ik vind groepsopdrachten lijkt me het ziet er eigenlijk wel vreselijk.
2: Het zou verboden moeten worden, toch?
3: Ja, van mij wel.
2: Oké, okay. Heel veel succes dit weekend. Ik ga deze nacht in ieder geval Asja tot een hoogtepunt brengen. Zodat je dat hele weekend gewoon meteen door kan stampen. Dat weet ik zeker.
3: Oh, fijn.
2: Ja, want ik kan jouw muzieksmaak raden. Op basis van je geboortejaar.
3: Ja.
2: En ja, hier houdt dan ook het gesprek op. Want eigenlijk alles wat ik nu ga vragen over je muzieksmaak, dat kan tot een hint leiden. Dus ik wil echt alleen jouw geboortejaar horen.
3: Ja, mijn geboortejaar is 2005.
2: 2005 voor Asja. Daar ga ik even heel goed nadenken hoor.

0: En?
1: Ja, ik moet even, is het Bente? Ik moet even nadenken.
0: Nee, het is niet Bente. Maar ik snap wel waarom je daaraan denkt. Het zijn Vrouwtje en Estien met Zonder Gezicht.
1: Oh, ja, ik vind dat wel een heel fijn duo. Gewoon, het is een ander nummer van me. Weet hoe die niet meer heet? Is het... Van
0: ja,
1: mij of zo?
0: Ja. Oh, kijk eens aan. Dus je ik keur hem gewoon goed.
1: Ja, ik keur hem ook goed. Ik ga hem wel luisteren. Ik ben heel benieuwd.
0: Idee. Ik ga hem voor je draaien op 3FM. Fijne nacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Fijne nacht. Doei. Het was donker voor augustus.

En als we het goed kunnen onthouden, dan werkt het al helemaal goed. Kijk, dat is gewoon hoe jouw brein werkt. Daar doe je weinig aan. Dat is gewoon hoe het zit. Maar wat doen slimme muzikanten nou? Ja, je snapt misschien wel dat een refreintje wat goed blijft hangen, dat werkt gewoon. Maar er is nog een trucje wat veel muzikanten gebruiken. Aan het begin van het liedje laten ze dan iets horen wat we goed kunnen onthouden en wat dan later in het liedje weer terugkomt. Zo ook Tovlo, die heeft dit trucje gebruikt een aantal jaar geleden in het liedje Stay High. In het begin komt daar die oh, oh, heel veel voorbij. Dat is, ja, ik kan het zingen, maar ik kan het ook gewoon even laten horen. Dat, ja, precies. En dat heeft heel goed gewerkt, want het is natuurlijk een gigantische hit geworden. Die OO, die komt eigenlijk 4 minuten lang erin terug. En nu denk je, ja, nu wil ik hem horen ook. Gaat over 4 minuten gebeuren. Zie je, dat is dat trucje wat ze doet.

0: 69 op 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, ik ga je het verhaal vertellen van Harvey Blumber en Gosha Smith. Het zijn twee vrienden die elkaar hebben gevonden in rock en metal muziek. Ze spelen gitaar en drums en ze zeggen tegen elkaar: wij gaan samen muziek maken. Ze hebben een hekel aan muziek dat uit de computer komt. Want ja, dat was echt voor enorme computernerds en niks meer. Maar je moet weten, het was de tijd van Deep House. Het is de tijd van Disclosure, een jaar of 10, 15 geleden. Dus na lang aandringen van vrienden die zeggen: hey, check dat nou eens even, Deep House, dat is echt te gek. Ze pakken toch de laptop erbij. En wat denk je? Vanaf dat moment zijn ze om. Harvey en Gosha, de rock- en metal-liefhebbers, die kennen we nu als Prospa. En je hoort ze nu, nieuwe muziek op 3FM, samen met Clooney. Free Your Mind. En dit is hoe het klinkt.

elkaar vonden in de rock en metal. En uiteindelijk eindigen ze met een keiharde house banger. Het is alsof Trump zegt: ik ben een keer in het bos wezen wandelen. Jongens, we gaan het helemaal anders doen. Natuur en klimaat, dat is toch best wel belangrijk eigenlijk. In één keer. Zometeen op 3FM hoor je Samber en Homewrecker. Eerst Sia. Op vakantie geweest ergens, denk ik.

0: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, hier zijn we er weer, Bassie en Adriaan.
1: Ja, jullie hebben weer afgestemd op jullie

hele goede nacht. Ik draai graag goede muziek voor je, hoor. Om een beetje wakker te blijven. Om een beetje de nacht door te komen als het nodig is. En als ik de NPO Luister-app er zo bij pak, dan is dat ook wel een beetje nodig voor Isa, onder andere. Ze zegt, ik lig zwetend wakker met die hitte. Gelukkig help je me de nacht door. Ja, dat gaat niet veel beter worden de komende dagen. Het wordt echt 34 graden volgens mij en regen op één dag. Nou, dat kan alleen maar zweten worden en broeierig worden. Dus ja, sorry Isa, ik kan het niet beter voor je maken. Ik hoop dat ik een beetje met goede muziek er wel doorheen kan komen voor je. En Olivier die zegt, heerlijk binnen nachtje WK kijken en 3FM luisteren. Go Ghana! Ja, dat is de wedstrijd van de eeuw, jongens. Ghana, Panama. Er is er gescoord! In 95e minuut, zojuist gescoord. 1-0. Breaking news. Nou, dat is toch geweldig. Wie was het? Gele shirtjes. Ghana? Ja, Ghana. Fantastisch. Wat een feest. Wat een nacht.

0: Ja, je moet weten, we zijn deze wedstrijd eigenlijk al stiekem een beetje langsheen aan het volgen. Al 95 minuten lang. Er gebeurt geen reet. Ghana, Panama. En terwijl ik het erover heb, scoort Ghana de 1-0. Ja, en Panama, jongen, alles, iedereen in tranen. Want ja, de laatste minuut loopt. Die gaan niet meer scoren. Nog één vrije trap. 1, 2. Het is wel elke keer als ik nu erover begin dat er wordt gescoord. Er wordt nu gevochten op het veld. Oké, wat een spannende wedstrijd in één keer. Heerlijk, het WK, jongens. We zijn weer in volle gang. Nou, kijk of Sydney erover begint in het NOS-journaal.
1: Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we nog even naar Ghana, Panama, waar het momenteel 1-0 staat.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Pinkpop act ooit in de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Juri Zuiderveld.
0: Ja, waar je zometeen Harry Styles gaat horen. En als de spanning nu meteen bij jou stijgt, dan heb ik slecht nieuws voor je.

0: Harry Styles, American Girls.
1: FM.
2: Juri Zijderveld.
0: Een hele goede morgen, 9 over 3. Het kan zomaar zijn dat je telefoon zo meteen overgaat voor een quiz die je helemaal niet ziet aankomen. Dus bij deze, ik waarschuw je toch een klein beetje alvast. Harry Styles, ja, je hoort hem één keer en dat is het mooie. De hele week op 3FM maakt hij kans op 2 tickets voor Harry Styles in Londen. Hotel, vlucht, zakgeld, alles erop en eraan. Als je maar 2 keer achter elkaar een liedje van Harry Styles hoorde op 3FM... en ja, een berichtje sturen, je kent het principe. En vanmiddag bij Sophie Hielkema hier op 3FM was het zover. Zij draaide 2 keer achter elkaar Harry Styles op 3FM. En uiteindelijk waren Alicia en haar vader Johan de gelukkige winnaars.
3: Alicia en Johan, jullie gaan naar Harry Styles!
1: Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
2: 3FM.

0: Craig Metal.
1: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
2: Je moet weten, de onverwachte quiz spelen we elke week met een onverwachte kandidaat. Iemand die het zelf ook niet ziet aankomen. Ik ben een beetje zenuwachtig, want we doen dit wel eens. Dat we dan een bedrijf of in dit geval een hotel bellen. Ja, die zien dat natuurlijk niet aankomen en die zien dat ook gewoon niet zitten. Dus ik vind dat altijd zo spannend om de onverwachte quiz te moeten spelen met een bedrijf die dat... we gaan al beginnen. Oké.
3: Van der Valk, exclusief Hotel Maastricht.
2: Maastricht.
4: Het staat Hotel van der Valk. Goedenacht, zo kan ik er mee verdiend zijn.
2: Hi, goedenacht met Jori van 3FM spreek je.
4: Ja.
2: Je zit in de onverwachte quiz.
4: Ik zit in de onverwachte quiz, is dat zo?
2: Ja.
4: Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
2: Oké. Vraag 1. Welk dier dat normaal niet vaak te zien is vandaag gezien in de Noordzee?
4: Ja.
2: Ja.
4: Ik heb geen idee. Ik volg geen nieuws. Dus ik heb absoluut geen idee wat er gezien is. Als ik een gok mag wagen, een walvis.
2: Een walvis? Ah, shit. Nee, is niet goed. Is niet goed. Een dolfijn. Dat was het juiste antwoord, ja.
4: Kijk.
2: Tweede vraag.
4: Had ik dan maar dolfijn gezegd, hè?
2: Ja, had je dan maar dolfijn gezegd. Dat was wel echt... Dat was dolfijn geweest. Vraag 2. Welk liedje dat populair is onder Oranje-fans... beweegt de menigte twee kanten op?
4: De vaste dikke snollebolletjes. Maar het... links naar rechts. Dat is hem, hè?
2: Ja. Dat is helemaal goed. Links-rechts van snollebolletjes.
4: Nou, kijk. Ja.
2: Kijk. En dan de derde vraag. Het kan de laatste vraag zijn, maar je weet het. Het is de onverwachte quiz, dus het kan alle kanten opgaan. Wat betekent de Engelse uitdrukking money talks?
4: Money talks and people listen.
2: Bam. Nou, keurig gewoon goed. Hoppakee. Het was de laatste vraag. Van harte gefeliciteerd. Je bent de onverwachte quiz doorgekomen. Niet alle drie de vragen goed, dus geen prijs gewonnen. Maar
4: dat is dus heel spijtig, ja.
2: Maar je hebt wel goed gespeeld. Je was een goede kandidaat voor een zeer onverwachte quiz midden in de nacht.
4: Nou, heel, heel fijn. Ik hoop dat de mensen die het gehoord hebben ook genoten hebben. En ik in ieder geval.
2: Helemaal goed. En een hele fijne nacht daar.
4: Insgelijks. Dag.
2: Dag.
4: Dag, Joey.
2: Heeft hij opgehangen? Ja. Okay. Ik weet nou niet of de derde vraag per se goed was. Ik durfde eigenlijk hem niet fout te rekenen. Jeetje mina, wat een... Oké. Ik hoop dat de luisteraars ervan genoten hebben. Dirty Cash! Adventures of Stevie F.

0: Antoon heet de enige en die hoorde je op 3FM. Is het je al eens opgevallen dat Outkast met Heya een beetje gek klinkt? Hij klinkt een beetje off. Ik ga je nu uitleggen hoe dat zit. Het heeft te maken met de maten. Normaal gesproken heb je een liedje die gaat gewoon vier tellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bij Outkast gebeurt dat ook. Alleen op een gegeven moment doen ze 4, 4, 4. En dan 2 en dan weer 4, 4. Ik ga het je laten horen.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Klinkt net als zo'n dansje. Bizar toch? Hij slaat op een gegeven moment 2 maten over. En dat is waardoor die even anders klinkt. En dat is waarom het ook een goed liedje is. Dat is vaak in de popmuziek. Als er net even een regeltje wordt doorbroken, dan is hij in één keer anders en dan klinkt hij goed. Dan weet je nu hoe het zit bij Outkast. Hey ja, hoor je nu op 3FM?

3FM. Ja, het is nieuws wat ik al om dagen niet uit mijn hoofd krijg. Heb je het meegekregen? Verslaafde ouderen mogen in Nijmegen blowen en drinken in een speciaal verpleeghuis. En ik zeg verslaafde ouderen, ja, het is wel een tikkeltje serieus natuurlijk. Het gaat om ouderen met verslavingsproblemen. Maar mijn brein die slaat helemaal op hol. Die gaat er maar helemaal mee aan de haal als ik dit nieuws lees. Je ziet het meteen voor je toch, het beeld dat er massaal ouderen in de aula zitten, in de grote zaal. Totaal in de hogere sferen met elkaar. Lekker zo heerlijk sudderen in die wietlucht met z'n allen. Peter, Peter, Peter, Peter. Hebben we nog een ijsje, Peter? Ja, sorry, ik kan er gewoon weinig aan doen. Maar het is gewoon heerlijk om die 80-jarige oudjes die niet meer kunnen wandelen. En dan, ja, één hijsje en ze zitten meteen in de lucht. En natuurlijk een heerlijk muziekje op de achtergrond. Want ja, wat is er nou heerlijker dan muziek luisteren als je een beetje aan het blowen bent? De vraag is, wat voor muziek staat er op in dat oudere verzorgingstehuis? Muziek tijdens het blowen. Ja, natuurlijk gaat je brein meteen op hol slaan als je hier aan denkt. Ik dacht meteen aan Doe Maar.

Kom maar door met de leuke inzendingen. Wat wordt er daar gedraaid bij de ouderen die aan het blowen zijn? Ik heb nog een plekje in de playlist op 3FM. Over 6 minuutjes de leukste inzending die ga ik draaien op 3FM. Afroman had ik ook nog bedacht. Ja. Kom maar door hoor, via de NPO Luister-app. Alle plaatjes die hierbij passen, dan draai ik de leukste zo meteen. De NPO Luister-app, als je die nog niet hebt, die is gewoon gratis te downloaden. Kun je een berichtje sturen naar de 3FM-studio. Je mag ook bellen als dat makkelijker is. 0909-1336, dan draai ik zo meteen over 6 minuutjes de leukste inzending. Just Stay, Jack Stel en John.

0: Just A, Jaxtel en John, Turn the Lights Off op 3FM. Daarvoor Timbaland, The Way I Are. En daarvoor hadden we het over het nieuws dat er verslaafde ouderen... dat is wel belangrijk om te zeggen natuurlijk... verslaafde ouderen in Nijmegen toestemming krijgen om lekker te drinken. En vooral lekker te blowen ook af en toe als ze daar verslaafd aan zijn. Ja, en mijn brein ging helemaal op hol slaan. Ik zag het helemaal voor me dat er dan dat hele verzorgingshuis, iedereen in de hogere sferen zit. Alsof er een rookmachine daar aan staat. Je ziet Piet niet meer zitten, omdat hij gewoon aan het paffen is de hele dag. En de grote vraag is, wat voor muziek heeft onder andere Piet dan opstaan in dat oudere thuis? Hele goede nacht, Renzo.
1: Goeienacht.
0: Op de vrachtwagen met, over verslaafden gesproken. Sterke drank achterin, hè?
1: Ja, hele trailer vol.
0: Kijk, hele trailer. Ben jij altijd bezig met sterke drank vervoeren?
1: 80% wel, maar af en toe heb ik ook trailer vol met tegels. Maar 80% is wel sterke drank of wijn of dat soort dingen.
0: Oh ja, en is het dan die welbekende winkel?
1: Nee, ik lever nu voor de plus.
0: Oh.
1: Maar we leveren wijn eigenlijk aan slijterijen, aan kroegen, restaurants.
0: Ouderen te huizen.
1: Ook dat.
0: Wat doe je zelf wel eens een blootje of valt het heel erg mee?
1: Nee, ja, vroeger.
0: Ja, ja, ja. Long time ago.
1: Ja.
0: Leuk, er komen heel veel berichten binnen. Onder andere Tame Impala, zegt iemand. Dat is de ultieme space muziek. Drank en drugs wordt geroepen. Amy Winehouse.
1: Lekker.
0: Ja, ook goed, ook goed. Maar wat kan ik volgens jou het beste draaien, Renzo, voor die ouderen in dat thuis?
1: The next episode van Dr. Dre en Snoop Dogg.
0: Nou,
1: met een mooie quote aan het end. Smoke weed every day.
0: Smoke weed every day. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ga ik voor je draaien.
1: Dit is een heerlijke plaat ook.
0: Een fantastische plaat. Fijne nacht, Renzo. Werk ze daar.
1: Yo.

Ongelooflijk. Ja, ik ben zo blij dat we dit ook lekker draaien op 3FM. En heel eerlijk, vorig jaar had ik heel ander antwoord gegeven. Maar ik kwam aan op Lowlands afgelopen zomer. En ik was wat later, dus de optredens waren al begonnen. En mijn vrienden waren bij het hoofdpodium. Ik wist niet zo goed wat daar op dat moment speelde. En ik kwam aan en ik hoorde alleen maar... En het zonnetje scheen en iedereen stond te dansen met een desperadosje in de hand. En vanaf dat moment denk ik, ja man, Frenna moeten we echt omarmen met z'n allen. Je hoorde hem samen met Ronnie Flex en Idly en populair op 3FM. Over populair gesproken, zometeen Sebastiaan Okhuizen op 3FM. Met Fatboy Slim, Praise You, eerst Bastille, dit is Good Grief.

0: Goedemorgen, Fatboy Slim, Ray, Bente en de Bouwse. Het komt er allemaal aan om jouw dag beter te beginnen.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32.
2: Leef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Pinkpop act ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Een hele goede morgen. Welkom op de vroege donderdagochtend van 3FM. Fijn dat je erbij bent. Ik zorg ondertussen voor de meeste muziek met zometeen Bente. Eerst Fatboy Slim.

Ray bij 3FM en Where is my husband? Goedemorgen. Iets over 4 uur 's ochtends. We mogen al zeggen dat het ochtend is. We kunnen maar beter zo snel mogelijk beginnen met de dag nu. Want het wordt weer pokkenheet de komende dagen. Ik zie Jacob Jelle alweer voorbij komen in de NPO-luisterapp. Die zegt goedemorgen vrienden. Goedemorgen Jacob Jelle, wat fijn dat je erbij bent. En onze grote vroege ochtendvriend Thijs. Die zegt, goedemorgen Sebas, ik zweet me nu al de tering, zo warm is het. Heb je een verkoelend muziekje? Jazeker, die heb ik zeker. Ga ik voor je draaien binnen nu en 6 minuten. En dan kun je vertellen, die is al lang niet gedraaid op 3FM, dus je gaat er blijven worden. Eerste nieuws, de band.

De Bausa en Magnetic hoorde je op de vroege donderdagochtend van 3FM. Goedemorgen zeg, ik hoop dat je een beetje lekker bent wakker geworden deze ochtend. Of dat je wel richting een lekker bed gaat. Zometeen na je nachtdienst, kan natuurlijk ook. Was gisteren anders voor een, ik denk, een beetje verwarde man. Was een gozer in Almere, die werd wakker omdat de dictie waarop hij in slaap was gevallen werd opgetild. Dat is echt schitterend. Je hebt gewoon s'avonds gekozen, weet je wat, ik ga nu in deze dictie slapen. En dan komt het helemaal goed. En opeens werd hij wakker. Terwijl die dictie al half werd schoongemaakt en opgetild om naar de reiniging te gaan. En iemand anders had dus de deur op slot gedaan. Dus die gozer zat opgesloten. Dat is wel een beetje zielig. Maar dan ga je kijken waar het was en denk, ja, Almere Haven. Dat is helemaal logisch. Dat het niet elke dag gebeurt daar. Ja.

gaat ook wel nodig zijn vandaag, want het wordt stormachtig, broeierig warm de komende dagen. Met vandaag de eerste echt warme dag. We gaan richting de 30 graden. Dus een verkoelende plaat, Thijs, die jij wilde in NPO Luisterrap, ga ik nu voor je draaien.

SB3FM. Je hoorde My Universe. Welke artiesten zouden nou echt bezig zijn met het WK? Zo obsessief dat ik ben. Nou, Sam Fender is een echte voetbalfan. Ik denk dat er wel een type is die zijn wekker heeft gezet voor Oezbekistan, Colombia dat nu bezig is. Burner Boy. Die kijkt ook wel heel veel wedstrijden. Contractueel verplicht omdat hij ook een themalied heeft geschreven voor de FIFA. Dus hij moet wel. Maar ik denk ook wel dat een artiest als Teddy Swims dan misschien denkt... Ja, ik ben niet de grootste fan. Ik sla over. Nou, dat is maar goed ook. Want komende uit mijn hoofd... Even denken... Zaterdag... Als hij, of vrijdag, in ieder geval, als hij op Pinkpop staat... dan kan hij niet kijken, want hij is aan het optreden... terwijl Team USA hun tweede pot speelt. Dus hij moet het wel overslaan. Dus ik hoop niet dat hij naar de eerste wedstrijd te gehecht is geworden aan het WK. Je hoort hem in ieder geval zometeen. Nou, Olivia Dean en Baby.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen.

spreken de uitzending voor een spookrijdermelding. Rijd je op de A24 Rozenburg richting Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen. Pas op de weg, door rustig aan. En ja, pas gewoon goed op. Dat is 3FM waar je naar luistert. Zometeen Robin S, Show Me Love. En wat mij betreft de allerbeste tune. Van nieuwe en Nederlandse bodem. Eerst Sam Fender, dit is Arms Length.

James Bay bij 3FM en Best Fake Smile. Gisteren kwam het eerste conceptschema binnen voor de Europese kwalificatiewedstrijden voor Nederlandse voetbalteams. En dan wist je welke kwalificatiewedstrijd FC Twente zou moeten gaan spelen. Nou, die moeten misschien tegen Victoria Pilsen, weet je wel, allemaal van die rare teams. En Ajax moet misschien wel tegen Ferencváros. Op zich al een goed team, ze hebben het slecht getroffen, Ajax. Maar ze hebben het op zich wel goed getroffen met de uiteindelijke plaatsing in de Eredivisie. Want doordat ze uiteindelijk vijfde zijn geëindigd en met de combinatie van ditjes en datjes, hoeven ze niet de eerste kwalificatieronde te spelen. Je hebt altijd, als je het Europees voetbal ingaat, 3 kwalificatierondes. De eerste mogen ze overslaan, ze stromen bij de tweede in. En daardoor hoeven ze niet, net als bij de play-offs, hun eigen stadion uit. Want stel, ze hadden die eerste ronde moeten spelen, hadden ze er niet kunnen staan door onder andere Helene Fischer, The Weeknd en Bruno Mars, die er in die weken staan in de Johan Cruijff Arena. Dus Ajax, gefeliciteerd. Jullie mogen lekker thuis falen. Sukkels.

Mike McGowan, Outline, samen met Dragon. Het hoorde je bij 3FM. Hey, hoe staat het ervoor bij jou? Ben je helemaal wakker? Ben je al onderweg? Ben je aan het werk? Kan ik jou nog blij maken met een tankstation ontbijten naar keuze? Gewoon een broodje dat je lekker zelf uit kan kiezen. Een drankje dat je lekker zelf uit kan kiezen. En doe er van mijn part nog maar een lekker koekje bij. Of een snoepje, wat je wil. Kan dat? Alright. Kun je zometeen winnen op 3FM als jij even laat weten hoe laat jouw wekker vanochtend is gegaan. Ik spreek je zo naar Wodan Boys.

0: Harry, gaat het even niet, pik? Kom op, man.
1: Joeri, goeiemorgen. Mijn wekker ging vannacht 15 minuten na middernacht. Dus 11:15. Dus ik ben al even bezig, hé. Hey.
0: Nou dan, lekker bezig. Ik heet alleen Sebastiaan.
2: 3FM.
0: Ja, klopt, hé. Fijn dat je er in ieder geval bij bent. En misschien speel je zometeen wel mee voor een tankstation ontbijtje naar keuze. Jij ook, Harry. Wil je dat winnen? Laat me weten via de NPO Luisterapp hoe laat jouw wekker is gegaan. Dan kwalificeer je jezelf. Het laatste nieuws. Van wie krijg je het?
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
0: Okay.
3: Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Pinkpop act ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Goedemorgen, de donderdagochtend van 3FM gaat langzaam steeds harder rijden. En jij kan nog instappen. Zometeen Fat Dog met de nieuwste. Eerst Foster the People en Pumped Up Kicks.

0: Het is 3FM met Somjo in Dark Before the Dawn. Een hele goede morgen. Welkom op de donderdagochtend van 3FM. Ik ben Sebastiaan, fijn dat je erbij bent. Zometeen vanaf 6 uur een gloedje nieuwe ochtendshow. En een hele bijzondere ochtendshow hier bij 3FM vandaag. Namelijk Wijnand vanuit Frankrijk. Die staat aan de voet van de Mont Ventoux. Gaat hij zometeen oprennen voor Tour de Alès. Hij haalt geld op voor Stichting Alès Nederland. Een verschrikkelijke, nog altijd dodelijke spierziekte waar we ook in 2023 tijdens 3FM Serious Request geld voor hebben opgehaald. Met het Glazen Huis in Nijmegen. Een spierziekte die je op een gegeven moment pakt en je nooit meer loslaat. Waar je nu gegarandeerd aan komt te overlijden. Er is nog steeds geen medicijn. En daarom komt Wijnand, en komt Wijnand met zoveel anderen ook in actie vandaag tijdens Tour de ALS. Rennen, fietsen of lopen zij. Wat je ook wil, dat mag je zelf dan weer verkiezen. De Mont Ventoux op, een van de meest iconische bergen, ook tijdens de Tour de France. Hele uitdagende berg om op te rennen. Dus Wijnand, en nou, volgens mij ook echt heel veel mensen met hem, zouden het bijzonder waarderen als jij doneert aan de Stichting ALS Nederland. Doe dat dan via 3fm.nl/berg. Dat is 3fm.nl/berg. Berg, mountain, mol. Het streefbedrag van Wijnand is 10.000 euro. Staat nu op 6226 euro. Het zou toch schitterend zijn als we, voordat hij wakker is, ik denk dat hij zo lang mogelijk slaapt vanochtend, toch even een mooi bedrag erbij kunnen schrijven. Dus 3fm.nl/berg is waar je moet zijn om Wijnand te supporten in toch wel een bijzondere editie van Tour de ALS op de Mont Ventoux vandaag. Verder hoor je vanaf morgen alles hier bij 3FM over Pinkpop 2026. Met vanaf 9 uur 's ochtends de 3FM top Pinkpop. De allerbeste tracks van de afgelopen jaren Pinkpop. En wat je ook natuurlijk dit jaar op de planken daar gaat horen. Verder wat je dit jaar op de planken gaat horen op Pinkpop. Ga je ook op 3FM horen vanaf vrijdag tot en met zondag. Van 7 uur 's avonds hoor je 3FM op Pinkpop 2026. Zometeen jouw kans op een tankstation ontbijtje naar keuze. Ik zie al het bonnetje van Johan van gisteren voorbij komen. Die wist gisteren te winnen. Die heeft lekker een broodje gezond gehaald en een koffie medium in de lunchdeal. Kan jij ook lekker voor elkaar krijgen vandaag als jij even laat weten via de NPO Luisterapp. Wat was het tijdstip dat jouw wekker ging vandaag? Hoe laat is jouw wekker gegaan? Of als je voor de wekker wakker bent, hoe laat gaat jouw wekker nog af? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Kan ik jou misschien wel blij maken zometeen met een tankstation ontbijtje naar keuze.
1: Yes, Lord. Dit is onze nieuwe single.
2: New on Free FM.
3: Fat Dog, go fuck yourself.
2: Met 3FM ontdek je nog.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat is die gegaan?
1: 2:30.
0: Wil jij jouw telefoon uit je kontgat halen?
1: Wacht even. Ja, ik heb oortjes in. Hoor je mij nou beter?
0: Nee, het is niet. Het is alsof ik in jouw kont zit.
1: Hoor dat zo.
0: Ik bedoel,
1: is het niet beter?
0: Dit is vele malen beter. Dit is heerlijk.
2: Oh, dan doen we dit.
0: Ja. Hoe is het?
2: Ja, mag niet klagen. Hè. Nee, het gaat goed. Dus,
0: Lekkertje ging vandaag om 2:30 lekkere kranten bezorgen. We spreken elkaar eigenlijk normaliter altijd in het eerste uur van dit programma. Maar vandaag speel je mee met woord voor woord.
2: Ja, ik ben vandaag ook vrij, dus ik was iets later.
0: Huh?
2: Ik heb eerst naar voetbal zitten kijken.
0: Waarom ging de wekker dan om 2:30?
2: Ja, die gaat standaard om 2:30, dus die laat ik gewoon lekker staan.
0: Dat hou je maar gewoon lekker erin.
2: Ja, daarom dus.
0: Oké, respect daarvoor. Je speelt in ieder geval voor het eerst als het goed is mee met woord voor woord. Mag ik nog heel veel de regels uitleggen aan je?
2: Ja, ik ken de regels. Ik ben er alleen heel slecht in. Maar goed, we gaan het gewoon proberen.
0: Dan is het wel fijn om nog eventjes goed van tevoren te weten wat je precies te wachten staat. Ik heb hier een random woordengenerator voor mijn neus staan. Ik druk zo meteen op genereren. Dan krijg ik een Nederlands woord voor mijn neus. Ik heb de taak om binnen 45 seconden ervoor te zorgen dat jij dat woord weet te raden. Ik mag je alleen telkens maar een woord geven wat te maken heeft met dat woord. Iets wat eraan refereert. Zonder een onderdeel van het uiteindelijk te raden woord te zeggen. Wat jij moet doen is zo snel mogelijk een poging wagen het woord te raden. Heb je het fout, dan hoor je dit. En geef ik jou weer een volgende hint. Dus het is zaak om zo snel mogelijk een antwoord te geven, zodat ik zo snel mogelijk weer een volgende hint kan geven en jij dus binnen 45 seconden uiteindelijk het goede antwoord weet te pakken. Helder?
2: Ja, helemaal helder.
0: Alright. Ben je er klaar voor? Dan gaan de 45 seconden in binnen 3, 2, 1. Licht.
2: Lamp.
0: Vel.
2: Schijnwerper.
0: Zomer.
2: Zon.
0: Hoofd.
2: Zonnesteek.
0: Kijken.
2: Zonnebril.
0: Ja! Ik dacht dat het nog wel even ging duren voordat we er gingen komen. Maar deze ging lekker, zeg Thijs. Wat goed.
2: Ja, jij deed het ook goed. Ja, gaf goede hints.
0: Ja, ik word er ook steeds beter in. Dat scheelt ook wel. Hé, jij wint woord voor woord voor deze heerlijke donderdagochtend. En dat gunt jou, dat geeft jou een tankstation ontbijtje naar keuze. Dus mocht je straks een beetje in de bewoonde wereld zijn, dan kun je lekker even naar tankstation induiken en halen wat je wil. Wat ga je halen?
2: Nou, ik had nog een vraagje, want ik ga samen met Nina gaan we een uitje doen. Maar mag zij ook een broodje pakken dan? Of is het voor één persoon? Ja, ik ben dan meteen heel brutaal, hè?
0: En moet ze eigenlijk ook een keer meespelen met woord voor woord? Dat zijn dan wel weer de regels.
2: Volgens mij is wel een keer meegedaan lang geleden, dacht ik.
0: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dan moet ze het ook hebben gewonnen, hè?
2: Vragen,
0: dan moet ze het ook hebben gewonnen. Nee, kijk, jij wint een tankstation ontbijtje naar keuze.
2: Ja, dan doe ik het broodje en dan doet zij maar de koffie.
0: Nou, dat kan ook. Ja, ik kom in ieder geval jouw kant op.
2: Nou, prima man, bedankt.
0: Oké, hey, maak er een mooie donderdag van, hè?
2: Ja, dan ga ik nou de telefoon weer in mijn kont duwen en dan wens ik jou een fijne dag.

0: gedaan vannacht?
1: 6 keer. Mensen vragen als van, joh, maar als je wat aan je lichaam zou willen veranderen, dan heb ik echt veel keuze, hè?
0: Ja.
1: Maar dan kies ik echt voor een grotere blaas.
0: Het is zo
1: lief. Ik haal.

0: Let's go. Hoppatee, lekker zeggen. Het anthempje van het WK 2026. Shakira en Burna Boy, je hoorde Die Die. Hey, het gaat officieel vandaag al beginnen.
1: Pinkpop! Ga met 3FM naar Pinkpop.
0: Ja, ik vind het een beetje jammer. Ik vind het een beetje zuur dat ik niet zo meteen al in de auto stap. Met mijn tent achterin. Met een onhandig gepakte tas achterin. En een coolbox vol met lekkere pilsjes achterin. Daar baal ik wel een beetje van. Maar gelukkig het Pinkpopplezier wel dit weekend op 3FM. Want vandaag... Ja, morgen gaat de festival line-up natuurlijk allemaal beginnen. Maar vandaag openen de deuren van de campings natuurlijk. Over minder dan een uur of 12 kun je al genieten van al die lauwe blikken bier. Knakkers uit blikken en een tentje en een stoel ervoor. Waarvan je niet zeker weet of die het weekend gaat overleven. Dat is toch wel dat festivalgevoel. Maar gelukkig, als je er niet bij bent, als je er wel bij bent, heel veel plezier. Ik ben heel jaloers op je. Als je er niet bij bent, maakt het eigenlijk ook allemaal geen rol uit. Want 3FM neemt je het hele weekend mee naar Pinkpop 2026. Mart en Sophie die lopen rond in Landgraaf. Die gaan je voorzien van alle nodige informatie en bijdrages in het publiek, achter het publiek. Waar er ook iets gebeurt. Mart en Sophie zijn erbij dit weekend. En Obi en ik nemen je vanuit Hilversum het hele weekend mee met live muziek. En alle andere registraties die we voor je opnemen tijdens Pinkpop 2026. Iedere dag vanaf morgen, dus vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 7 uur. Met live muziek van de allerbeste artiesten. We gaan voor je uitzenden direct. We gaan voor je uitzenden... mogen we het wel zeggen? Een groot deel van The Cure gaan we uitzenden. Foo Fighters staat op de rol. 21 Pilots zijn we gewoon druk mee bezig. Het gaat allemaal goed komen. Je gaat er helemaal niks missen van Pinkpop 2026. Hier bij 3FM. En morgen... Op de vrijdag is het wel een beetje een nostalgiedag, hoor. Ik zag ook ergens dit weekend Natasha Bedingfield voorbij komen. Maar morgen, het is maar goed dat ik er niet ben. Anders zou die eerste erectie ook weer naar boven komen... die ik had als middelbare scholier. Ja, we gaan helemaal terug naar meer dan 10 jaar geleden inmiddels, volgens mij. Met onder andere op de line-up morgen op Pinkpop... Miss Zara Larsson. Ga ik voor je draaien binnen nu en 2,5 minuut... na die Zero's Classic die bij 3FM toch al vaak hoort. Tudor Cinema Club.

Zara Larsen met 3FM. En Lush Life. Ik heb even het raam opengezet van de studio. Dat hoor je een beetje aan de hooikoorts. Dat is wat anders. Maar dat is een beetje het geluid van de ochtend, hè? We kunnen naar buiten. Volgens Justin de Wild. Want we horen de vogels fluiten daar niet van. Pardon. Ik heb zometeen het klassiek groot gapende gat voor je vrijgehouden in de playlist van 3FM. Ik ga Kensington nog voor je draaien. Ik ga Read on the Nightcrawlers nog voor je draaien met Friday. Noah Kahn komt er nog aan als ik het even, als het uitkomt, dat weet ik nog niet. Met American Cars. Maar er zit daartussen één plekje speciaal voor jou. Speciaal voor jou om jouw donderdag net wat beter te beginnen. Om misschien te vieren dat jij onderweg bent al om een goed plekje te pakken op de Pinkpop Camping. Misschien om te vieren dat je gewoon weer wakker bent geworden en gewoon even lekker tegenaan gaat deze donderdag. Er weer een mooi feestje van gaat bouwen. Welk liedje kan ik voor je draaien? Welke track kan ik voor je draaien? Om ervoor te zorgen dat jouw donderdag nog wat beter begint. Het is natuurlijk ook wel een mooie kans om even te bewijzen aan de rest van Nederland dat jij de beste muzieksmaak van Nederland hebt. Moet je ook niet vergeten. Pak even de NPO-luisterapp erbij en laat daar weten wat ik voor je kan draaien. Dan ga ik dat zo meteen ongetwijfeld voor je doen. Na dus, zoals ik al zei, Kensington die eraan komt. En eerst Drake, Wizkid en Kyla. Dit is One Dance.

0: ochtendshow vanaf 6 uur. Met Wijnand Speelman aan de voet van de Mont Ventoux. Hij gaat lopen, hij gaat rennen voor Stichting ALS Nederland.
1: Goedemorgen, Sebas. Ik moest denken aan Wijnand die zo meteen begint bij de Mont Ventoux. Wat dacht je van I Ran van Flock of Seagulls?
0: Ah, briljante tune. Briljante tune, Mitchell. Ga ik draaien en jij gaat doneren via 3fm.nl/berg. Alles voor Stichting ALS Nederland.

0: zometeen spannend gaat worden. Maar ik hoop vooral bijzonder mooi. Wij dan zometeen live vanuit Frankrijk tijdens het Tour du ALS. Nu het laatste nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, 3FM Verkeer door de ANWB. Nou, dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Gewoon lekker doorrijden. File vrij nog. 3FM.
2: Ster. 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh,
3: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Pinkpop acts ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Wijnand en Jamie.
0: Nou, eigenlijk Wijnand en Ivo. Ivo vanuit Hilversum. Wijnand vanaf de Mont Ventoux.

0: 2026, Jordan Summer en Homewrecker bij 3FM. Een hele goede morgen. Ivo van Breukelier in plaats van Wijnand en Jamie. En dat zit zo. Winna, die zit momenteel onderaan de Mont Ventoux in Frankrijk. Hij gaat die enorme berg straks namelijk oprennen om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. Als ambassadeur van de stichting ALS ook. Uiteraard gaan wij deze hele ochtend gebruiken om contact te maken met Wijnand om hem aan te moedigen. 9 uur. Als dit programma erop zit, dan is gelijk het startschot voor die loodzware tocht. Vanaf dan doet hij er waarschijnlijk een uur of 4 à 5 over om rennend de top van de berg te bereiken. Dat zijn, voor de duidelijkheid, 22 pijnlijke kilometers lang. Met stijgingspercentages tot zeker 11%. En niet alleen dat, het wordt ook nog eens knijterheet onderweg. Dat is toch ongelooflijk. En jij kunt hem steunen. Allemaal natuurlijk om onderzoek naar ALS te funderen eigenlijk. Momenteel zit Wijnand op 6.000. Ik ga hem nog even refreshen hoor, voor die laatste actuele cijfers. €6.226. En hoe mooi zou het zijn als hij straks om 9 uur aan de start kan staan met zijn streefbedrag €10.000. Als je wil helpen in zijn strijd tegen ALS, dan kun je natuurlijk nog steeds doneren via 3fm.nl/berg. Ik herhaal... Wijnand, live vanaf de Mont Ventoux. Doneer via 3fm.nl/berg. Ik kan trouwens ook berg sturen via de NPO Luister-app. Allemaal om te doneren. Nou, laten we maar eens even kijken hoe het gaat met hem. Wijnand, goedemorgen.
1: We zijn wakker, Breuk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: We zijn er.
0: Ja.
1: Ja. Waar het is... ja?
0: Nee, ja. Waar zit je? Vertel eens even.
1: Nou, Malocène. Zo heet het dorpje waar we hier zijn. Het is pittoresk. Echt, bedenk je een soort van Frans bergdorpje. We kijken uit op een berg, dat is de Mont Ventoux. Voor de mensen die wel eens wielrennen gekeken hebben. Ze noemen het ook wel de top de kale berg. Want je komt eigenlijk een soort van bebossing uitrijden. En dan die laatste kilometers, daar is helemaal niks. Daar waait het. En er staat een soort van zendmast staat er op de top van die berg. Nou ja, dat beeld van de Tour de France, dat heb ik hier ook. Maar dat ga ik zo meteen oprennen. En dat doe ik niet alleen met honderden andere mensen die met z'n allen zoveel mogelijk geld op gaan halen. Het zijn allemaal mensen, familie van ALS-patiënten. Mensen die collega's zijn of een vriend of vriendin verloren zijn en hier in teamverband samenkomen om te gaan fietsen, te gaan wandelen of omhoog te rennen. En voor de duidelijkheid, ALS, dat is een spierziekte waar geen medicijn voor is. Dus daarom is het zo belangrijk dat we dit doen met z'n allen. Want hoe meer geld, hoe meer kans dat er een doorbraak binnenkort behaald wordt en dat er misschien een medicijn in de toekomst komt voor deze vreselijke ziekte.
0: Hoe is de sfeer daar? Hoe zijn mensen gespannen? Ben jij gespannen?
1: Nee, heel ontspannen. Ik ben ook ontspannen, Breuk. Iedereen vindt het gewoon heel erg leuk om hier te zijn samen. Want het is, zo voelt het voor mij altijd. Ik ben dus ambassadeur van de stichting ALS. En of we nou een sunrise walk doen of een familiedag hebben, je komt altijd weer bekende gezichten tegen. En familie van of patiënten zelf. En soms komt er een patiënt te overlijden. Dat is heel verdrietig, maar dan heb je ook nog elkaar. Dus hier zijn allemaal mensen die een band hebben met dat doel. En die samen weten hoe belangrijk het is om de schouders eronder te zetten. Dus dat, ja, dat is gewoon heel bijzonder.
0: Heb jij nog veel getraind eigenlijk? Want ik weet, jij bent een hardloper.
1: Jij mag een sportje hardlopen. Ja, zeker. Ik heb een bloedhekel aan de sportschool. Maar hiervoor ben ik toch echt de sportschool ingedoken. Omdat ik moet omhoog rennen. Dat kan je in Nederland nergens trainen. Nee. Dan hoor ik de Limburgers zeggen. Hey, in Limburg dan? Dat klopt. Maar goed, ik woon in Utrecht. Dus dat is een beetje lastig voor mij. Dus ik ben in de sportschool gaan trainen op helling. En dat is best wel aardig gegaan. Al heb ik nu de laatste tijd heel erg last van een blessure. Die ergens in mijn schouder zit. Waardoor ik constant tintelingen in mijn hand heb. Dus dat is niet heel erg lekker lopen. Maar de benen die doen het. En kijk, het mooie is aan zo'n evenement als dit. Je wordt echt meegenomen door de andere mensen. Dus ik weet niet hoeveel andere hardlopers er zijn. Het zullen er niet extreem veel zijn. Want heel veel mensen gaan wandelen of fietsen. Maar ik hoop toch wel in een klein groepje met een beetje hulp omhoog te kunnen. En vooral, jij zei het net al, die donaties. Want er zijn al, ook voor de voorhoede die nu luistert tussen 6 en 7... de soldaten, er hebben al heel veel mensen laten weten dat ze gedoneerd hebben. Gisteren ook nog appjes en berichten van mensen die het eenmaal steunen. Kijk, als alle luisteraars een tientje doneren, dan zijn we er zo. En als je €5 kan doneren, is dat ook fantastisch. En heb je al gedoneerd, dan zou ik je willen vragen om even de link gewoon in een appgroepje te donderen. En vraag gewoon even vrienden en familie van, hey, kan je wat missen vandaag? Doneer 3fm.nl/berg.
0: Of stuur berg in de NPO Luister-app. Dat werkt natuurlijk ook. Alright, Wijnand, wij zijn zo bij jou terug. Vanuit Mont Ventoux, Frankrijk.

0: tegen ALS. Doneer via 3fm.nl/berg.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single.
0: Nieuw op 3FM. Shanna Spyro. Material.

0: Get Us By Row, Material Lover, hoor je bij 3FM. Een hele goede morgen. Het is 6:50 op deze donderdag 18 juni. Ja, dat was hem. Ivo van Breukelier in plaats van Wijnand en Jamie. Wijnand is in Frankrijk vandaag. Die gaat straks de Mont Ventoux oprennen om geld in te zamelen voor ALS. En als je hem wilt doneren, en dat kan hij zeker goed gebruiken, want het gaat natuurlijk naar een heel goed doel. Het is allemaal om onderzoek naar ALS te bekostigen. 3fm.nl/berg, daar kun je hem doneren. En als je nou zegt van joh, het is nog vroeg, kan het niet wat makkelijker? Dat kan ook. Gewoon even berg sturen via de NPO-luisterapp. En het mooie is, je ziet ook al handen appjes binnenkomen van mensen die berg sturen via de NPO-luisterapp. De voorhoede meldt zich inmiddels ook al om Wijnand aan te moedigen. Dat is mooi om te zien. Bijvoorbeeld Ruben hier met een audio-appje.
1: Goedemorgen, Ivo, topper. En Wijnie, kom op jongen, zet hem op, de ramp.
0: Ja, zo is het. Hij kan het goed gebruiken, ook al die aanmoedigingen. Een barre tocht van 22 kilometer. Zware weersomstandigheden, ik mag zeggen erbarmelijk. In La France is het namelijk erg warm. Het wordt er 27 graden vandaag. En de top op de top van de Mont Ventoux is het momenteel rond de 17 graden. En dan misschien ook even een mooi moment om toch even het weerbericht in Nederland met je te delen. Weet je ook weer waar je aan toe bent vandaag? Eindelijk weer warm weer vandaag. Hey, dat is toch ook wat. En dat op de verjaardag van Paul McCartney. Zou het een kausaal verband zijn? Ik weet het niet. Het wordt 27 tot 32 graden.

0: Nelly, you're the ride with me bij 3FM. Het is 1 minuut voor 6:30. Even kijken naar de situatie in de wereld.
1: NOS op 3.
0: Martijn Middel, een hele goede morgen.
2: Ja, Martijn Middel die nog even zijn computer aan het inloggen is.
0: Oh, dat maakt
2: ja, ik klik net 2 keer verkeerd. Dus ja, nu heb ik het voorstaan.
0: Kijk aan.
2: Kijk eens, goedemorgen. Nou, laat je jas maar thuis, want vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat gebeurt wanneer het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. Ja, lekker warm, maar het kan ook gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Het advies, genoeg drinken en jezelf beschermen tegen de zon.
0: Zo is dat.
2: Ja. Er lijken weer schepen te varen door de straat van Hormuz. Gisteravond hebben de VS en Iran hun handtekening gezet onder een tijdelijke vredesdeal. En daarin hebben ze ook afgesproken dat al die olietankers weer door die zeestraat mogen. Varen. Volgens Iran zijn er inmiddels 8 Iraanse schepen onderweg door de straat van Hormuz. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. Die chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
3: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: We bellen ook regelmatig ouders naar de hulplijn die tips willen om met hun kind in gesprek te gaan.
1: Goed. Het WK voetbal.
2: Ja, en er zit weer een WK-nacht op. Colombia-Oezbekistan eindigde net in 3-1. Ghana won met 1-0 van Panama. Maar de mooiste wedstrijd was misschien wel die van gisteravond laat. Engeland-Kroatië. Dat was echt een spektakelstuk, zegt mijn collega Jeroen Stekelenburg.
4: De grote namen leverden ook weer. 2 keer Harry Kane. Het waren kerende kansen. Engeland kwam voor, Kroatië kwam gelijk. Uiteindelijk won Engeland natuurlijk die wedstrijd. En Kane scoorde en Jude Bellingham scoorde. Rashford scoorde. Dus echt de grote namen uit het Europees voetbal. Het was echt smullen. Ik vind sowieso, als je nu kijkt... De eerste wedstrijden zijn door bijna alle landen gespeeld. En dit toernooi levert echt enorm. Er zitten zulke mooie wedstrijden tussen dat het echt wel genieten is tot nu toe.
0: All right.
2: Ja, veel zon in het zuiden, tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. Langs de kust kan het iets koeler blijven. Vanavond komen er wel wat stevige buien. En morgen, dan is het nog wat warmer.
0: Thanks, Martijn. Weer even verkeer door de ANWB. Nou, weinig aan de hand nog, hoor. A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoudendorp. 5 minuten in de A15 Rotterdam Gorkum voor Gorkum. Daar is je vertraging ook 5 minuten.

0: live vanaf de Mont Ventoux. Doneer via 3fm.nl/berg.
1: Het is inderdaad een iets andere 3FM-ochtendshow dan dat je gewend bent. Vandaag live vanaf de Mont Ventoux. Tenminste, ik zit zelf in Hilversum. Maar Wijnand, die staat onderaan de Mont Ventoux. Wijnand, goedemorgen.
2: Morgen, Breukie. Het is zonovergoten hier in het zuiden van Frankrijk. Ik hoorde je het net hebben over dat het vandaag 27 graden hier wordt. Nou, tel dan nog even 7 graden bovenop. Oh. Want 34 gaan we zeker aantikken. En dan is nog aan de vraag wat het bovenop de berg is. Daar is het ietsje koeler, maar als het daar 25 graden is en je moet die berg op met stijgingspercentages tot 11-12%. Daar zit eigenlijk niemand op te wachten, tenzij je het voor een goed doel doet. En dat doen we vandaag. Met honderden mensen gaan we hier die berg op. De eerste groep wielrenners is net vertrokken. We hebben wandelaars, we hebben hardlopers en onder die wandelaars ook Limor Noach. Dat is de directeur van de Stichting Ales Nederland. Limor, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wijnand.
2: We zitten hier echt prachtig op een soort van verhoging, uitkijkend op de start. Opnieuw een nieuwe Tour de Ales. Wij kennen elkaar van 3FM Serious Quest in Nijmegen, waar we heel veel geld op hebben gehaald voor Ales. Er zullen heel veel mensen zich afvragen, waarom is dit nu nog nodig?
3: Nou, juist omdat we nu een versnelling in zijn gegaan, zeker ook na Serious Quest en dankzij 3FM Serious Request hebben we die versnelling in kunnen zetten om nog meer te investeren in onderzoek en daarom op te schalen. En ja, het is heel bijzonder, want er zijn door het ALS-centrum in Nederland een aantal maanden geleden ook nieuwe genen ontdekt. Dat is ook met de persbericht naar buiten gekomen. Ja, dus dit is echt het moment, we voelen het aan alles om door te pakken daarop. Ja. Dus dat was al zo met 3FM Serious Request. Toen was er één heel specifiek gen gevonden in het buitenland. En daar is ook echt een hele goede behandeling mee gevonden. Maar die is maar voor 1% van de mensen toepasbaar. Dus ja, we willen nu pakken ook op die andere genen die gevonden zijn in ons ALS-centrum. Mede dankzij de steun van alle donaties. Ja, en we willen daar ook gewoon een behandeling voor vinden. Want we willen dat iedereen die straks de diagnose ALS, PSMA of PLS krijgt, dat die hoop heeft. Ja, dat verdienen ze.
2: Een ziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen met onvermijdelijk voor heel veel mensen, of eigenlijk het overgrote deel, de dood tot gevolg. Het bijzondere is, afgelopen jaren zoveel mensen leren kennen. Als je ons gevolgd hebt met 3FM Serious Quest in Nijmegen, dan ken je bijvoorbeeld Zoe. Zoe, die werd het gezicht van 3FM Serious Quest. Ja. Die heb je op alle posters en campagnes gezien. Die is er gelukkig nog. Die is hier ook met haar hele team. Bram van de Bramburger, die is hier ook. We denken ook aan mensen vandaag die ons ontvallen zijn. Arjo Snijders, Igor, die is vorig jaar ook komen te overlijden. Ja. Het is een slepend dodelijke ziekte. Maar hier komt eigenlijk het gevoel van vreugde, verdriet, allemaal ook samen. Wat maakt het nou zo bijzonder hier?
3: Nou, eigenlijk precies wat jij zegt, dat het hier samen komt. Dit is voor mij de vierde editie. En ja, er zijn een heleboel mensen die ik in het begin heb ontmoet die er niet meer zijn. Maar er blijven ook weer mensen bij komen. En dat is eigenlijk de pijnlijke realiteit waar we mee te maken hebben als je het over ALS hebt. Ik sprak een gezin en die waren hier vorig jaar nog met hun vader. En die had toen net de diagnose ALS. En die is inmiddels al overleden. Ja. En ze hadden zo gehoopt dat ze hier vandaag nog met hem zouden zijn. Dat is niet gebeurd. En hij is een aantal maanden geleden overleden. Het is veel sneller gegaan dan ze hadden gedacht. Maar ze zijn hier ter nagedachtenis van hem. En ze dragen hem mee in hun hart. Dus met elkaar naar die top lopen. Die saamhorigheid voelen. Die verbinding voelen. De ruimte hebben voor al die emoties. Dat is ook waar de Tour du ALS echt om draait.
2: Ja. Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er heel erg tegenop. En mocht je nou denken van Wijnand, waarom de hele dag die ochtendshow hier in het teken van die Tour de ALS, waarom vind je het zo belangrijk? Nou, ik was 8 toen mijn opa aan deze ziekte overleed. En het is voor mij ook een soort van fulfillment. Ik weet niet of je dat kent, dat je denkt van wat doe ik in het leven, wat draag ik bij? En ik heb heel vaak gedacht, ik draai alleen maar plaatjes in mijn leven. Maar op dit moment heb ik echt het gevoel dat ik iets kan betekenen voor een betere wereld. Dat vind ik zelf belangrijk. Dat deel ik heel graag met jou als je luistert. En je kan ook een steentje bijdragen. Als je denkt, nou dat is een sympathieke actie, dan wil ik je vragen om even een berichtje te sturen via de NPO Luisterapp Berg Volstaat. Dan krijg je een linkje terug. Of ga naar 3fm.nl/berg. Dan kom je op een donatielink. En dan kun je ons een klein stukje verder helpen hier met Stichting ALS Nederland. En alle onderzoeken naar ALS. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst mensen ALS krijgen. De diagnose. Maar dat ze wel de mededeling krijgen. Hey, er is wat aan te doen. Want we hebben wat voor jou gevonden. Dat zou zo mooi zijn. 3fm.nl/berg.
4: Hi, this is Harry Styles. 41 more.

voor Stichting ALS. Hij rent straks om 9 uur de Mont Ventoux op. En als je hem nog wil steunen, financieel heb ik het dan over. Dat kan uiteraard via 3fm.nl/berg. 3fm.nl/berg of stuur berg in de NPO Luister. Kan ook. Nou, wordt afzien hoor. Voor,

32 graden. Zijn doel is straks om 9 uur te starten met 10.000 euro voor onderzoek naar ALS allemaal. En momenteel staat de teller op 6.526 euro, 6526. Daar kan nog genoeg bij, hè, om bij dat streefbedrag van 10.000 euro uit te komen. Dus ik zou zeggen, als de bieden weer gaat, naar 3fm.nl/berg. 3fm.nl/berg, dat is de plek waar je je donatie kwijt kan. Of zoals gezegd, om het eenvoudig te houden, berg appen via de NPO Luisterapp. Kan allemaal.

0: Dragons en Thunder hoort.
1: Ja,
0: als de bliksem gaat hij straks de berg op, onze Wijnand. 3fm.nl/berg is de plek waar je hem kan steunen. Hij haalt namelijk geld op om voor onderzoek tegen ALS, onderzoek naar ALS moet ik eigenlijk zeggen. En je kunt hem steunen, dat wordt enorm gewaardeerd en is hartstikke nodig. 3fm.nl/berg. 3fm.nl/berg. En iemand die daar ook is en zometeen aan de speelmanmicrofoon komt, is Natasha Vroger.

0: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking? Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
15: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
10: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur.

0: de wereld, het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. NOS op 3. Het RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs een stuk warmer dan dat. Het is tijdens het Nationaal Hitteplan vooral belangrijk dat je in de gaten houdt of je opa en oma wel genoeg drinken, zegt het RIVM.
2: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
1: Ja, kinderen en langdurig zieken kunnen sneller vatbaar zijn voor de hitte. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar hulp gezocht via een chat, speciaal voor jongeren die in de criminaliteit zitten. Volgens de organisatie achter die chat zien veel van de jongeren geen veilige uitweg uit de criminaliteit. En ze vertellen hoe ze erin terecht zijn gekomen.
3: Ja, je ziet vaak toch wel dat het heel laagdrempelig begint. Dus dat het eigenlijk eerst een verzoekje is. Iemand ziet het als een mooie kans, kan er misschien wat geld mee verdienen. En langzaamaan raakt diegene er steeds meer verstrikt in en ziet eigenlijk geen uitweg meer om nee te zeggen. Maar je ziet ook wel de verhalen waarin jongeren eigenlijk vanaf het begin al voor opgezet echt wel worden geronseld.
1: Ook ouders gebruiken de chat met vragen over hun kinderen die in de criminaliteit zijn beland.
4: Het WK voetbal.
1: Ghana heeft vannacht op het WK voetbal op het allerlaatste moment Panama verslagen. Het stond heel lang 0-0, maar in de 95e minuut viel er dan toch een doelpunt, zag commentator Krijn Schuitenmaker.
5: Asante, en daar gaat hij. Caleb Girenchi. Diep, diep, diep in de blessuretijd maakt Ghana de 1-0. Wat een vreugde, wat een feest.
1: Ghana staat nu tweede in Pool L achter Engeland, dat met 4-2 won van Kroatië. Het weer, ja, veel zon. In het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. Langs de kust ietsje koeler. Vanavond komen er wel wat stevige buien. En morgen dan is het nog wat warmer.
6: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM Verkeer dan door de ANWB. De eerste files van de ochtendspits van donderdag 18 juni. Die ontstaan op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide 10 minuten vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 7 minuten. A27 Breda-Utrecht voor Lexmond 6 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boxmeer. Dat is je vertraging 6 minuten. Sterkte en een goede reis.
4: 3FM.
7: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Pinkpop act ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Wijnand en Jamie.
6: Good morning. En Ivo hier vanuit Hilversum. Jamie is er niet. Wijnand is live vanuit Frankrijk. Je gaat straks de Mol van Toe beklimmen. Wij spreken hem zo weer. Eerst hier Joe.

0: en Jamie in de ochtend.
1: Hele goedemorgen op je donderdag. Ochtendshow live vanuit Frankrijk vandaag. Vanaf de Mont Ventoux, waar vandaag de Tour du ALS plaatsvindt. Onze aller Wijnand Speelman die rent vanochtend de Mont Ventoux op om geld op te halen voor ALS. Zijn streefbedrag voor de start straks om 9 uur is 10.000 euro. De teller die staat nu op 6.718 euro. Doneren, dat kan via 3fm.nl/berg of app Berg. Gewoon even het woord Berg appen via de NPO Luisterapp. Dus dat of 3fm.nl/berg. Wijnand, jij bent niet de enige ambassadeur van Stichting ALS die daar vandaag is, hè?
2: Nee, ik ben echt een rookie-ambassadeur. Want er is één iemand, dat is gewoon de koningin. Zo voelt ze in ieder geval van mij hier als het gaat om ambassadeurs. Natasja Vroger. Natasja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Oh, ik moet even je schuifje omhoog zetten, dan is dat maar goed te horen.
3: Sorry, ja,
2: dat was
3: sorry.
2: Ik. Dat was ik.
3: Goedemorgen.
2: Kijk, ik vind het bijzonder dat je hier bent. Dat je hier weer bent, want het is niet jouw eerste keer. Maar ook omdat in de familie speelt iets anders heel groots dit weekend. Ja. Want René moet gewoon optreden met de toppers.
3: Ja.
2: En toch denk jij, ja, dat is allemaal leuk en aardig daar in de Johan Cruijff Arena. Ik moet hier in Frankrijk zijn. Waarom ben je hier weer?
3: Ja, nou ja, je voelt het zelf al als je hier op het terrein loopt. Het is zo van noodzaak dat we ALS met elkaar een gezicht geven. Aandacht blijven vragen. En dat er daardoor in de toekomst hoop gaat komen.
2: Ja.
3: En ik doe dit nu voor het zesde jaar. En ik heb hem 4 jaar met mijn lieve vriendin Monique gelopen. En vorig jaar met haar in ons hart. En vandaag weer met haar in mijn hart. En dat is de reden dat ik tegen René zei, dit is de drukste week van het jaar. En je hebt me eigenlijk hartstikke hard nodig. Maar ik ga. En toen zei hij, je moet gaan.
2: Ja.
3: Hoe ik het flik, maar je moet gaan.
2: Ah, gewoon mooi zeg.
3: Ja.
2: Monique, want dat is het, je zegt Monique is overleden. Je hebt er met haar gelopen, ja. En nu zonder haar, maar ze is toch nog bij je.
3: Altijd.
2: Dat klinkt een beetje zweverig, maar het is voor heel veel mensen gewoon werkelijkheid en waarheid als ze hier zometeen die Mont Ventoux op gaan. Die 22 kilometer, of ze het nou fietsend doen, of lopend doen, of hardlopend doen, zoals ik het ga proberen. Hoe werkt dat dan bij jou? Wat voel je dan?
3: Ja, weet je, ze is gewoon bij ons. Wij hebben tot de laatste minuut contact gehad. Vorig jaar is zij overleden. Hebben we op zaterdag nog een feestje met elkaar in de tuin gehad. Klinkt ook heel raar, maar het motto van heel veel ALS-patiënten en zeker van Monique was vier het leven. Geniet van elke dag die je wel hebt. En dat hebben we op zaterdag nog gedaan. En op zondag is de arts gekomen en is zij uit het leven gegaan. En zondagochtend heb ik nog met haar geappt. En toen zei ze, Tas, blijf het doen. En op het moment dat je er even doorheen zit, want het blijft een hufte van een berg. Mm-hmm. Dan ben ik bij je, geef ik je een duwtje, zie je een signaal. En het bizarre is, dat is ook zo. En ik moet zeggen, Monique had iets heel bijzonders gedaan. Zij lag opgebaard in haar kist met de deksel erop. En zij had om haar polsen allerlei paarse linten gedaan. Paars was haar kleur. En wij kregen allemaal een schaar en even een moment één op één naast de gesloten kist, waar dus die linten uit staken. En allemaal ons eigen lintje afgeknipt. De meest dierbare in haar leven was een lintje voor. En dat zat dus aan de ene kant om haar pols en het zit bij mij aan de andere kant om mijn pols.
2: Dus zo is het. Je hebt hem nu om je linkerpols inderdaad. Ja. Een paars lintje met een vlindertje eromheen.
3: Ja.
2: Dat neem je mee naar boven. Zeker. Heb je nog een advies voor mij? Want ik ga hem zo naar boven rennen.
3: Oh,
2: ik zie er heel erg tegenop.
3: Ja, en dat snap ik. En ik vind je zo ongelooflijk dapper dat je het doet. En ik heb echt zoveel respect voor je. Maar blijf alsjeblieft zoveel mogelijk drinken. Op het moment dat je even denkt, het gaat niet. Ga even zitten.
2: Mm-hmm.
3: En ik geloof me, dan zie je allerlei patiënten voorbij komen. En dan zie je familieleden van hun voorbij komen. Er fietst er zelfs één mee. De zoon van Tom, van Frank fietst mee. Die is 12. Dat geeft je dan weer dat extra zetje wat je nodig hebt.
2: En we gaan ervoor zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting ALS. Die mensonterende ziekte waar geen medicijn voor is. Wat is jouw boodschap aan alle luisteraars die nu luisteren en denken van ja, misschien moet ik ook wat doen. Kan ik wat doen? Wat zou je zeggen?
3: Ja, je kan zeker wat doen. Je kunt even naar de site gaan en kijken wat jou aanspreekt. Want er zijn wandelingen door Nederland. In Utrecht 's nachts hebben wij samen gewandeld.
2: Ja.
3: Je kunt de City Swim doen. Er komt straks een heel mooi evenement in Rotterdam op 11 juli. Er zijn heel veel mooie activiteiten. Je kunt uiteraard doneren. Als je iets kunt missen, jouw euro kan net het verschil maken. Want we staan aan de vooravond. Die doorbraak zit er echt aan te komen. En hoe mooi als jouw euro dan net dat setje geeft. Ja. Waardoor mensen in de toekomst wel hoop krijgen.
2: Ja, fantastisch. Natasja Vroger, ik wil je heel veel succes wensen. Zo meteen fantastisch om je hier weer te zien.
3: Ja.
2: En 3fm.nl/berg. Ga daar naartoe. Als je wilt doneren, 3fm.nl/berg. Ivo, ik kan het niet vaak genoeg zeggen.
3: Nee, zeker.
1: Nou, dan
3: dankjewel.
1: Doen we dat toch nog een keer. 3fm.nl/berg. Of app het woord berg via de gratis NPO Luisterapp.

0: Heartbeat. Yeah. Wat lekker om dit weer te storen, zeg. Simple Plan, Sean Paul, you're the Summer Paradise bij 3FM.
1: Wijnand, live vanaf de Mont Ventoux. Doneer via 3fm.nl/berg.
0: Ja, hele goedemorgen. Ivo van Breukelen hier in plaats van Wijnand en Jamie. Tenminste, Wijnand is er wel bij, hoor. Maar over de verbinding live vanaf de Mont Ventoux in Frankrijk om geld op te halen voor ALS is hij daar. En als je nog wilt doneren, kan dat uiteraard. En dat is hartstikke nodig. Dus doe dat vooral via 3fm.nl/berg. Wat je ook maar kan missen. Alles is welkom. Op 3fm.nl/berg of app even het woord berg via de NPO Luisterapp. En Wijnand, goedemorgen.
2: Morgen, Breukie.
0: Jij bent niet de enige die in het buitenland zit. Vanmiddag om 4 uur, dan breekt natuurlijk aan de andere kant van de wereld het festijn weer los. Olé, olé, olé, Barend en Benner in de USA. Zij crossen dwars door Texas met hun knalroze mobiele camper. Wat echt een heel sick ding is trouwens, om het Nederlands elftal natuurlijk te volgen. Afgelopen dagen waren ze in Dallas voor Nederland-Japan. En ze liggen, as we speak, nog hun roes uit te slapen. Onder de rook van Houston. Zaterdag speelde Oranje daar tegen Zweden. Maar, Wijnand, vlak voordat Nel ging slapen, heeft ze nog wel wat bemoedigende woorden voor jou ingesproken. Dus als wij goed te horen zijn, dan wil ik je dat graag even via deze weg laten horen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Nou, daar komt ze aan, hoor. Hey.
3: Lieve Wijnand, je liefste vriendin van de middagshow hier. Ach, ik lig al heerlijk in mijn bedje. En opeens zat ik te fantaseren dat jij vandaag die berg op moet. Een halve marathon, alleen maar bergopwaarts. Och, maar al heel gauw dacht ik, wie doet dat nou? Wijnand doet het. En je gaat gewoon flikken vandaag. Heel veel kusjes. You can do this, man.
0: Nou, dat was onze Nel.
2: Ah, super lief. Ja, weet je, het is een ding, het is een uitdaging. Maar ik denk dan, als je nu in de auto zit onderweg en je knijpt even in je linkerhand, of je beweegt even je rechtervoet, of je draait even je nek naar links en naar rechts, als je zometeen om je heen kijkt, terwijl de andere mensen in huis ook naar beneden komen voor het ontbijt. Het kan allemaal. Het beweegt allemaal en het doet het allemaal. En hier zie ik heel veel mensen die helemaal niks meer kunnen, in een rolstoel zitten en gewoon vastzitten, omdat ze ALS hebben. En dat is uitzichtloos. Dat is mensonterend, want er is geen medicijn voor. Er zijn gelukkig heel veel ziektes die behandelbaar zijn, maar ALS is niet behandelbaar. Dus deze mensen en ik zelf staan hier gewoon voor één missie. Geld ophalen, geld ophalen, geld ophalen. Dus als je die beweging in je lichaam voelt, gebruik die hand die werkt ook nog eventjes om naar 3fm.nl/berg te gaan. En ik klink nu als een telcelverkoper, maar ik zou het niet doen als ik er niet in geloof dat er gewoon heel veel geld nodig is om hier een stapje verder in te komen. En als je weet dat je die 5 euro of die 10 euro nog kunt missen, misschien werk je bij een groot bedrijf en denk je, ik kan veel meer missen. Dat is ook van harte welkom. Maar alle kleine en grote beetjes die helpen. 3fm.nl/berg.
0: En waar we het allemaal voor doen, dat gaan we zometeen ook horen. Want jij hebt zometeen weer iemand bij je, toch?
2: Ja, ja, dat vind ik zo mooi. Als je Serious Request 2024 gecheckt hebt, of 23, nee, 24 was het. Was het? 4, nee, 23 was het, sorry, in Nijmegen. Ik vind de tel soms kwijt. Dan ken je misschien Bram nog. En Bram had de Bramburger, Bram heeft ALS. En Bram die crosste daar over het plein, die deed Polonaises. En Bram is er nog steeds. Bram is een legende. En die ga ik zo meteen spreken hier. Samen met Pien, zijn dochter. En dat wordt fantastisch. Dus blijf vooral hangen als je wil weten waarom dit zo belangrijk is.
0: Alright, tot zo.

0: My Hordia bij 3FM. Even een kleine tussentijdse update. De tussenstand van Wijnand staat op 7.248 euro. Dat is 72% van zijn streefbedrag van 10.000 euro. Dus daar kan en moet nog centjes bij. 3FM.nl/berg om Wijnand te helpen in zijn strijd tegen ALS. 1:08. Tijd voor het laatste nieuws.
1: NOS op 3.
0: Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In een huis in Neerstad bij Groningen zijn vannacht 2 dode mensen gevonden. Wat er gebeurd is, weten we nog niet. De politie doet onderzoek en verwacht later vanochtend meer te kunnen vertellen. In het huis was ook een hond aanwezig. Die is opgehaald door de dierenambulance. De VS en Iran hebben officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal. Ze hebben afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat, die heel belangrijk is voor de internationale oliehandel. Volgens Iran varen daar inmiddels ook weer schepen door. Het is wel een tijdelijke deal. Amerika en Iran nemen nu 60 dagen om een definitieve vredesdeal af te spreken. Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school. En de overheid doet daar niet genoeg aan, vindt Balans, een vereniging van ouders. Naar schatting gaan er ruim 60.000 kinderen niet of minder dan de helft van de tijd naar school, zeggen ze.
3: Omdat zij niet gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: De oudervereniging zegt dat ze er al heel lang over hebben gepraat met de overheid, maar dat dat niks uithaalt. Daarom stappen ze nu naar de rechter. Ze hopen dat die de overheid kan dwingen om voor meer passend onderwijs te zorgen.
4: Het WK voetbal.
5: Spence leaves it to Saka. Saka takes it on. It's 3-1. Across it comes to Rashford. Rashford right foot. It's there.
2: Begin voor Engeland op het WK. Ze wonnen gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. En staan nu bovenaan in groep L. Bij die andere wedstrijd in de groep werd een hoop minder gescoord. Ghana-Panama stond tot diep in de blessuretijd 0-0. Totdat de 20-jarige Caleb Pierenci na een counter de winnende binnentikte.
6: En daar gaat hij! Caleb Pierenci. Diep in de blessuretijd. Maakt Ghana de 1-0.
2: Vannacht won Colombia ook nog eens met 3-1 van Oezbekistan.
0: En heeft in Engeland eigenlijk al iemand geroepen Football's coming home?
2: Nou, vast wel.
0: Ja,
2: ja, dat denk ik wel.
0: Het weer.
2: Ja, veel zon in het zuiden. Tropisch warm vandaag. Het wordt 26 tot 32 graden. Alleen langs de kust blijft het iets koeler. Vanavond wel wat stevige buien. En morgen dan wordt het nog warmer.
0: Alright, thanks for time. Weer van verkeer door de ANWB. Meeste dagelijkse files die zorgen niet voor heel veel vertraging. Dit is

0: Morgen zijn ze in Nederland, de jongens van 21 Pilots... sluiten dan de eerste avond van Pinkpop af. 3FM is daarbij. Mart en Sophie die zorgen ervoor dat je niks mist van Pinkpop. Je hoorde 21 Pilots Stressed Out bij 3FM.
1: Wijnand, live vanaf de Mont Ventoux. Doneer via 3fm.nl/berg.
0: Ja, we zijn wel echt overal deze dagen. Hè? Amerika, landgraaf, maar ook in La Douce, France. Want daar zit Wijnand nu, die gaat straks om 9 uur. Dat moment begint inmiddels toch wel dichtbij te komen. 1:20 nog. Dan gaat hij de Tour du ALS lopen. 22 kilometer de Mont Ventoux op. Stijgingspercentages van 11-12%. Temperaturen tot 33 graden. Dus ja, dat is afzien. Maar hij doet het natuurlijk allemaal voor een goed doel. Allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. En je kunt hem helpen. 3fm.nl/berg voor je donatie. En jij staat weer niet alleen, hè, Wijnand?
2: Nee, dat is zo mooi. 3FM CFG Quest 2023 in Nijmegen. We hebben Nijmegen met z'n allen gesloopt toen tijdens die editie. Dat was voor Stichting ALS Nederland. En dat was echt een hele mooie editie waarbij we heel veel geld opgehaald hebben. En daar leerde ik ook een hoop mensen kennen. Onder andere een man die van geld ophalen voor de Stichting ALS... een soort van, ja, bijna een bedrijf gemaakt heeft. Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, jij hebt ALS, voor de duidelijkheid. Dat is een spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen. Ja. En dat is een beetje random. Ik weet nog, mijn opa, daar ging zijn spraak er eigenlijk meteen aan. En daarna de rest van zijn lichaam. Bij sommige mensen begint het helemaal alleen aan de onderkant of in de handen.
3: Bij mij is het in de benen begonnen. En nu, zoals je hoort, ook in de stem aangetast. Maar ik ben gelukkig nog goed verstaanbaar.
2: Ja, ja, we kunnen gewoon nog goed spreken samen. En wat me ook toen alweer opviel... we hebben hier de naam Bram niet meteen een belletje gaat rinkelen. Misschien ken je nog dat shot. Er was een camera-shot van boven waar er op het plein in Nijmegen... een Polonaise gelopen werd met één man in een elektrische rolstoel voorop. En niet één keer, maar meerdere keren. Ja. Nou, dat is Bram. En Bram, jij hebt alles groot aangepakt. Je hebt de Bramburger, je hebt merchandise. Je bent gewoon niet kapot te krijgen, letterlijk en figuurlijk niet. Wat zorgt er nou voor dat jij gewoon ondanks alles zo positief blijft?
3: Dat weet ik ook niet. Ik heb zoiets, we moeten blijven genieten. En je hebt eigenlijk geen hoop op overleven. En misschien is dat wel hetgeen op het moment dat je het een beetje een plekje hebt kunnen geven. Dat je zoiets hebt. We gaan ervoor en we gaan iets moois maken. Ja. En je weet wat er komen gaat. En bij mij duurt dat gelukkig heel lang. Ja. Maar je wilt er iets moois van maken, zolang je nog hebt.
2: Dat doe je met heel veel vrienden en familie. Je bent hier ook weer met zo'n groot team aan mensen die allemaal ook die berg op gaan. Niet alleen vrienden, maar ook je dochter Spien en Mees. Spien, jij bent er ook bij. Je hebt je knieën helemaal ingetaped. Je gaat omhoog. Wat kun je mij, want dit wordt mijn eerste keer. Je bent er al eerder op geweest. Wat kun je mij hierover vertellen? Hoe zwaar is het?
4: Je begint gewoon, dan valt het wel mee. Op een gegeven moment krijg je een zwartste. Die zeggen ze dat het lastig is. Maar vorig jaar kon het wel meevallen. En dan, ja, je bent er wel. Als je gewoon, wij doen bij elk paaltje, doen we stop om groot te maken. En dan kan je
2: Oké, dus het moet ook hardlopend, moet het wel?
4: Je begint gewoon, dan valt het wel mee. Op een gegeven moment krijg je een zwartste. Die zeggen ze dat het lastig is. Maar vorig jaar kon het wel meevallen en dan, ja, je bent er wel, als je gewoon, wij doen bij elk paaltje, doen we stop om groot te maken en dan kan je
2: Oké, dus het moet ook hardlopend, moet het wel te doen zijn, zeg jij?
4: Ja.

0: andere kinderen die vindt het wel weer raar.
1: Ja, en hoe leg je dan uit aan andere kinderen wat er met papa aan de hand is?
0: Ja, dat ligt eraan. Bijvoorbeeld een neefje die is 3. Ja, dat is dan het uitleggen. Ja.
1: Maar aan vriendjes en vriendinnetjes bijvoorbeeld, of andere kinderen die je net leert kennen, wat zeg je dan?
0: Ja, dan zeg ik gewoon dat ik van mijn ALS weet, dat hij niet meer kan lopen, dat zijn spieren daarvan aangevallen.
1: Ja. Ja, ik vind het dapper dat je hier bent. Je Mees heb je ook meegenomen, die gaat ook lopen. Bram, wat een rijkdom, jongen.
2: Dit is fantastisch om dat mijn familie te doen. En zeker met de kinderen, ja, dat is onbeschrijfelijk mooi en heel waardevol.
1: Ja, dat geloof ik. Wij willen zoveel mogelijk geld ophalen, want laten we wel wezen, jij met de commerciële insteek, het gaat gewoon om knaken. We willen geld hebben voor onderzoek. Dus ik wil jou vragen, iedereen die nu luistert, en er zijn een hele hoop mensen, die zitten in de auto, die worden net wakker, die gaan hele andere dingen doen dan wij vandaag. De radio is van jou, jij mag iedereen even toespreken. 3fm.nl/berg, dat is de link waar je mij kunt sponsoren. Bram, take it away.
2: Oké, nou, ik zou zeggen, schroom niet en twijfel niet, maar maak gewoon geld over voor alles. Want het is een mensonterende ziekte die de wereld uitgetrapt moet worden. En dat kan alleen maar met donaties, zodat er mogelijkheid komt om onderzoek te bewerkstelligen en dan voor mensen met ALS een toekomst komt. Dus geef gul.
1: 3fm.nl/berg. Bram, fantastisch om je weer te spreken, jongen. Dankjewel.

0: vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: vakantie vind je bij Bol. Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bridgefund, laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: 3FM.
16: Ik wacht een beetje op je donatie om mij dan te helpen. 3fm.nl/berg. 8:01. Het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Iran en de VS hebben een tijdelijk akkoord getekend over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.
18: NOS op 3.
17: President Trump deed dat aan het einde van zijn bezoek aan Frankrijk tijdens een luxe diner in het paleis van Versailles. Eigenlijk zou de deal morgen ondertekend worden, maar Trump wilde er vaart achter zetten, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
19: Ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Die roet in het eten zouden kunnen gooien. Aanvallen in Libanon van Netanyahu, noem het allemaal maar op. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen. Dus.
17: Onderdeel van het akkoord is dat de straat van Hormuz weer open gaat. Vanochtend zijn er al een paar Iraanse schepen doorheen gegaan. In Slovenië is een Nederlander van 57 omgekomen tijdens het wandelen in de bergen. Het ging volgens Sloveense media mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit, viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Het wordt flink warm vandaag en daarom geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Dat betekent dat we met z'n allen goed op kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten letten. Ze zijn vatbaarder voor de hitte. Ook voor mensen met een goede gezondheid is het belangrijk om goed te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. En in Houten, vlakbij Utrecht, geldt sinds kort een maximumsnelheid van 20 km per uur op een fietspad. Die geldt voor alle fietsen, fatbikes en scooters en wordt aangegeven met een verkeersbord. Maar wordt daar ook naar geluisterd? Dat zochten deze onderzoekers uit.
15: 18.
19: Heel goed.
15: Wim, 26 deze?
20: 25.
17: Ja, wisselend succes dus. Deze proefpersonen denken ook dat de maximumsnelheid niet gaat werken.
21: Niemand houdt zich aan de speed limit, toch? Wie doet dat?
22: Je kan niet denken, we zetten borden neer en AU paraplu. Want dat, ik denk niet dat dat gaat werken.
17: De overheid wil met de proef uitzoeken of een maximumsnelheid op fietspaden ongelukken kan voorkomen. Aan het einde van het jaar moet dat duidelijk zijn. Het weer, ja, veel zon dus. In het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. Alleen langs kust blijft het iets koeler. Vanavond komen er wel wat stevige buien. En morgen wordt het nog

0: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
0: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
0: Nee,
1: meerdere
0: nee,
1: worstjes.
0: Dankjewel. 20
1: worstjes.
0: Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Is een gigantische aanbieding.
0: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
0: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de allerbeste pingpop act ooit. In de 3FM Top Pingpop. 3FM. Wijnand en Jamie.
10: Help Wijnand om geld op te halen voor ALS. De tussenstand is €8.159. En

0: op de plek van Wijnand en Jamie. Jamie, die is er even niet, maar Wijnand wel hoor. Geen zorgen, die is namelijk Bermond van Toe in Frankrijk. Speciale ochtendshow. Hij gaat over 50 minuten ongeveer 22 kilometer de berg op rennen, Wijnand. Stijgingspercentages van 11-12% en het gaat 33 graden worden, als het dat niet al zo'n beetje is daar. Dat doet hij allemaal voor Stichting ALS. Hij heeft een streefbedrag van 10.000 euro. Hij staat op dit moment op 8.182 euro. En daar kan nog van alles bij natuurlijk. Dus wat je kunt missen, doneer dat via 3fm.nl/berg. Dus 3fm.nl/berg. Of nog makkelijker, app het woord berg via de NPO-luisterapp. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het met jou daar?
1: Ja, het zou toch wel lekker zijn als we gewoon, als ik ga rennen zometeen. En hij staat gewoon op 10.000 euro.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dat zou ik wel heel prettig vinden. En ik weet dat als je nu luistert, dat er vast nog wel iets is wat je kan missen. En anders, iemand die wees me daarop, die zei, ik heb al gedoneerd, maar wat ik gedaan heb, ik heb gewoon de link 3fm.nl/berg, heb ik naar andere mensen gestuurd. En die doneren dan ook. Dus dan maken we er een beetje een olievlek van. Je kent Stichting ALS misschien al wel, want als je vaak je 3FM luistert of bijvoorbeeld 3FM Serious Request volgt, dan weet je dat we in 2023 vanuit Nijmegen in actie zijn gekomen en heel veel geld opgehaald hebben. Dat was heel veel, maar het is nooit voldoende, omdat dit een ziekte is waar nog steeds geen medicijn voor is. Dus dat onderzoek, dat moet draaiend blijven. Om ervoor te zorgen dat er een dag komt dat we kunnen zeggen, hey, het is te genezen, want er is een pilletje of een injectie of iets voor. Dat is nog niet het geval. Toen kwamen we in actie en toen was één vrouw het gezicht, maar letterlijk het gezicht van onze actie. En dat is sowieso een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat fijn om jou te zien.
2: Ja.
1: Echt. Je bent er gewoon.
2: Ja.
1: En hoe ben je hier? Hoe voel je je?
2: Zenuwachtig. Ja. Maar ook wel... Ik heb wel zin in.
1: Ja. Ja, het is weer een bijzondere dag. Je hebt al zoveel gegeven tijdens 3FM Serious Request in Nijmegen. En nu ben je hier weer. Je vindt het zo belangrijk om je energie hier aan te geven.
2: Ja.
1: Hoe is het verder met jouw energie de afgelopen jaren gegaan?
2: Gelukkig, maar goed. Ja, langzaam. Ja, maar iets zo eruit, maar het gaat langzaam. Praten kost wel meer energie. Maar ik voel me goed.
1: Ja. Ja. Je bent los van dat je nog vol in het leven staat. Ben je vrouw, je bent ook moeder. Hoe is dat voor jou om met ALS moeder te zijn? Want er zijn nu ook heel veel moeders die luisteren. Weet je wel, die droppen nu even de kinderen af bij school. Die moeten ze vanmiddag weer ophalen. Voor jou is dat anders. Hoe is dat?
2: Pittig. Ja, je wil zo graag alles mee een kind doen. En voor mij is het gewoon anders. Ik kan leren fietsen. Ik kan niet met hem voetballen. Maar ik doe wat ik kan. En ik ga mee naar school. Om hem weg te brengen en op te halen.
1: Ja.
2: In mijn rolstoel.
1: Ja.
2: Dus je mist momenten die de meeste moeders wel hebben.
1: Ja.
2: Dat kan ik niet.
1: Nee.
2: Maar gelukkig heb ik een hele lieve partner.
1: Ja.
2: Die me helpt.
1: Ja, Geert is er ook weer bij. Ja, je mag wat zeggen hoor. Ja. Want de steun en toeverlaat. Jullie doen dit ook echt samen. Wat staat ons vandaag te wachten? Want jullie gaan ook de berg op. Wat ga jij doen? Hoe gaan jullie de berg op?
3: Ik ga samen met Zoe op een Hazepino fietsen. Een soort tandem gaan we naar boven fietsen. We hebben een heel team om ons heen. Met ook nog een aantal wandelaars en een hardloper. En verschillende fietsers die ons echt kunnen steunen. Dus,
1: Het is fantastisch om hier met zoveel mensen te zijn. In etappen starten de ploegen. Dus dan zijn het weer wandelaars. Dan weer andere wandelaars. Nog meer wandelaars. Komen meteen, zometeen de hardlopers. En daarna ook nog meer fietsers. Die wat later starten. En gezamenlijk gaan we die berg op gaan. gaan we hem proberen te bedwingen. Kijk, je hebt er nu nog geen beeld bij. Je kan ons volgen via Instagram. Maar je hoort het natuurlijk ook aan de stem van Zoe. Net aan de stem van Bram. Wat het effect is van ALS op je lichaam. En als dat je raakt. Als je denkt van, hey, hier moeten we wat mee. Dat kan. Want er zijn heel veel knappe koppen. En mensen die heel slim zijn. Die onderzoek doen naar deze ziekte. Om ervoor te zorgen dat er een dag komt met goed nieuws voor een medicijn. Voor mensen in de toekomst die ALS krijgen. En hopelijk dan ook te horen krijgen. Hey, we kunnen wat doen. Dus draag je steentje bij. Je kan de actie steunen. 3fm.nl/berg. Dat geld komt ten goede aan de stichting ALS en het onderzoek wat zij financieren naar deze vreselijke ziekte.
0: 8.727 euro staat hier op Wijnand momenteel.
1: Kijk, we zijn er bijna, maar dat betekent dat we er nog niet zijn. Hè? Dat streefbedrag, en als het nodig is, knal ik dat streefbedrag nog hoger. Zoveel als mogelijk geld wil ik ophalen. 3fm.nl/berg.

0: hier in de studio bij de ochtendshow Nothing But Thieves Jordan, hun nieuwste Evolution bij 3FM op 18 juni. Legendarische dag, hoop grote sterren jarig vandaag. Paul McCartney wordt 84 jaar en het is god, je zal ze allemaal moeten aflopen, die verjaardagen vandaag. Dan heb je een drukke dag. Kathleen Aarts van K3 jarig. Irene Moors wordt 59 vandaag. En uw blijven voor thuisman Henny Huisman is vandaag 75 geworden. Surprise is gebroken.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Laatste letter. Het is tijd voor laatste letter. Dat is hartstikke spannend. Dat is echt hartstikke spannend. Dat allemaal om een airfryer te kunnen winnen. En het werkt als volgt. Je kiest een beginletter. Dan krijg je een categorie om een woord te maken. Als je het antwoord goed hebt, dan is het de laatste letter van het antwoord. Meteen de beginletter van je volgende antwoord. Ja, en zo is het eigenlijk gewoon 30 seconden rammen. Snel denken, nog sneller praten. En dan zou het in principe goed moeten komen. Een klein voorbeeldje. Is wel lekker, denk ik toch, Hanneke?
2: Ja, zeker.
0: Vraag 1 bijvoorbeeld is een stad. Zeg jij Barcelona? Nou, dan moet je volgende antwoord beginnen met de A van Barcelona.
2: Ja,
0: nou, een kind kan de was doen, zou je zeggen, toch?
2: Zo is het.
0: Ben je zover? Of zeg je van, ja, nou, ik wil nog heel even opwarmen?
2: Nee, begin maar gewoon.
0: Oké, dan komt hij hier voor jou aan. Hoogste score tot nu toe trouwens is 6. Ze was afgelopen maandag gehaald door Michel.
2: Ja, ik had het gehoord. Het
0: zou mooi zijn als je er overheen kunt. We gaan het zien. Oké, here we go. Een Nederlandse stad.
2: Naarden.
0: Naarden is goed natuurlijk. Een hobby met een N.
2: Een hobby met een N. Naaien.
0: Hobby. Naaien is goed. Een snack met een N.
2: Nazi-schijf
0: is goed. Gereedschap met een F.
2: Fietspomp sleutel.
0: Jongensnaam met een L.
2: Leo.
0: Leo is goed. Oei. Zit jij op 5?
2: Hey, dat dacht ik al.
0: Hè? Nou, mooi klaar mee weer, Anneke.
2: Ja, dat is een beetje jammer voor de kinderen.
0: Ja, dat is een beetje jammer voor de kinderen.
2: Ja, mijn moeder heeft in ieder geval de best gedaan.
0: Nou, zo is het ook. En het is te horen. En ze kunnen het terugluisteren als ze het niet geloven. Dus dat is helemaal goed.
2: Ik zal het doorgeven aan ze.
0: Anneke, dankjewel. En nog een mooie donderdag.
2: Hey, dankjewel. Doei, doei.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: 642 euro, Wijnand, staat hier op momenteel.
1: Zo, ja, dat is een hoop geld, hè?
0: Dat is bijna bij de 10.000, jouw streefbedrag. Doneer wat je kunt missen via 3fm.nl/berg... of nog makkelijker, app Berg via de NPO-luisteren. Ondertussen de situatie in de wereld.
2: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
3: Nou, goedemorgen. De Tweede Kamer is helemaal klaar met influencers die onzin verkopen over SOA's en anticonceptie. En je kent ze wel, filmpjes die ongeveer zo beginnen.
4: Het is misdadig dat jouw dokter jou dit niet vertelt.
3: Ja, en vervolgens komt er het advies om vooral niet naar die dokter te luisteren. Nou, de VVD komt met het plan om er iets tegen te doen. Kamerlid Dieke van Groningen vertelt bij RTL Nieuws wat het probleem is.
5: We zien dat jongeren natuurlijk informatie steeds meer tot zich nemen via het internet, via TikTok, social media accounts. En daar wordt gewoon bijvoorbeeld gezegd dat je een SOA, als je het niet voelt, dat het er niet is. Dat condooms, dat onnatuurlijk is. Die jongeren geloven dat. Dus die hebben onveilige seks, die krijgen volgens een SOA. En daarom nemen die besmetting zo enorm toe.
3: Ja, het plan is om zulke desinformatie strafbaar te stellen. Influencers die onzin blijven verkopen zouden dan in het uiterste geval in de cel terecht kunnen komen. Volgens RTL Nieuws steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het plan. Al het vliegverkeer van en naar Moskou ligt op zijn gat. Dat komt volgens Rusland door een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van Moskou zegt dat er 180 drones zijn neergehaald. Maar het was ook een paar keer raak. Zo zou er een olieraffinaderij bij Moskou zijn geraakt. Schapenhouders klagen bij Hart van Nederland over een nieuwe challenge op social media. Ja, op TikTok worden filmpjes gepost van jongeren die met stokken kudde schapen opjagen. Ja, deze schapenhouders hebben er geen goed woord voor over.
6: Kom maar. Ja, ik ben woest. Ik vind het gewoon niet te begrijpen. Als mijn zoon en mijn kinderen dat zouden doen, zeg maar, ze waren niet jarig, zeg maar. Laten we het maar zo netjes omschrijven.
7: Dan denk ik, waar is het respect voor de dieren gebleven?
3: Ja, hij trof vorige week bij een van zijn kuddes een ravage aan met één jongen die hem vertelde dat hij het idee van Snapchat had. Het is hartstikke gevaarlijk, zeggen schapenboeren. Als een schaap in paniek raakt en losbreekt, kunnen er ongelukken gebeuren.
8: Ook gewoon zielig, toch? Doe ja, normaal, man.
3: En laat dieren met rust.
6: Ja. Ja.
2: Het WK voetbal.
3: Dat is mijn mening natuurlijk, hè, de NOS. Blijf wel neutraal.
6: Nee,
3: Ja, Engeland is het WK voetbal lekker begonnen. In de wedstrijd tegen Kroatië ging het lang gelijk op. Maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe.
9: Across it comes to Rashford. Rashford right foot. It's there. 4-2 England.
3: Het werd dus 4-2 in dezelfde groep won Ghana van Panama. Dankzij een doelpunt in de blessuretijd. En Colombia was in groep K te sterk voor Oezbekistan. Daar werd het 3-1. Het weer, veel zon, in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden vandaag. Langs de kust blijft het iets koeler. Vanavond wel wat stevige buien. En morgen dan wordt het nog wat warmer.
0: Dankjewel, Martijn.
3: Yo.
0: 4FM verkeer door de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort Utrecht voor Afrit de Bilt. Daar is je vertraging 9 minuten. Dat komt door een ongeluk. Dan de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 10 minuten. En de laatste op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer. Daar is je vertraging een half uur. Doordat het wegdek in slechte toestand is in de rechterrijstrook is daar dicht.
2: Wijnand, live vanaf de Mont Ventoux.

0: Dat zou hij toch wel erg lekker vinden als hij dat erop heeft staan. Als hij zo moet beginnen om 9 uur. Eens even kijken. 9.787 euro winnaar.
1: Hey, we gaan de goede kant op.
0: Ja,
1: we gaan de goede kant op.
0: Je doet even een bulletinnetje van het NOS en er zijn weer een paar honderd euro bij.
1: Ja, mooi man. Zoveel luisteraars die al een bijdrage geleverd hebben, die het ook gewoon voelen. Net zoals dat ik het voel. Weet je, het is een doodlopende weg als je ALS krijgt. En ik wil gewoon die weg gewoon openbreken. En wij hier allemaal willen dat. Dus daarom lopen we vandaag met honderden mensen de Mont Ventoux op. Wandelaars, hardlopers of fietsers om zoveel mogelijk geld op te halen.
0: 25 minuten nog. Geen spanning nog steeds?
1: Ik wou zeggen geen zin. Nee, wel zin hoor. Ja, ik heb er wel zin in, maar een beetje spanning. Vooral omdat ik nu al en het is nog niet eens 9 uur. Ik voel hier nu al de zon in mijn nek branden, jongen. Het is echt heel erg warm hier.
0: Ik heb wat mooie woorden hier voor je klaarstaan. Van mensen die jou na aan het hart staan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Komen ze aan, let op. Ik ga er niks bij zeggen. Ik start hem gewoon in. Komt-ie aan.
2: Hallo lieve winnaar. Oh, de dag is daar. En ik hoop dat de zenuwen niet nu bij je aan het borrelen zijn. Het gaat uiteraard natuurlijk gewoon een pittige dag worden. Het is warm, die kuitjes die gaan branden. En er zullen momenten zijn dat je af en toe denkt, gadverdamme, waar ben ik aan begonnen? Maar ik hoop dat je uiteindelijk over die finish heen gaat en dat je trots bent als een pauw. Want dat heb je ontzettend verdiend om dat gevoel te hebben. En dat het met een glimlach gaat eindigen. Maar als je het af en toe even zwaar hebt, dan hoop ik met dit wat ik voor je geregeld heb, dat het je even een extra boost gaat geven om uiteindelijk gewoon die top te halen. Heel veel succes. Doei! Lieve schat.
3: Hoi papa, zet hem op. Dat is een hard werkje, maar ik weet zeker dat je het kan. Jij bent echt heel goed in rennen, papa. Ik vind jij de goedste renner ter wereld. Bye bye. Doei, alle fietsen de moeder met zich.
4: We love you. Bye.
0: De goeiste renner van de wereld.
1: Ah, mooi man. Dat is echt super lief. Dat is echt super lief. Ah, ik wil ook zeggen, laten we het niet groter maken dan het is. Ik ga me vandaag even inzetten. Ik ga vandaag die berg op knallen. Maar er zijn hier mensen die hebben letterlijk gewoon levenslang. En dat leven duurt gewoon niet heel erg lang. Zometeen heb ik Jasper hier. Jasper is de zoon van Frank. En Frank, dat is een machine voor Stichting ALS Nederland. Die heeft ALS. Hij kan hier helaas niet bij zijn. Is hier wel in Frankrijk. Maar het kost voor hem te veel moeite en te veel energie om hier nu al bij mij te zijn, maar zijn jonge zoon die kan heel goed vertellen wat er met zijn vader aan de hand is. En dat is een man die elke dag een strijd voert. En zij zijn hier ook met de familie, met vrienden, om ook in actie te komen. Dus die ga je zo meteen horen. En ondertussen blijf doneren 3fm.nl/berg.
0: 9914 euro staat de tussenstand nu op.
1: Klap er nog even overheen. En weet je, als je veel geld hebt, wil ik je ook gewoon vragen, kan je het missen? Laat het me even weten. 3fm.nl/berg. En zijn er nog kleine beetjes? 3fm.nl/berg.
5: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Chris Wims en Mr. Know-It-All hoorde je bij 3FM. Wijnand, live vanaf de Mont Ventoux. Doneer via 3fm.nl/berg. En op dit moment inderdaad in Frankrijk. Wijnand Speelman. Wijnand.
1: Hey, Ivo.
0: Sta jij of zit je?
1: Ik zit.
0: Dat is lijkt mij heel goed. Het is namelijk een moment dat we toch weer even een tussenstandje doen. Daar komt hij aan. Op dit moment staat de teller op.
1: 10.189
0: euro.
1: Hey! Ik ga dat streefbedrag neer, Ivo.
0: Sta jij of zit je?
1: Ik zit.
0: Dat is lijkt mij heel goed. Het is namelijk een moment dat we toch weer even een tussenstandje doen. Daar komt hij aan. Op dit moment staat de teller op. 10.189 euro.
1: Hey! Ik ga dat streefbedrag naar de 15.000 trekken, denk ik. Want ja, dan hebben we weer...

0: Jasper. Jasper is 12 jaar oud. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent de zoon van Frank Bos. En niet iedereen zal hem kennen. Maar heel veel mensen kennen hem wel. Zeker in het ALS-wereldje. Want Frank is onze ALS-miljonair. En dat komt niet omdat hij zelf een miljoen bij elkaar gewerkt heeft voor zichzelf. Maar dat heeft hij gedaan samen met jullie voor de Stichting ALS Nederland. Hij heeft gewoon heel veel geld bij elkaar ingezameld. Omdat hij dat zelf heeft. Hoe is dat voor jou? Jouw vader met ALS. En hoe heeft dat jullie leven veranderd?
1: Nou, in het begin was het begon het met een klapvoet. Toen dachten we dat het gewoon een blessure was. Want hij struikelde gewoon in één keer. Hij kon ook minder rennen. Dus wij dachten, ja, dit is best wel vreemd. Toen gingen ze dus naar een dokter. En toen bleek dat ALS was. En toen stort het een beetje helemaal in. En ja, hij begon gewoon minder dingen te doen. Hij ging steeds achteruit. Maar terwijl mijn vader ALS heeft gekregen, hebben we ook veel meer dingen wel gedaan in plaats van niet.
0: Zoals?
1: Zoals bijvoorbeeld hier naar de tour heen gaan. Een luchtballonvaart. De Sunrise Walk, dat heeft allemaal hele mooie herinneringen opgedaan.
0: Omdat jullie weten van, jouw vader wordt niet meer beter. Dat is natuurlijk, dat lijkt me ook vreselijk als 12-jarige om dat te horen. Maar jullie proberen zoveel mogelijk tijd nog in de tijd te steken die je samen hebt. Nog veel herinneringen te maken, nog veel energie in dat samen te steken. En jullie doen dus fantastische dingen. Zo zijn jullie ook met weer een hele grote groep hier naartoe gekomen. Hoe is dat voor jouw vader? Want dat is, hij kan hier nu bijvoorbeeld niet zijn, omdat het voor hem gewoon heel veel energie en tijd kost om überhaupt op te staan. Hè? Hoe is dat nou voor hem? Hoe gaat het met hem?
1: Nou, de laatste tijd is hij wat minder actief. Hij blijft nog steeds wel positief, maar je ziet wel echt dat het achteruit gaat.
0: Ja. En hoe is dat voor jou?
1: Nou, voor mij vind ik, ik ben er een beetje aan gewend, dus voor mij is dat minder erg. Maar bijvoorbeeld, stel voor je hebt als eerst, in het begin begon het met heel erg en dit en oh nee, wat gaan we nu doen? Maar nu is het gewoon, ja, je kan er vrij weinig aan doen, dus ja, dan moet je het gewoon laten eigenlijk.
0: Ja, we proberen hier zoveel mogelijk geld op te halen met die tour. Ik ga zo meteen die berg op rennen. Hoe ga jij omhoog?
1: Ik ga fietsend.
0: Kijk. En is dit jouw eerste keer, je tweede keer?
1: Nou, de eerste keer dat, nou, de tweede, eerste keer dat ik hem met eigenlijk echt meedoe.
0: Ja?
1: Want vanaf 12 mag je eigenlijk pas echt meedoen. Maar vorig jaar was ik met een e-mountainbike was ik de Mont Ventoux opgegaan.
0: Oh, ja.
1: En toen deed ik nog niet mee, want ik was toen eigenlijk nog 11. Mm-hmm. Dus ik was nog niet aangebeld, maar ik fietste wel mee.
0: Maar nu ga je met 12 jaar ga je knallen, ook voor je vader en voor alle mensen met ALS. Ik ga zo meteen ook mijn spulletjes pakken en ik ga naar de start. We gaan beginnen zo meteen. Iedereen die nu luistert in Nederland, wat zou je die nog willen zeggen?
1: Nou, het is hier heel leuk. En plak een lach op je gezicht.
0: Plak een lach op je gezicht. Ja. En doneer 3fm.nl/berg. Breuk, we gaan er wat moois van maken, jongen.
2: Oh, ik heb een schuifje. Helemaal goed, Wijnand. Ik wens jou heel veel succes, ouwe reus.
0: Dankjewel en blijf doneren. Blijf me volgen, Wijnand en Jamie, op Instagram, op de social media. Klik op die linkjes, stuur ze door. Doneer voor Stichting.

kan ik? Kunnen we hem nog even een keertje refreshen? Want ja, pot voor de drie dubbeltjes. Nog, wat is het? 7 minuten. Dan gaat Wijnand de Mol van Toe opklimmen. 22 pijnlijke kilometers lang. Tussenstand 10.653 euro. En keurig, kijk, het streefbedrag is inmiddels al omhoog naar 15.000. Doneer wat je ook maar kunt missen via 3fm.nl/berg. Of app het woord berg via de app. De NPO Luisterapp heet die, inderdaad. Zometeen na 9 uur, tijdloze tracks met Obi en onder andere Junior Jack Dan. Veel plezier. Stay.

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
12: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
11: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: 3FM.
19: Goedemorgen, het is 1 minuut over 9, zometeen de tijdloze tracks. Eerst het laatste nieuws bij Martijn Middel.
20: Ja, goedemorgen, straks hoor je Olivia Dean over het WK voetbal.
21: Oh, England just scored! Yeah!
20: NOS op 3. Ik begin begint bij de Europese Unie, want we zijn weer in gesprek met Rusland. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact opgenomen met het Kremlin. Het zou de eerste keer zijn sinds de invasie in Oekraïne dat de EU met Rusland praat. Met deze stap hoopt de EU een rol te spelen bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Hoewel die onderhandelingen nog niet bezig zijn, maken Europese landen zich zorgen dat ze buitenspel worden gezet. Nu de VS opnieuw gaat proberen de oorlog te stoppen. In Amsterdam-Osdorp was gisteravond een bewonersbijeenkomst over de explosie van vorige week bij een flat- en sportschool. Deze vrouw wilde checken hoe het ging met de jongens die in de gym zaten tijdens die ontploffing.
16: Ik ben heel erg blij dat ik die jongens gesproken heb die in die sportschool zaten. Zo erg hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat vond ik gewoon, dat dacht ik steeds, hoe zou het daarmee zijn? Ze zijn boos, heel boos. Maar ze zijn ook wel blij dat ze nog leven.
20: Volgens het OM is de explosie waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten. Buurtbewoners denken dat er bommen gemaakt werden in de kelder onder de flat.
18: Het WK voetbal.
20: Ja, door het WK voetbal is de vraag naar voetbalshirts enorm toegenomen. Daar moet je je spaarrekening voor plunderen, want een oranje shirt kost al snel €160. Maar een grote website in voetbalshirts merkt wel dat we massaal bestellen. Vooral het shirt van Curaçao loopt goed.
21: Het doelpunt tegen Duitsland wordt gevierd alsof we wereldkampioen geworden zijn. Met een shirt, want dat is het hele vreemde. Ik doe deze business 49 jaar. Als je met 7-1 verliest, stort de business in. Maar de business ging omhoog. Iedereen wou het unieke shirt hebben waarmee gescoord is tegen Duitsland.
20: Ja, gisteravond en vannacht werden de laatste wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Zo won Engeland met 4-2 van Kroatië. Daar was ook zangeres Olivia Dean blij mee. Zij trad gisteravond op in Parijs en hield de fans op de hoogte van de stand.
22: Oh, England just scored! Yeah!
20: Ja, daarna zong ze weer verder. Ik doe nog even het weer. Veel zon in het zuiden, tropisch warm. 26 tot 32 graden vandaag, alleen langs de kust iets koeler. Vanavond komen er wel wat stevige buien. En dan morgen, dan is het nog warmer.
19: Oh, lekker. Dankjewel, Martijn. ABB Verkeersinformatie. Weinig files op dit moment. Twee die nog wel echt belangrijk zijn. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de west en knoop het Eemnes naar de A27 richting Almere. Dan heb je een kwartier vertraging in de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer, daar 25 minuten. Het wegdek is in slechte toestand. En daardoor is de rechterrijst ook dicht.
18: 3FM.
23: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
25: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhof Reizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
26: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
27: Dat gaan we vieren.
26: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
25: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
26: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
27: Dat gaan we vieren!
26: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
30: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

Stars hoorde je uit is mij bij 3FM. Nou, zeg dat wel. Hey, het is 9:50. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Gezellig ook. We gaan samen de werkdag een slinger de goede kant op geven. Ik blijf bij je tot de lunch. En ik breng je, vaste prik op 3FM, elke ochtend de tijdloze tracks. Nothing but the best. Speciaal voor jou. Mijn naam is Obi, aangenaam. Wat een mega lekkere ochtend al, hè. We gaan de 32 graden aantikken vandaag. Ik ga denk ik mijn zonnebril aan mijn gezicht vastsolderen. En hoe ga jij? Heb je een goede ochtend so far? Het weekend is in aantocht. Zaterdag kunnen we weer tranen laten op het Nederlands elftal. En op 3FM krijg je de meeste muziek van Nederland. Hey, en als er die ene tijdloze track is die je nog mist, dan mag je die altijd mijn kant op sturen. Draai ik met liefde. Rihanna.

Het nationaal hitteplan is van kracht vanwege de bloedhitte. Buiten de tijdloze tracks op 3FM heb ik ook lekker zomers voor je ingericht. En let vandaag ook even extra op de mensen om je heen. Vooral dat ze niet te veel gaan zeiken dat het eindelijk lekker weer is. Hou je hoofd koel, eet een ijsje, luister vooral goede muziek met het weer. De tijdloze tracks, die zijn er voor je op 3FM. Deze is voor mij echt synoniem voor een goede zomerdag die zo langzaam op gang komt. Luisterde ik vroeger altijd met mijn moeder in de auto onderweg naar vakantie. Goed gevoel krijg je ervan. Doe vandaag

0: tijdloze tracks. Obi Rijmakers.
1: Harry Styles hoorde je, Dance No More bij 3FM. Goedemorgen, 8:08. Tijdloze tracks. Soms zijn er van die verhalen over muziek die blijven eindeloos terugkomen. Die hoor je keer en keer en keer opnieuw. Ik heb er ook eentje van Amy Winehouse, die is al heel vaak herhaald. Maar ik kreeg hem van de week weer eens een keertje ergens in een soort Instagram reel. En toen dacht ik, ja kut, dat is ook gewoon wel een goed verhaal. Valerie, Mark Ronson, Amy Winehouse, is niet van hun. Is origineel van The Zootons. En Mark Ronson was bezig met een album vol met covers. Amy Winehouse die kwam er zelf mee dat ze heel graag Valerie van The Zootons wilde coveren. Niemand had van die plaat gehoord, zelfs Mark Ronson niet. Die zet het een keertje aan en die denkt, ja joh meid, als jij dat wil doen, ga daarvoor, alsjeblieft. En op een gegeven moment begint Amy Winehouse die teksten van die plaat te zingen. En iedereen in die studio denkt, holy shit, hey, dit is een match made in heaven. Uiteindelijk is die versie van Amy Winehouse natuurlijk voor heel veel mensen de enige echte Valerie geworden. Zou je misschien denken, beetje lullig voor die band. Die hebben eindeloos lang op een plaat lopen zwoegen en dan gaat er iemand anders met het succes vandoor. Dat is absoluut niet zo. De zanger van de Zootons die zei later, ik verbaas me er eigenlijk over dat ze ervoor had gekozen. Ik heb Valerie in een taxiritje van 20 minuten geschreven.

Ik zeg het niet snel, maar ik heb medelijden met iedereen die dit weekend naar Pinkpop gaat. Niet vanwege de line-up, die is geweldig, maar mijn god, hé. Hey, wat moet het op die betonplaat en dat grasveld ranzig warm worden. Tijd voor een pilsje dus, gewoon thuis. Want 3FM brengt Landgraaf jouw kant op dit hele weekend Pinkpop Radio s'avonds op 3FM. Hoor je Mart en Sofie vanaf het festival en een hele lading aan live optredens. En als opwarmer morgenochtend vanaf 9.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: Goedemorgen. Engelse voetbalfans mogen weer hopen na een 4-2 overwinning op het WK.
1: Oh, he's coming home! Yeah!
0: Maar eerst naar de rechtbank, want de zaak tegen de eigenaren van Funcaps gaat vandaag verder. Funcaps was een website waar je allerlei designerdrugs, slaapmiddelen en andere medicijnen kon kopen. De eigenaren van de webshop werden opgepakt en het OM komt vandaag waarschijnlijk met nieuwe informatie tegen hen, zegt collega Steve Bouwman.
2: Misschien weet je nog wel, al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan Funcaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten. En ja, vandaag gaan we horen wat maanden onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd en bij hoeveel sterfgevallen er een causaal verband zou zijn tussen het overlijden en de middelen van Funcaps.
0: Bijna 60 doden kunnen mogelijk gelinkt worden aan de middelen van Funcaps. Het wordt snikkelheet de komende dagen en dus is het Nationaal Hitteplan van kracht. Die waarschuwing is vooral voor mensen bedoeld, maar hoe zit het met huisdieren? De dierenbescherming heeft daar het antwoord op.
3: Wat je zelf niet doet, dat moet je ook je dier niet aandoen. Je zou zelf ook niet op het warmst van de dag bijvoorbeeld gaan sporten. Er zijn nog steeds mensen die zo gek zijn om het heetst van de dag met hun hond aan de fiets te gaan lopen bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk gewoon vooral gezond verstand gebruiken. Zorg dat ze goed kunnen koelen, dat je altijd vers drinkwater hebt staan en dat ze kunnen schuilen en plekken hebben om af te koelen.
0: En boeren moeten ook goed letten op hun koeien of schapen die in de wei staan. Ook die moeten genoeg water en schaduw krijgen.
4: Het WK voetbal.
0: Engelse voetbalfans hebben er weer geloof in. Engeland won vannacht zijn eerste WK-wedstrijd van Kroatië.
5: It's there! 4-2 England!
0: Ja, een plekje op de tribune mag dan peperduur zijn, maar het was het geld meer dan waard.
6: Come on! 6 goals, 4-2, Harry Kane double. It is incredible. He's our leading goal scorer. And I just don't see that changing for a long time.
7: Everywhere they go.
8: I think you had fun today, right?
6: Oh, did I? $1,000 worth every single cent.
1: Oh, he's coming home.
0: Het is inmiddels 50 jaar geleden dat Engeland voor het laatst wereldkampioen werd. Inmiddels hebben alle landen hun eerste wedstrijd er trouwens op zitten. Vanavond begint speelronde 2 met Tsjechië-Zuid-Afrika. Het weer hier in Nederland. Veel zon, in het zuiden tropisch warm. 26 tot 32 graden vandaag en langs kust ietsje koeler. Vanavond komen er wel wat stevige buien en morgen is het nog warmer.
9: Lekker Martijn, dankjewel.
0: Jojo.
9: 4:10, ANWB Verkeersinformatie. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assen, Delft en knooppunt Zaandam. Daar heb je 20 minuten vertraging, rechterrijstrook is dicht. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 10 minuten. En de laatste op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar 10 minuten, wegdek is een slechte toestand en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
4: 3FM.
10: Ster.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
19: Proost.
18: Op sunweb.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
17: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Bingpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de...

3FM staat aan de meeste muziek van heel Nederland. Kelly Clarkson hoorde je Since You've Been Gone. Deze week de enige week van het jaar dat het oké is als je met je zonnebril op je werk gaat zitten. Kijk even naar buiten. Het is zo ongelooflijk warm. Wees überhaupt blij dat je binnen zit. Als je dat al zit. 3FM is bij je met de meeste muziek. Getta zo meteen, Som Jeuk komt eraan. Eerst Drake.

0: tijdloze tracks.
1: Obi Rijmakers.
2: Somje hoorde je op 3FM. Dark Before the Dawn. Hele goede morgen. Tijdloze tracks. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je zo lekker mogelijk deze werkdag doorgaat. Het liefst ook met een grote glimlach op je gezicht. Daar heb ik daar niet zoveel middelen voor om dat voor elkaar te krijgen. Behalve natuurlijk het draaien van hele goede muziek. Dus daar hou ik me dan gewoon aan. Aangenaam, mijn naam is Obi. Wat leuk dat we samen de werkdag doorgaan. Echt gezellig. Ik heb soms wel eens discussies met mijn collega's bij 3FM. Wanneer vinden we een plaat nou een tijdloze track? Wanneer kunnen we hem draaien 's morgens op 3FM? Is het wanneer die door meerdere generaties binnen no-time herkend wordt? Is het een plaat die onderdeel is geweest van eigenlijk iedereen zijn muzikale opvoeding? Is het juist omdat een plaat voor die tijd muzikaal gezien heel erg grensverleggend was? Het is een moeilijke keuze maken. En in alles zit wel een kern van waarheid. Een fan van de Jamaicaanse zanger Aini Kamoos die gaf misschien wel een keer de perfecte uitleg waarom zijn muziek in ieder geval tijdloos is. Hij zei namelijk, alles wat hij heeft gemaakt klinkt alsof het gisteren is opgenomen. Geen enkele tune van hem klinkt oud. Ja, en dat snap ik eigenlijk wel. En dan vind ik ook dat het per definitie een tijdloze track is. Dus draai ik met heel veel liefde

gezellig geweest. Tijd voor een nieuwe editie van Breukies Blend. Je maakt kans op het felbegeerde Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend die gegarandeerd beter smaakt dan jouw kantoorkoffie. Het enige wat je hoeft te doen is raden welke twee tracks ik in Breukies Blender heb gegooid. Ik heb een dubieuze mashup gemaakt van twee liedjes. En de vraag is, welke twee hoor je? Spits even je oren. Luister goed, welke twee tracks zitten hier in Breukies Blender?

0: één gehoorde klacht op kantoor. De koffie is te goor. No worries, wij lossen dat wel even voor je op. Met een breukisch blend die je zojuist hoorde op 3FM. En dan is natuurlijk de vraag, welke twee tracks hoorde je daar in de mashup? Ik ga heel eerlijk zijn, even een gok. Is dit... Ja, ik heb de juiste te pakken. Even gokken of het een goede breukisch blend had. Dit is de mashup die je net hoorde op 3FM. Hoor je welke twee tracks dit zijn? Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, boogie, boogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. Het is niet zo'n hele moeilijke. Take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked. Take off all your clothes and light the roof on fire. Hey Lars, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij dacht, ik weet het wel.
1: Ja, zelfs voor mij was hij te doen.
0: Nou, dan is het wel een hele makkelijke. Lars, ja, vertel eens even, welke twee tracks hoorde jij in Breukisch Blend?
1: Dat was Free Yourself van Jesse Ware en Fireball van Pitbull.
0: Free Yourself van Jesse Ware en Fireball van Pitbull is helemaal goed. Dus jij krijgt van mij het bakkie breuk.
1: Helemaal lekker.
0: Jij mag de kantoorkoffie eens even gaan inwisselen voor iets ongelooflijk lekkers.
1: Ja, top. Dat kan alleen maar goed zijn.
0: Goed zo, goed zo. Nou, fijn weekend. Veel plezier op Pinkpop, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Oh. Lars is hem nu al gaan zetten. En die heeft echt dorst.

0: Het is een natural, hoorde je. Even toegegeven, het is geen textueel literair hoogstandje. Muzikaal gezien is het ook geen grensverleggende productie. Maar het klopt gewoon. Alles hieraan klopt. Het is de perfecte formule voor een dikke zomerhit. Ik heb het over de nieuwste van Antoon. Daarvan wil je gewoon in een park gaan zitten of op een bootje gaan varen met een stel knappe mensen en een fles wit. Ik heb hem de laatste tijd non-stop op repeat staan. Het is zo catchy, zo vrolijk. Als je deze hoort, dan boeien de werkdeadlines geen reet meer. De enige van Antoon.
1: 3FM.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: Muziek van Dua Lipa, ook Jack Johnson komt eraan. Upside Down, eerste nieuws met Martijn.
1: Goedemorgen. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die ze kochten bij Funcaps. NOS op 3. Ja, Funcaps was een webshop waar je allerlei designerdrugs, slaapmiddelen en andere medicijnen kon kopen. Vandaag gaat de rechtszaak tegen de eigenaren van die site verder. 58 sterfgevallen kunnen mogelijk gelinkt worden aan het gebruik van middelen die via hun website gekocht zijn. Het OM zegt nu dat dus van 18 mensen bewezen kan worden dat ze inderdaad stierven na het gebruik van Funcaps middelen. De Tweede Kamer is helemaal klaar met influencers die onzin verkopen over SOA's en anticonceptie. Je kent ze wel, filmpjes die ongeveer zo beginnen.
2: Het is misdadig dat jouw dokter jou dit niet vertelt.
1: En vervolgens komt er het advies om vooral niet naar die dokter te luisteren. De VVD komt met het plan om er iets tegen te doen. Kamerlid Dieke van Groningen vertelt bij RTL Nieuws wat het probleem is.
3: We zien dat jongeren natuurlijk informatie steeds meer tot zich nemen via het internet, via TikTok, social media accounts. En daar wordt gewoon bijvoorbeeld gezegd dat je een SOA, als je het niet voelt, dat het er niet is. Dat condooms, dat onnatuurlijk is. De jongeren geloven dat. Dus die hebben onveilige seks, die krijgen volgens een SOA. En daarom nemen die besmetting zo enorm toe.
1: Het plan is om zulke desinformatie strafbaar te stellen. Influencers die onzin blijven verkopen zouden dan in het uiterste geval in de cel terecht kunnen komen. Volgens RTL Nieuws steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het plan.
4: Het WK voetbal.
1: Ja, en terwijl het WK in Canada, Mexico en de VS in volle gang is, komt het WK voetbal voor vrouwen ook steeds dichterbij. Volgend jaar is dat, in Brazilië. Maar Nederland moet zich nog plaatsen via de play-offs later dit jaar. Nou, de Oranje Leeuwinnen horen over een uurtje tegen wie ze dan moeten spelen, want dan is namelijk de loting. Heb ik nog het weer? Ja, veel zon in het zuiden, tropisch warm. 26 tot 32 graden vandaag langs de kust. Ietsje koeler. Vanavond wel wat stevige buien. En morgen wordt het nog een stukje warmer.
0: Lekker Martijn, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, 3 minuten over 11. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Er is een spoedreparatie bezig, levert je 20 minuten op. Ook diezelfde A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Knoopt Everdingen, 20 minuten. De A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Epe en Heerde, 20 minuten door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. En de laatste is op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 10 minuten, het wegdek is daar in slechte toestand. 3FM.
5: Ster. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.

0: vakantie. Vind je bij Bol?
1: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Bingpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de

to be. Ik vind dit zo'n mooie vent. Jack Johnson. Hij is een manager van alles. Hij heeft 3 verschillende carrières gehad. Was ooit een keertje surfer. Toen werd hij filmmaker. En toen dacht hij, kawabanga, ik ga muziek maken. En ook dat werd een succes. Ja, I don't know. En een maand of 2 terug heeft hij besloten, ik moet alles bij elkaar brengen. Ik moet alles ineens stoppen. Dus hij heeft een film gemaakt over een surfer die filmmaker is, maar ook muzikant. Die wordt gespeeld door hemzelf. De muziek is gemaakt door hemzelf. En de regisseur, dat is hij ook zelf. Nou, keep it in the family. Jack Johnson hoorde je bij 3.

Bebe Rexha en Faithless New Religion hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Obi, dit zijn de tijdloze tracks. Je krijgt alleen maar platen die je echt nooit meer mag vergeten. Onder andere zometeen Billie Eilish, Man at Work en ja, persoonlijk favorietje, ik ga ook Nickelback voor je draaien. Maar daar valt misschien nog een beetje over te praten of dat tijdloos is. En zometeen een nieuwe editie van de Request Roulette. Ik ga een zwier geven aan het wiel. Balletje komt terecht op een nummer gekoppeld aan een muzikale categorie. Bijvoorbeeld 18, supersonisch, elektronisch of 28.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather bij 3FM. Ach, tijd voor mijn lievelingsmoment op de dag bij 3FM. Het is 11:30, tijd voor de request roulette. Er is een groot roulettewiel de studio van 3FM ingesleept. Er wordt zometeen een zwier aangegeven. De balletje komt terecht op een nummer. Dat staat weer gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is aan jou, welk liedje kunnen we voor je draaien in die categorie? Stuur hem zo snel mogelijk naar de NPO Luisterapp. Dan komt hij zometeen op de radio. Tegenover mij zit invalcroupier Joffrey.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat een zwier geven aan het request roulettewiel. Ik zou graag willen vragen aan jou om voor een... doe maar een keer een harde zwier.
1: Een harde zwier?
0: Ja, zou ik wel even lekker vinden.
1: Oké, dan ga ik met al mijn kracht.
0: Oké.
1: 3, 2, 1, go.
0: Was dit hem al?
1: Ja, dat was hem.
0: Ik zeg toch harde zwier.
1: Het is geworden nummer 31, het provinciaaltje.
0: Nummer 31, het provinciaaltje. Wat houdt het provinciaaltje in?
1: Skik op fietsen.
0: Oh!
1: Of Guus Meeuwis, Brabant.
0: Iets van Bukkers?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, toch?
1: Bluff vind ik ook wel.
0: Ik vind Bluff wel. Als je aan de kust aanvraagt, vind ik dat wel een provinciaaltje. Oké. Okay. Het provinciaaltje.

0: over half 12. Er is een zwier gegeven aan het request roulettewiel. En daar kwam uit nummer 31, het provinciaaltje. En daarvoor gaan we over naar Gert-Jan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het, jongen?
1: Ja, best.
0: Ben je zelf ook een provinciaaltje, of niet?
1: Ja.
0: Waar kom je vandaan?
1: Uit Zeddam, dus een Achterhoeker.
0: Ah, kijk aan. Dat verklaart ook enigszins wel weer je keuze in muziekvorm. Jij zit in de request roulette en je mag bepalen waar heel Nederland naar gaat luisteren voor het provinciaaltje. Wat kan ik voor je draaien op 3FM?
1: Bukkers met Annie Uytenbogen.
0: Oei! Ik krijg spontaan weer zin om naar de Zwarte Cross te gaan. Hop, grootste tent, gas geven. Lekker, man. Hey Gert-Jan, fijne dag, vragen werk ze!

Ik heb afgelopen jaar mijn opa, en die is volgens mij ondertussen 78 of zo, heb ik meegenomen naar de Zwarte Cross. Die was ongelooflijk fan van Bukker. Die werd er helemaal vrolijk van en ik snap het ergens ook wel. In de request roulette, provinciaaltje, Arnie Utenbochten hoorde je. 3FM staat aan, het is 11:15, mijn naam is Obi. Binnen nu en een paar tellen Sam Fenner en Olivia Dean, Rain Me In, naar Shaggy. And it wasn't me. All right.

0: Zouden we dit liedje ooit zat worden?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, hoe kom ik niet eens te twijfelen?
0: Nee. Zo goed.
1: Ja, ongekend.
0: Sam Penner en Olivia Dean, Remy en hoorde je bij 3FM. Het is 6:06. Zometeen vanaf 12:00 hoor je hier op de radio Mart Meijer.
1: Gegroet.
0: Hallo, goede premiddag.
1: Goede premiddag. Wanneer begint de premiddag?
0: Nu.
1: Oké, bij deze goede premiddag.
0: Hoe is het met je, jongen?
1: Goed. Ik ben al anderhalve week soort van semi-verkouden. Gaat er iets rond of ligt
0: het aan mij? Ik
1: heb het
0: ook. Ik heb het ook. Ik had het net voor Best Kept Secret. Toen heb ik mezelf helemaal kapot gerookt op Best Kept Secret. Dus ik heb er nu nog veel meer last van.
1: Ja, het is ongekend. Het trekt ook niet weg.
0: Nee, het is niet doorheen te komen. Dus een beetje nasaal hoor je Mart Meijer zometeen, maar dat is helemaal oké. De 3:12 komt eraan.
1: Dat is helemaal correct. De drie belangrijkste liedjes van de dag.
0: Wat gebeurt daarin?
1: Veel nieuws. Onder andere een artiest die niet weg te meppen is van de 3FM playlist, die al 6 hits tegelijkertijd gescoord heeft en alweer een nieuwe heeft aangekondigd voor volgende week.
0: Oh, hij heeft aangekondigd, ik heb een nieuwe hit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hij heeft al gezegd, zet maar hoge rotatie, dat gaan we doen.
0: Wat heerlijk.
2: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere deze.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Het is 2 seconden voor 12 uur. Heel goedemiddag. Dit is 3FM met de belangrijkste liedjes van de dag in de 3 over 12. Zo meteen. En met het nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
4: Hey Mart, ik begin met nieuws dat net binnenkomt. In Meerstad in Groningen is een minderjarig meisje van 13 jaar opgepakt na de dood van haar ouders.
5: NOS op 3.
4: De twee ouders werden afgelopen nacht doodgevonden in hun woning. En deze verslaggever van RTV Noord staat daar nu in die straat.
6: De schok in deze buurt is enorm. Mensen snappen er eigenlijk helemaal niks van dat dat hier heeft kunnen gebeuren. Het echtpaar staat ook goed bekend. Mensen zeggen bijvoorbeeld van het waren de liefste mensen van de wereld.
4: De politie zegt na onderzoek dat de twee 53-jarigen door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Ander nieuws dan. De actrice achter dit Disney-personage is overleden.
7: I need someone to be my friend. Someone who won't run away. Maybe send me an angel. The nicest angel you have.
4: Ja, het gaat om Lilo uit de film Lilo en Stitch. De actrice die haar een stem gaf was Davy Chase. En ze was pas 35 jaar. De actrice speelde ook het enge meisje in de remake van The Ring, waarmee ze mensen de stuipen op het lijf heeft gejaagd. En daarna ging het minder goed met haar en raakte ze verslaafd aan drugs. Ze overleed uiteindelijk aan een combinatie van een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
8: Het WK voetbal.
4: Ja, en precies daardoor is de vraag naar voetbalshirts nu enorm toegenomen. Daar moet je je spaarrekening ook flink voor plunderen nu, want een oranje shirt kost al snel 160 euro. Maar een grote website in voetbalshirts merkt dat we ze massaal bestellen. Vooral het shirt van Curaçao loopt supergoed.
9: Het doelpunt tegen Duitsland wordt gevierd alsof we wereldkampioen geworden zijn. Met een shirt, want dat is het hele vreemde. Ik doe deze business 49 jaar. Als je met 7-1 verliest, stort de business in. Maar de business ging omhoog. Iedereen wou het unieke shirt hebben waarmee gescoord is tegen Duitsland.
4: Ja, gisteravond en afgelopen nacht werden de laatste wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Zo won Engeland met 4-2 van Kroatië. En daar was ook zangeres Olivia Dean best wel blij mee. Zij trad gisteravond op in Parijs en hield de Fins op de hoogte van de stand.
10: Oh, England has scored!
4: Yeah! Ja, en daarna zong ze weer rustig verder. Voor je nou zonnebril op, parasol uit, zou ik zeggen. Veel zon en in het zuiden tropisch warm vanmiddag. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond wel stevige buien en morgen wordt het nog een tikkeltje warmer.
3: Kijk nog even naar de situatie op de weg. Langzaam komen er een paar files bij, vooral rond de grens met Duitsland. Onder andere op de A1 en op de A12 heb je ongeveer een kwartier vertraging. En dan staat er nog een file op de A27 tussen Breda en Gorkum. Voor Nieuwedijk op dit moment 10 minuten.
11: 3FM.
12: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de

de lijst met de drie belangrijkste liedjes van vandaag. Op nummer 3 staat Somber. Ik riep afgelopen week nog dat het zo stil is rondom hem dat er vast nieuwe muziek aan zou komen. Dat blijkt ook te zijn. Vandaag aangekondigd. Volgende week komt de opvolger van deze, Homewrecker.

0: Jonas. Sweet child of mine. 3 over 12.
1: Voor de 3 over 12 van 3FM. Excuus, beetje lelijk afgekapt. Sorry voor alle fans van Guns N' Roses. 41 jaar inmiddels zijn ze actief. De mannen die onder leiding van Axl Rose de podia bestieren. En na al die jaren vinden ze het nog steeds leuk om de hele wereld over te trekken. En hun absolute tijdloze tracks opnieuw en opnieuw en opnieuw voor iedereen te zingen. Guns N' Roses staan vanavond in de Ziggo Dome. Daar weer heel veel hartjes. En heb ik vandaag geleerd bokkengroeten in ontvangst te nemen. Dat is gewoon dat rock'n'roll teken. Dus met je wijsvinger en je pink zo in de lucht. En de rest van je vingers dan naar binnen geklapt. De bokkengroet. Weet je dat ook weer. Veel plezier als je gaat vanavond. Sweet Child of Mine van Guns N' Roses hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12. De lijst met de belangrijkste liedjes van de dag. Vind ik een eer om ze elke dag aan je te mogen geven. En daarbij ga ik dan eerlijk zeggen, het zijn niet per se altijd liedjes die ik dan thuis aan ga zetten, maar die wel verrassend zijn en vooral belangrijk zijn. Die aan de hand zijn. Eerder deze week liet ik je nog Cheerio van Justin de Wild horen. En toen zei ik, goh, hij heeft echt een kans gemist om daar een goede WK-plaat van te maken. Nou, nu een Nederlandse zanger die dat wel gedaan heeft. De Nederlandse voetbaltrack van het moment streamt lekker. Hoor je waarschijnlijk voorbij komen op de pleinen als je op een groot marktplein ergens het Nederlands elftal gaat kijken. En vandaag de belangrijkste track van de dag. Bovenaan de 3 over 12 staat De Leeuw Komt Eraan van Samuel Welter.

er wel eentje, hè? Deze van Samuel Welten. Ja, je weet ook dat je hem de eerste keer hoort en misschien een beetje met je wenkbrauwen fronst. Maar stel je voor, zeg maar, we gaan met het Nederlands elftal door de poolfase heen. Achtste finales, kwartfinales, halve finales. Dan, of je het nou leuk vindt of niet, deze ga je overal horen en uiteindelijk toch meezingen. De Leeuw komt eraan van Samuel Welten stond bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. En dit is Stromae nu met

0: en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM. Nee.

safe and sound. Nog één dag is hij de 3FM Mega-hit. Dit prachtige liedje van Oscar en de Wolf en Steen. Morgenochtend in de ochtendshow. Niet met Wijnand en Jamie, maar met Ivo en Andres. Hoor je wat volgende week? Het belangrijkste nieuwe liedje op 3FM is de 3FM Mega-hit. Deze week is het dus Seventh Sound van Oscar en de Wolf en Steen. Een heel goede middag. Het is bijna 12:30. Mijn naam is Mart Meijer en ik ben de host van Mart's Taaljournaal. Ik ben groot fan van de Nederlandse taal en ik mag daar graag ook een beetje over kletsen. Dat is de afgelopen weken best wel leuk. We hebben met elkaar woorden besproken die je wel niet kent. Uitdrukkingen, taalfouten die eigenlijk zo mooi zijn dat we ze meteen in de taal zouden moeten integreren. Maar gisteren ben ik weer even geconfronteerd met de lelijke kant van mijn liefde voor de taal. En dat is dat ik een walgelijke bedweter ben. En dat ik er altijd maar vanuit ga dat iedereen altijd alles weet en alles begrijpt. Alle woorden kent. En dat vaak helemaal niet het geval is. Dus ik wil even iets aan je vragen. Ik wil je vragen om even een appje te sturen in de NPO Luister-app. Ik ga een woord noemen zo meteen. En dan wil ik dat je even eerlijk vertelt via de NPO Luister-app. Ken jij dit woord? Heb je het wel eens gehoord? Weet je wat het betekent? Of zeg jij, wat is het nou voor een rare term? Waarom gooi jij dit? Even zeg maar, geen van beide antwoorden is fout. Ik wil gewoon een soort representatieve peiling maken. Het woord is beteugelen. Als jij dat woord hoort, denk je dan meteen bij jezelf, oh, dat ken ik, dat heb ik wel eens gehoord? Of denk jij bij jezelf, wat is dat dan weer voor rare term? Wie gebruikt dat nou? Ik hoor het graag van je gratis berichtje in de NPO Luister. Ik leg je zo meteen uit hoe dit zit. En als je denkt, nog nooit van het woord gehoord, leg ik uiteraard ook even uit wat het is.

0: Roll and I'm Good, hoorde je bij 3FM. Goedemiddag, Mart hier. I'm good met taal. Tenminste, dat mag ik altijd graag van mezelf denken. Ik hou van de Nederlandse taal. Ik vind het leuk om daarover te kletsen, om nieuwe ontdekkingen te doen. Want taal leeft en beweegt, taal groeit en verandert. Dat vind ik heel leuk om te bespreken. En nu een woord dat we misschien in ere moeten herstellen. Want het blijkt minder voor te komen dan ik dacht dat het voorkomt.
1: We maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Het is op mijn weg met gevoelige snaren geraakt.
0: Mart's Taaljournaal is op onregelmatige basis de veilige haven waar we even kunnen kletsen over dingen die mij of jou opvallen in de taal. Als je dingen hebt, vragen hebt, wil weten hoe bepaalde dingen werken, wat een bepaald woord is of iets onder de aandacht wil brengen, dat gebeurde laatst ook. Oeh, wat was het ook weer? Een woord, ja, het is me ontschoten. Een woord dat betekent mensen die doen alsof ze heel druk zijn. Epibreren was het. Mensen die doen alsof ze heel hard aan het werk zijn, maar niet aan het werk zijn. Nou, er is ruimte in Mart's Taaljournaal. Je kan me altijd bereiken via de NPO Luister. Gisteren in de studio van 3FM gebeurde er iets bijzonders. Want er kwam een nieuwskop voorbij van nu.nl. Sowieso, mooi woord, grappie. Gaan we eventjes aandacht geven. De kop van het nieuwsartikel van nu.nl was: kabinet wil torenhoge kosten bij dierenarts beteugelen. En mijn rechterhand, mijn steun en toeverlaat, mijn lieve Julia, die zei: waarom gebruiken ze nou weer zo'n raar, zo'n moeilijk woord, beteugelen? Dat zegt toch niemand? Wat is dat eigenlijk? En ik was er heilig van overtuigd dat iedereen het woord beteugelen kent. Maar dat is mijn elitaire houding naar de taal toe. Dat ik denk dat iedereen altijd alle woorden maar kent en dat ze de normaalste zaak van de wereld zijn. Dus wij zijn bij een paar collega's gaan rondvragen: beteugelen, ja of nee? Wat bleek nou? De meeste mensen kennen het woord beteugelen niet. Dus ik riep net even hier op 3FM: ben je bekend met het woord? Weet je wat het betekent? Of heb je geen flauw idee? Nou, gelukkig zijn er genoeg mensen die zeggen: ik heb geen flauw idee. Zoals bijvoorbeeld Guido, die zegt: het klinkt als een normaal woord, maar ik ken het niet. Dus bij deze, het woord beteugelen, misschien, zoals ze dan in groep 5 zouden zeggen, kan je het uit de context van de nieuwskop opmaken. Maar er komen ook veel mensen binnen die het uitleggen via de NPO Luister-app, die bijvoorbeeld zeggen: ja, betekent zoiets als in bedwang houden. Beteugelen betekent iets of iemand in de hand houden / begrenzen. Krijgen we bijvoorbeeld van Jorine binnen. Iets onder controle krijgen en houden, zegt Jorrit. Ja, in deze context betekent het dus: het kabinet wil de prijzen bij de dierenarts beteugelen, dus laag houden. Ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt. Dus mocht je dat ooit nog eens een keertje willen gebruiken, voeg het vanaf nu toe aan je interne woordenboek. Beteugelen, iets in bedwang.

0: Yeah. Het is 3FM met Damiano Daver en Talk to Me.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oh, toen ik zag dat de vrouw die je zo gaat horen 4 Ziggo Dome shows had aangekondigd, dacht ik bij mezelf, dat is wat aan de ambitieuze kant misschien. Als ik nog kan hoofdrekenen, 68.000 mensen, 4 avonden, hoe gaat dat uitpakken? Nou, die tickets zijn vorige week in de verkoop gegaan en ik heb alle tickets die nog over zijn voor die shows hier in de studio liggen en ik ga ze nu even tegen elkaar aanwrijven. Luister. Precies. 0. 0. Alles. Alle avonden helemaal uitverkocht voor maart volgend jaar al. Het is ongelooflijk wat zij kan losmaken met haar liedjes. Die herkenbaar zijn. Waarop je al je boosheid of je verdriet erop uit kan gooien. Of je even heerlijk laten meevoeren door hoe ze klinkt als ze wel smoorverliefd is. Want dat is het geval op haar nieuwste liedje dat je nu hoort. Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song bij 3FM.

Doves Cry. In een paar tellen hoor je Isabel van Gelder. Nieuw Nederlands talent was deze week bij de ochtendshow met Weiland en Jamie. I Don't Wanna Fall In Love Again is haar nieuwste liedje. En dat wil je alvast even gehoord hebben. Want holy moly, wat is zij goed.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

0: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
0: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
0: Nee,
1: meerdere
0: nee,
1: worstjes.
0: Dankjewel.
1: 20 worstjes.
0: Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
0: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
0: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.

0: vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Pakken ze een podium?
4: Pakken ze een podium?
3: Pak zelf eens een podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.

0: minuten over 1 het nieuws met Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. In de kranten een laatste groet aan de stem van Ernie. NOS op 3. Nou, dat zit, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Nuenen, want in een asielzoekerscentrum in aanbouw... daar zijn zwaar vuurwerk en een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst is er nu bijgeroepen... ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Die zijn met een bompak naar binnen. Die zijn aan het kijken hoe schadelijk de objecten zijn... en hoe ze ze onschadelijk kunnen maken. Het is hier een gebouw wat in aanbouw is. Deze zomer moet hier een AZC komen. 3 gebouwen zijn hier aan de rand van Nuenen verrezen. En ja, ze zijn nu dus aan het inrichten. Het is bijna klaar om ook bewoond te worden.
1: En ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. In Meerstad in Groningen is een minderjarig meisje van 13 jaar opgepakt... na de dood van haar ouders. En meer wil de politie er eigenlijk nog niet veel over zeggen... vertelt deze verslaggever.
3: We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt... maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is... want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest om haar eigen ouders om het leven te brengen?
1: Ja, wat er dus precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Wel gaat de politie uit van een misdrijf. Het meisje van 13 zit in volledige beperkingen... wat betekent dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Een ritje met een paardenkoets is in New York tragisch afgelopen. Tijdens de rit door Central Park werd er even gestopt... om een foto van toeristen te maken. En op dat moment sloegen de paarden op hol... terwijl er nog mensen in die koets zaten. Een jongen van 18 heeft dat niet overleefd. Ja, en in de kranten vanochtend staan rouwadvertenties... voor de overleden kunstenaar Wim T. Schippers. En die je waarschijnlijk vooral kent van zijn stem als Ernie in Sesamstraat.
4: Hallo, ik maak een tekening van Bert.
5: Ja, en ik kan niet wachten om het te zien. Wat zit daar op mijn gezicht? Niemand heeft 2 neuzen!
4: Misschien niet in het echte leven, Bert, maar we hebben het hier wel over kunst.
5: Dit is kunst?
4: Dus ik heb je getekend zoals mijn hart je ziet, Bert.
1: In de krant staat onder meer een rouwadvertentie van Paul Hane... die de stem van Bert deed. En daarin staat... Lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn, je vriendje Bert. Gaan we nog naar weer toe. Zon overgoten nu. In het zuiden is het tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond komen er wel stevige buien aan. Kijk maar naar morgen. Het wordt iets warmer. Later opnieuw kans op regen en onweer.
0: 3 verkeer dan van de ANWB. Nog best wel wat files voor een donderdag. 45 kilometer file in totaal. Dit zijn de files die opvallen. Allereerst op de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht. Voor knooppunt Grijshoort staat een vrachtwagen met pech. Daardoor 3 rijstroken dicht en 10 minuten extra reistijd. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Problemen met het wegdek ter hoogte van Boksmeer. Daardoor een kwartier vertraging. Andere files in Nederland op dit moment zijn 10 minuten of korter. 3FM.
6: Ster. Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
17: Bingpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de

0: 3FM met Bastille en Pompeii. Het is 13 minuten na 13 uur. Mijn naam is Marten, we gaan zo meteen BN'er met een baan spelen. Het spelletje waarin je de 3FM kantoorplant kan winnen. En ik moet je even mee terugnemen naar gisteren, want gistermiddag werd hij gewonnen door Carmen. En Carmen vertelde dat zij hier op het Mediapark aan het werk was. Zij werkt bij een bedrijf dat... Nou, ik zei dus grappend tegen haar, als ik uit het raam roep zou je me kunnen horen, maar het is echt zo. Ik ben er gisteren geweest. Je kunt mij echt horen daar als ik hier uit het raam roep. Dus ik zei gisteren, joh, je hebt dat plantje gewonnen. Ik breng hem even langs. Luister gewoon even hoe blij deze vrouwen waren dat ze dat plantje hadden gewonnen.
1: Hi.
2: Hallo.
1: Hey.
2: Ik ben op zoek naar Carmen.
3: Yeah.
4: Hey. Ben jij Carmen? Alsjeblieft.
1: Nou, wat leuk.
4: Vinden we ervan?
1: Heel leuk.
4: Ja,
1: oh, daar staat ook het logo op.
0: Nou,

0: bekende Nederlander heeft een totaal nieuwe baan genomen. Bizar om te horen, je zou deze BN'er nooit of te nimmer verwachten bij dit beroep. Maar het is wel zo. Je gaat zo meteen de stem horen van een bekende Nederlander en achtergrondgeluiden die aanwijzen welke nieuwe baan ik die BN'er gegeven heb. De vraag is dus, voor de 3FM kantoorplant, wie hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de geluiden die je hoort?
1: Als je nu een keertje mijn couplet luistert van Soldaatje, ze wil nummer op met Mr. Polska Soldaatje, die first thing that happened. Ik heb het letterlijk gewoon in één toon en dat kwam letterlijk door. Alles toch wat tot me genomen, maar het klopt wel vet en het waren echt de mooiste tijden, man. Sneuf is eigenlijk wat allemaal begonnen voor mij, dat is letterlijk in dezelfde periode. Ja, dat is toch wel iets wat ik wel echt weer wou channelen voor dit album.
0: Nou, zeg het maar, wie was deze BN'er? En op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik deze persoon gegeven? Antwoord is welkom met een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Je maakt dus kans op die 3FM kantoorplant.

0: de verbinding is een beetje krokant, want jij bent in Stuttgart.
1: Ja, net
0: Stuttgart
1: eigenlijk.
0: Ja, je bent iets verder dan de Stuttgart. Maar ik zat me toch af te vragen, als je daar eenmaal bent, kun je ons nog op de FM ontvangen daar? Of heb jij je NPO luisterappie aangezwengeld?
1: Nee, dat is dan.
0: Ik weet het niet. Ik weet niet hoe hard wij bij Limburg de grens overzetten. Maar Stuttgart is wel een beetje ver weg. Jij hebt lantaarnpalen helemaal vanuit Brabant richting Duitsland gebracht.
1: Dat klopt helemaal. Dat heb jij goed.
0: Zijn wij een soort experts in lantaarnpalen maken in Nederland, dat ze die in Nederland moeten importeren? Hoe werkt dat?
1: Ja, wij Brabanders brengen overal het licht, hè? Dat weet het ook.
0: Ja, dat is ook zo. Zijn het ook echt Philips dingen dan?
1: Nee.
0: Dat had ik dan wel mooi.
1: Op zich, niet de lampen zelf.
0: Wat zei je?
1: Het zijn echt de palen op zich, niet de lampen zelf die er bovenop zitten.
0: Dat begrijp ik al helemaal niet. Dan zou je toch denken zo'n metalen frame moeten zijn vanzelf. Maar goed, maakt niet uit. Hey, het houdt jou ook lekker van de straat. Of op de straat, net een beetje hoe je het wil zien. En het geeft jou ook de kans om mee te doen aan BN'er met een baan. Ik ga nog even een keertje de opgave laten horen voor iedereen die het niet gehoord heeft net.
2: Als je nu een keertje mijn couplet luistert van Soldaatje, zoek het nummer op. En Mr. Polska Soldaatje, die first thing that happened. Ik rap het letterlijk gewoon in één toon. En dat kwam letterlijk door alles dat wat tot was genomen.
0: Nou, zeg het maar. Wie heb je hier gehoord en welke nieuwe baan heb ik hem gegeven, Frank?
1: Ik ken er maar één iemand die zo snel kan praten. Dat is Ronnie Flex.
0: Ja.
1: In mijn ogen is hij draaiorgelchef of man of bespeler of iets wat daarop lijkt.
0: Het grappige is dat het fragmentje waarin je hem hoort is een interview waarin hij vertelt over dat hij altijd zo ontzettend monotoon zong en rapte, omdat hij altijd extreem onder invloed was van alles. Dus jij denkt dat in dit fragment nog steeds zit. Nou, je hebt die draaiorgel uiteraard, dat draaiorgel excuus uiteraard helemaal goed gehoord en we gaan die stem. Ja, wat je er ook van vindt. Nog even losknippen.
2: Sneuvy is eigenlijk waar het allemaal begon voor mij. Dat Sneuvy en de naam Ronnie Flex staan synoniem aan elkaar.
0: Ja, ik vind hem altijd lekker rustgevend om naar te luisteren, Ronnie Flex. Maar goed, linksom of rechtsom. Nou, dat kan jij natuurlijk niet zo goed gebruiken. Maar dat betekent wel dat je het goed hebt gehoord dat de kantoorplant naar je toe komt. Want je hebt inderdaad Ronnie Flex als draaiorgalist, whatever, goed gehoord. En de plant die naar je toe komt, heeft al een naam. En die heet Koen.
1: Nou, Koen, welkom.
0: Die gaan we naar je opsturen. Succes met de terugreis naar Nederland, hè?
1: Ja.

0: gerabbel van mij afgelopen dinsdag. Vergeef me dat er een hele zinsconstructie helemaal niet klopt. Maar ik wil je even laten horen wat ik afgelopen dinsdag vertelde. Toen ik de artiest draaide. Die je zometeen ook gaat horen. Ik ben zeer benieuwd wanneer er weer een keertje nieuwe muziek over hem gaat komen. Het is een taaie tijd voor Lil Nas X. Nadat hij naakt met zijn piemel liep te zwaaien. En de politieagent aanviel. Nou, toen zei ik nog. Het is al zo lang stil. Hoe zou het gaan met Lil Nas X? Wat is er gaande rondom deze meneer? Nou, dag erna postte hij een video. En ik moet zeggen, ik heb die video gezien. En meteen gedacht. Oh, Lil Nas X komt met nieuwe muziek, maar ik heb heel die video niet bekeken. Ik zag hem langskomen, verder niet gekeken. Dus ik dacht, laten we hem samen even kijken en luisteren.
1: Hey.
0: Hi.
1: I really wanted to talk to you guys. Man, it was like, it's no way I'm gonna be able to make this like not awkward. Because it's really awkward for me.
0: Dit wordt ongemakkelijk voor ons.
1: I wrote down a few notes. So I can at least like make sure I say the things that I do want to say.
0: Lief, hij kijkt heel blij en hij heeft op briefjes opgeschreven wat hij wil vertellen. Ik ga dit denk ik niet helemaal laten horen, maar even nog een klein stukje.
1: First, where I've been in rehab for a few months.
0: Ja, afkikkliniek, dat weten we.
1: And since then I've been, you know, back at home, whether it's in Atlanta with my family or in Los Angeles.
0: Oké, weet je wat? Ik vind het nogal lang duren. Ik ga dat filmpje even kijken terwijl jij naar Lil Nas X luistert. En als hij echt iets boeiends bekend maakt over nieuwe muziek of wat dan ook, dan laat ik het je even weten, oké? Het zou dus wel kunnen dat hij weer in een betere headspace is. Misschien ook niet. Dat hoor je dan binnen 3 minuten. Dit is Starwalker met

0: eruit. Ik heb het filmpje even afgekeken. We hadden nog anderhalve minuut moeten wachten op deze boodschap. Dus het is toch goed dat ik dit even geluisterd heb terwijl jij naar dit liedje aan het luisteren was. Maar de boodschap van Lil Nas X is als volgt.
1: Oh yeah, speaking of music, I want to let you guys know that there is new music on the way. And I'm not getting completely to that just yet, but I'm excited to do that.
0: Er komt nieuwe muziek. We weten niet wanneer, maar hij is beter. Betere headspace, nieuwe muziek onderweg. Dat had ik in principe ook 5 minuten geleden even uit kunnen zoeken. Had het allemaal wat minder lang hoeven duren.

dit een universele ervaring is, ja of nee, heb jij ook vrienden die eindeloos veel potjes bij je kunnen breken? Die shit kunnen verpesten, dingen kunnen afzeggen last minute, belangrijke dingen kunnen vergeten, maar van wie je gewoon weet, als we elkaar zien is het altijd waard, onze vriendschap zo goed en zo hecht, komt altijd helemaal goed, dus je kunt zoveel fouten maken als je wil. Sommige mensen dwingen dat gewoon bij je af, toch? Ik heb ook zulke vrienden en er zijn ook artiesten die zo'n vriend voor je kunnen zijn. Bijvoorbeeld de artiest die in 2023 een album uitbracht en niet zo heel lang daarna, echt maar een paar maanden later, zei: hey, het volgende album ligt er ook al. Is al bijna af. September 2024. Dan is het van jullie. Nou, fans helemaal wild enthousiast van deze artiest. Heeft een gigantische fanschare. Maar toen is september 2024, toen dat album zou komen, niks. En een paar maanden later, ja, sorry, Finishing Touch is nog even bezig. Mei 2025, dan komt het uit. Mei 2025, zet in je agenda. Dus die fans weer 8 maanden wachten om vervolgens in augustus 2025, nog 3 maanden verder, te horen: sorry, duurt nog eventjes. Voorjaar 2026, maar dan komt het echt. Nou, even op je telefoon of je computerscherm kijken. Het is 18 juni. Voorjaar 2026 duurt nog tot uiterlijk komende zaterdag, als je de astronomische kalender aanhoudt. En nog geen spoor van dat album. Dat Stove moet gaan heten. Dus als het niet morgen uitkomt, dan heeft ze voor de 3e keer haar belofte verbroken. Maar je weet, als het album er is, dan vergeven haar fans haar meteen. En dat snap je ook wel als je dit liedje van haar hoort. Het gaat over Lana Del Rey. Dit is Doin' Time op de donderdag van 3FM. Summer.

0: Klaas Pyro. En Material Lover. Hoor je bij 3FM? Holy moly. Ik heb stiekem eventjes zitten koekeloeren naar wat Sophie zo meteen in Mega Hit Memories heeft. Nou, het is vandaag in delen van het land 30 graden plus. Deze Mega Hit Memory past er wel geweldig bij. Ik ben ook helemaal verbaasd dat dit Mega Hit is geweest. Die hoor je onder andere sowieso.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere deze.
0: Het is dus niet deze voor de duidelijkheid.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
22: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilia.

0: Maar eerst het nieuws van 1 over 2. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Feyenoord kan weer oude tijden gaan herleven.
2: NOS op 3.
1: Waarom precies, vertel ik je zo meteen. Eerst dit. In een huis in Meerstad, in de buurt van Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Een buurtbewoner zegt dat ze een enorme knal hoorden en de politie heeft daar iets meer info over.
3: Wat ik in elk geval kan zeggen is dat er niet is geschoten. Mogelijk hè, dat buurtbewoners die knal hebben gehoord, die ontstond bij het binnentreden van de woning.
1: Ja, wat er precies is gebeurd daar in Meerstad wordt dus nog onderzocht. De opgepakte dochter zit nu in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen nog maar met haar advocaat mag praten. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil checken of veehouders hun dieren wel genoeg drinken en schaduw geven. En ze komen ook met tips.
4: Zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in de weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen.
1: En als er niet genoeg schaduw en water is, dan kan een veehouder een boete krijgen van de NVWA. Bij een mislukte overval in het centrum van Rotterdam is een winkelmedewerker van Coolblue neergestoken. Hij is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De dader is gevlucht. En Feyenoord heeft trainer Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd. Hij tekent een contract voor 2 jaar en volgt Robin van Persie op. Die is ontslagen. Tussen 2015 en 2019 was Giovanni van Bronckhorst ook al de coach bij Feyenoord. En hij is weer blij hoor om terug te zijn.
5: Ik denk dat het Feyenoord een club is waar onze fans natuurlijk altijd achter ons blijven staan. En ook het team naar succes wil pushen. En die interactie heb ik denk ik de laatste jaren het meest gemist.
1: Van Bronckhorst pakte in zijn vorige periode 5 prijzen, waaronder het kampioenschap. Het weer, ja, zon overgoten, hè, buiten. En in het zuiden is het tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Vanavond komen er wel weer stevige buien aan. Morgen nog warmer, later opnieuw kans op regen en onweer.
0: Ai, dankjewel, Stef. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Rosmalen-West 10 minuten. Dan de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij Velperbroek ook 10 minuten. En de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Os-Oost 20 minuten.
2: 3FM.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ik heb heel veel pijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de

Maar misschien ben ik gewoon niet zo stressbestendig. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan heb je dus een knijter van een hit gemaakt. En dan moet die tweede plaat komen. En dan hoopt een heel groot publiek dat je dan iets hebt gemaakt wat hier tegenop kan boksen. Inclusief jijzelf of als band. Nou, het is die day vandaag voor de gasten van De Bauza. Vannacht komt deze opvolger van Magnetic uit. En we krijgen heel veel strijkers. Ik heb een klein fragmentje voor je. Komt-ie aan. Leuk, toch? Maar waar lijkt dit nou op, joh? Nou, suggesties zijn welkom in de NPO Luister-app. Het doet me ergens aan denken, maar ik kom er even nietjes op. Ja, het is niet te vergelijken met die Magnetic, maar misschien moeten we ook helemaal niet aan vergelijken beginnen. Ik wens de mannen vooral heel veel plezier met de geboorte van single nummer 2. Dit is 3FM, met zometeen de jeugd van tegenwoordig. What's Gebeurd is onderweg.

3FM met de jeugd van tegenwoordig en What's Gebeurd. Ja, het voelt wat raar om naar zo'n super vrolijk bouncy liedje naar dit onderwerp te gaan. Maar ik dacht, ik wil toch nog even wat zeggen. Afgelopen weken kregen Wijnand, ik en Barend allemaal berichten van de ouders van Jelte. Van Hein en Sanne. En Jelte was het gezicht van de editie in Zwolle Searcy Quest. Toen we geld ophaalden voor kinderen met een metabole ziekte. En in die berichten werd eigenlijk duidelijk waar we allemaal bang voor waren. Maar waarvan we ook wisten, die tijd die gaat komen. Jelte is overleden afgelopen week. Een jongetje van 5 jaar. Hij had rood haar en het lukte hem wel om geluiden te maken. Niet echt om te praten. Maar altijd, en dit weet ik nog zo goed, een hele grote glimlach. En soms zelfs ook van het hele luide geschater. Dat waren persoonlijk mijn lievelingsgeluiden van hem. En ik weet niet of je dit kent, maar als er iemand overlijdt, helemaal als het iemand treft die nog lang niet had moeten gaan, dan is het voor sommige mensen heel moeilijk om in die echte realisatie te komen. En ik merkte bij mezelf in ieder geval de afgelopen dagen dat ik daar niet helemaal bij kon komen, bij dat gevoel. Totdat ik gisteravond op de bank zat en de documentaire van Jelte weer zag. Die werd als eerbetoon herhaald op tv. En toen zag ik die strijd die Hein en Sanne, maar ook de zusjes van Jelte gevoerd hebben. Ik denk dat ze ook op de been heeft gehouden deze jaren. Dat ze iets konden betekenen voor anderen en voor andere kinderen. Maar je ziet ook 2 ouders en 2 zusjes... die een superhecht gezin vormen. En tussen het strijden en het zorgen voor Jelte en ook het genieten ook heel veel pijn en heel veel verdriet ervaren. Omdat zij in een situatie zijn beland dat ze hun veel te jonge zoon moeten begraven en weten dat ze ook niet lang meer hadden afgelopen tijd. Dus ik wil even mijn respect uitspreken voor Hein en Sanne, maar ook aan Veerle en Linde. De 2 zusjes die zijn in de afgelopen maanden ook zo'n steun geweest voor Jelte. En ik zou nooit vergeten hoe zij als 2 pilaren om Jelte heen stonden in het glazen huis in Zwolle om hem, ik denk te beschermen en ook om een kleine broertje te steunen. Voor deze 2 is het ook echt een hele verdrietige tijd. Dus voor Jelte, voor Hein, voor Sanne, voor Veerle, voor Linde. En we gaan hem sowieso nooit, maar dan ook nooit vergeten. Dit is voor jullie en natuurlijk ook voor hem. Chef Special.

En in Statements, dit is wel de meest random Megahit memory die we echt in weken hebben gehad. Maar goed, eigenlijk is hij helemaal niet zo random. Het valt helemaal in thema met de bloedhitte van de aankomende dagen. Iedere dag krijg je van mij een fijne throwback. Het is tenslotte Thursday. En aan jou de taak om te raden welke Megahit memory ik vandaag heb meegenomen. Ik heb er een heel klein stukje uitgeknipt. En ik ben benieuwd of jij nog scherp bent op deze donderdagmiddag. En mij kan vertellen wat de artiest en de titel is van dit fragmentje. Oeh, die is pittig vandaag. Ja, heb je enig idee? Artiest en titel? Misschien moet je het nog even laten bezinken. Ik geef je nog een minuutje of zes. Dan krijg je sowieso de gehele Megahit memory van me. Maar wel leuk als je nog even meespeelt in de NPO Luister-app en meeraadt.

0: eindelijk toepasselijk, deze van Jet van der Steen. Jorde, juni, daarvoor nog Harry Styles bij 3FM. Ja, ik vind het zo sneu. Ik krijg nog steeds berichten daarover. Mensen die denken, kan ik nog kans maken op die 2 tickets voor zijn show in Londen? Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, de kaarten zijn al vergeven. Dat is gisteren gebeurd in mijn programma. Het goede nieuws is aan iemand die ze echt heel erg waardeert. Gisteren pakte Alicia die tickets. Alicia en Johan, jullie gaan naar Harry Styles!
1: Oh my god!
0: En ze was heel blij.
2: Mega hit, mega hit, memories.
0: Dus helaas, de Harry Styles tickets zijn er al uit. Maar ik heb een ander leuk cadeautje voor je hier op de radio. Ik net daar 1 seconde van laten horen van de mega hit memory van vandaag. En ik maar zeggen, oeh, deze is wel pittig. Oeh, ik laat hem wel even nog een keertje horen. Ik vond het zelf helemaal geen makkelijke opgave. Maar echt als havikken, als hyena's werd er opgedoken in de NPO Luister-app. Ik hoef jou niks te vertellen. Veelvuldig geraden door onder andere Annette, Luc, Bradley, Danique, Arjan, Dave, Antonia, Koen, Oliver, Jantina

Kissed a Girl. Als je de komende dagen jezelf kan uitwringen van het zweet. Nou, dat gaat natuurlijk gebeuren. Als je van die geverfde wenkbrauwen hebt en je kijkt onder je en die liggen daar verzameld in een plasje. En je denkt, nou, ik trek het niet meer. Denk dan even aan artiesten op een podium. Aankomende vrijdag 34 graden. Nou, het zou mij benieuwen. Of Zara Larsson en Teddy Swims op Pinkpop met een of andere brancard moeten worden afgevoerd. Want je hebt dus behalve die temperatuur en dat bewegen onstage ook te maken met die lampen die op je schijnen. Nou, deze man weet er alles van.

0: misschien ben je ook wel heel gevoelig voor cafeïne. Ik neem nog even een laatste slokje. De laatste cappuccino van de dag. Misschien zit je er ook wel aan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere...

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Ster. Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
4: Belisol.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Bridgefund, laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Maar we gaan eerst naar het nieuws met Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Deze week goedemiddag. Opvallende bijrijders in Haarlem.
2: NOS op 3.
1: Ja, en wat voor vertel ik je zo meteen. Eerst dit, vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Vieseloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. En ook het wielerevenement Climate Classic, waarbij er morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ondertussen is Pinkpop zich flink aan het voorbereiden op die hitte. Op het festivalterrein daar in Landgraaf staan gratis waterpunten. En ook zijn er extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het gaat inderdaad om een explosief. Dat is gevonden bij een asielzoekerscentrum in Nuenen, dat nog in aanbouw is. Er blijkt te gaan om een pijpbom die werd ontdekt toen het gebouw werd ingericht. De boel is ook vernield daar. En dat is zeker niet voor het eerst, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti-AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort.
1: De burgemeester en het COA zeggen dat ze zijn geschrokken van de vondst van die explosieven. Er is veel protest geweest tegen de komst van het AZC daar in Nuenen. Er is zo'n 1000 keer bezwaar ingediend. En de garagemedewerkers in Haarlem keken toch wel een beetje gek op. Daar was een Smart afgeleverd voor een reparatie. En toen hij van het parkeerterrein werd gehaald, bleek dat er aan de bestuurderskant 5000 bijen zaten. De imker kwam ze weghalen en die was toch al blij, hoor.
4: Nee, ze zitten niet op de bijrijdersstoel. Normaal zit je op de bijrijdersstoel, maar ze wilden vandaag waarschijnlijk toch zelf een stukje gaan rijden. Maar dit is een hele bijzondere. Heel eerlijk, deze heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En ik ben al 35 jaar imker. Maar dit is wel weer een staaltje, hoor. Dit.
1: Ja, bij zijn is beleven, je hoort het. De imker heeft ze opgezogen en meegenomen. Het weer doet nu nog lekker veel zon bij een graad of 30. Vanavond trekken er onweersbuien over. Ja, morgen wordt nog warmer dan vandaag. En aan het eind van de dag wel weer opnieuw kans op buien.
0: Ik ben benieuwd. Dankjewel, Stef. En dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een beuker van een file op de A28 Zwolle richting Groningen bij Lankhorst 3 kwartier. Dan de A32 Heerenveen richting Meppel.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren... delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de aller...

populairste hitlijst van Nederland. En jij bepaalt of hij de komende weken nog op 1 blijft staan. Door te stemmen kan je doen via 3fm.nl/verlanglijst. Evolution van Nothing But Thieves. En als je dat vet vindt, nou heb ik sowieso een goede tip. Morgenochtend hoor je ze live in de 3FM ochtendshow met ons gelegenheidsduo Andres Oudijk en Ivo van Breukelen. Nou, sowieso deze twee samen. Dat is toch helemaal leuk. Ik kijk daar zo naar uit. Maar ze komen daar dus langs, de mannen van Nothing But Thieves. Ze hebben ze weten te strikken om iets te vertellen over de twee uitverkochte Ziggo Dome shows en het aankomende album. Dus morgenochtend in tune. Wil je niet missen? Een hele goede middag, Sophie hier. Je bent er bijna, bijna vrijdag. En vrijdag is eigenlijk altijd een beetje een jolige soort van feestdag op werk, toch? Helemaal als je morgen naar Pinkpop gaat, nou, dan zit je alweer aan het einde van de werkweek. Ik wil nog even een klein bedrijfsgeheim met je delen. Binnen nu en een minuut hoor je op 3FM Justin Bieber en Peaches. Mega veel zin in. En dat is dus stiekem een van de favoriete liedjes van mijn lieve collega Mark Meijer. Die gebruikt toch dus de instrumental

0: zegt, oh wauw, deze is ook weer leuk om eens een keer te horen, zeg. Carnaval de Paris van Dario G.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Waar hoor je dit nou nog? Nou, bij je oude vertrouwde 3FM, welkom. En we gaan van oud en vertrouwd naar iets nieuws. Ik draai hem al de hele week met heel veel liefde. Het is een nieuw liedje van Tove Lo samen met Stromae. Het heet Des Fleurs. En het komt op het komende album te staan van Tove Lo, Estrus. Dat komt op 18 september uit, om precies te zijn. En de basis van het liedje is gemaakt door Stromae. Nou, vervolgens klom hij achter zijn laptop. Ging hij naar zijn mail en stuurde hij naar haar op een demo. Ze hebben elkaar ontmoet op Coachella 2015. Daar werden ze heel erg fan van elkaar. En daar op Coachella hebben ze gezegd, wellicht met een drankje op, wij moeten echt samenwerken, wij moeten samen muziek maken. Maar goed, je weet zoals dat dan gaat in het artiestenleven, veel te druk. Dus het duurde ontzettend lang. Maar 7 jaar later, in 2022, stuurt Stromae dan eindelijk een paar demos naar Tove Lo, waaronder deze. Nou, die ging vervolgens daar helemaal op aan. En het resultaat mag er zijn. Ik vind het echt een geweldig duo. Mijn lievelingsliedje van het moment, Des Fleurs, Tove Lo en Stromae.

0: is, als je naar 3FM luistert, hoef je niks te missen daarvan.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Ik ben reuze nieuwsgierig. Wat ga jij eens even voor elkaar boksen nog deze middag? Wat staat er op jouw to-do-lijstje om af te vinken? En dan bedoel ik natuurlijk iets werkgerelateerd, maar het kan ook iets in het huishouden zijn wat mij betreft. Zoals iedere dag ga ik jou weer 10 minuten lang keihard bijstaan tijdens de Hocus Focus Mix. Dat is je dagelijkse portie mix om keihard op te vlammen. Nou, vandaag is het echt een ratje toe aan liedjes, kan ik je zeggen. Maar dat hou ik nog even geheim. Echt genieten. Waar ik geen geheim van maak, is dat jij zo meteen kans maakt op een heerlijke prijs. Om de werkplek een beetje op te leuken, of je thuiskantoor. Ik geef namelijk een snoeppot weg aan iemand die het verdient. Aan iemand die dat klusje heeft afgevinkt van de to-do-lijst. Als je aangesproken voelt en denkt, yes, that's me. Meld je dan even in de NPO Luister-app en

die klusjes van je to-do-lijstje af te vinken. Dat geeft toch een heerlijk gevoel zo richting het einde van de werkdag. Vandaag in de Hocus Focus Mix. Hij is zo fijn. Mew zit erin. Sade, Goldband. En zo kan ik nog even doorgaan. Een hele bonte verzameling aan namen. Waarvan je nu denkt, gaat dit ooit samen? Ja, ik kan je vertellen, dat werkt heel goed samen. En je kan ook mee aan de slag. Onder andere Lorenzo is dat van plan. Ik lees zijn berichtje in de NPO Luister-app. Lorenzo die gaat lekker de was buiten ophangen, zodat het sneller droog is. Dat is heerlijk. Wat voordeel van die hitte, dat dat gewoon kan. En be like Lorenzo. Ga ook lekker die klusjes afvinken van je to-do-lijst. En laat me weten wat voor klusje dat is in de NPO Luister-app. Doe je dat? Wil je misschien wel die snoeppot?

0: Rita.
1: Ja.
0: Dit is toch geen vakantie vieren wat jij gaat doen?
1: Nou, een beetje.
0: Een klein beetje. Jij bent druk bezig geweest tijdens de mix met dweilen en met stofzuigen en de eettafel opruimen, weet ik het wat, want je gaat op vakantie. Maar vervolgens zie ik een foto meegestuurd door jou in de NPO Luister-app. Dat is geen standaard caravan waar je mee gaat.
1: Nee, dat is een garbage run auto.
0: En wat is dat precies?
1: De garbage run is een soort van toertocht, moet je het maar omschrijven, door Europa. Van 5 dagen. En er zijn verschillende edities per jaar, zowel in de zomer als in de winter. Er is zelfs een brommereditie. En dit jaar ga ik samen met mijn man de editie Albanië rijden. En dat wil zeggen dat wij in 5 dagen verschillende landen aandoen. We starten in Oostenrijk, gaan via Kroatië naar Montenegro, dan door naar Albanië, terug naar Montenegro, door Bosnië weer terug naar Kroatië.
0: Zo, maar als ik jou zo spreek, Britta, klink jij als een soort van ervaren coureur. Maar dit is de eerste keer dat je dit gaat doen.
1: Ja, eerste keer dat ik het ga doen. Mijn man heeft al 2 keer meegereden. Ja. Vorig jaar, het jaar daarvoor. En de bedoeling van de tocht is dat je op plekjes in Europa komt die je normaal niet zo makkelijk ziet. De bedoeling is dat je snelwegen vermijdt, geen tolwegen hebt. Eigenlijk alles binnendoor rijdt. Je komt over bergpassen, langs dalletjes. Eigenlijk op alle plekken die te mooi zijn om niet langs te rijden.
0: Nou, wat leuk. En dit doe je niet alleen, toch?

0: is ook wel goed kapot. Want ja. Het put je wel uit. Hè. Naast dat je auto rijdt, kom je ook overnachtingsplekken met z'n allen waar je een tentje op zet.
1: Ja.
0: Er is lokale catering, maar je kan ook zelf voor je eten zorgen. Ja, en dan heb je ook nog wel een leuk feestje.
1: Nou,
0: maar je moet volgende ochtend ook weer om achteraan start staan.
1: Ik vind het echt fascinerend.
0: Ja,
1: het is toch wel een van de meest originele klusjes die er binnen is gecijpeld binnen de NPO Luister-app deze week.
0: Ja.
1: En ik kan me zo voorstellen onderweg dat het wel lekker is om een snackie on the side te hebben, toch?
0: Heel lekker. Want,
1: snoepotje?
0: Hier gaat het kosten.
1: Zullen we dat doen?
0: Top.
1: Die heb je dubbel en dwars verdiend. Succes nog even met de laatste loodjes. En heel veel plezier met de race, kan ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay. Ja, het is eigenlijk een toertocht, want race mogen we het niet noemen.
1: Bij deze, de toertocht. Dag,

0: met oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Deze moet ik hebben.
11: Ja,
10: nee, maar het moet allemaal ook niet te smooth gaan, hè, jongens. Hey,
11: Houston, we have a

0: Tijd voor NOS op 3. In eveneens een bloedhete Nederland zit Stef Bandstra.
1: Ja, wel een cool hokje hoor, gelukkig. Goedemiddag, de voorprit voor Nederland-Zweden is al volop begonnen. NOS op 3. En op wat voor manier hoor je zo meteen? Ik begin met heel iets anders. Want het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen van de webshop Funcaps. Dat is een online winkel die onder meer kalmeringsmiddelen en allerlei soorten pijnstillers verkoopt. Volgens het OM zaten daar geen bijsluiters bij. Er is nu uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de slachtoffers, zegt het OM.
2: Er is toxicologisch onderzoek gedaan en er is forensisch onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken blijkt dat de middelen die Funcaps heeft verkocht via haar website zijn aangetroffen in het lichaam van de slachtoffers.
3: Wat kan dat betekenen voor de strafeis straks?
2: Nou ja, de wet schrijft veel hogere straffen voor op het moment dat de verkoop de dood ten gevolg heeft. Dus dat betekent in theorie een hogere strafeis.
3: Ja. En tot hoe hoog kan die straf zijn?
2: De wet schrijft strafeisen voor met een maximum van 30 jaar tot levenslang. Dus in theorie zouden we dat kunnen eisen.
1: En de eigenaren van Funcaps staan terecht voor betrokkenheid. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden daarvan op de hoogte waren. Het gemeentebestuur wist er ook niks van. 6 jaar geleden liepen de grafrechten van een aantal overledenen af. En een medewerker van die begraafplaats besloot toen op eigen houtje de lichamen te verplaatsen naar een andere begraafplaats, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat het nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. Het concert van Helene Fischer wordt verplaatst. Je weet wel van... Ja, de Duitse superster treedt niet langer op in de Johan Cruijff Arena, maar in Gelderdoom. Fans hebben dat vandaag in een e-mailtje van de concertorganisator Mojo te horen gekregen. En in die mail staat ook dat het concert om productieredenen wordt verplaatst.
4: Het WK voetbal.
1: En ondernemers die bereiden zich al volop voor op de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden komende zaterdag. Van de feestwinkel tot de slager en de verhuurder van Beamers. Ze zijn er allemaal klaar voor.
5: Nou, vooral heel veel oranje vlaggenlijnen. Om de staat mee te versieren, die loopt er eigenlijk wel het hardst. De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners.
6: Dan kan het niet ontbreken dat je met je vrienden of je collega's alles op een enorm scherm gaat kijken.
7: Die barbecue moet natuurlijk aan. We zijn al zo druk bezig met van alles. Maar niet te missen, Zweedse balletjes, lekker op een stok. Barbecue, blikzuurstrumming, Zweedse delicatessen.
1: Nederland-Zweden begint komende zaterdag om 7 uur 's avonds. Het weer vanavond komt er wat bewolking aan. Valt er verspreid over het land een buitje. Morgen wordt de warmste dag van deze week met 32 tot 35 graden. En je raadt het al, aan het eind van de dag dan weer regen en onweer.
0: Vanuit het bloedhete Huffman, Houston, USA, doen wij het verkeer vanuit de helikopter in Nederland. Het is ongelooflijk hoe hier wordt geschakeld. De A20 Gouden Hoek van Holland. Voor de Terbrechtseplein 21 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum van Noord.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Live from the United States of America, the 3FM Middag Show.
11: En ja. Goedemorgen, goedemiddag, welkom.
12: Ik heb een nachtmerrie over Jelmer gehad.
11: Heb je een nachtmerrie over Jelmer gehad? Oh ja, nou, na zoveel dagen camper kan het me weinig meer interesseren, maar ik geloof je wel. En ik wil het horen.
13: De bijna nummer 1 middagshow. Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
14: Yeah, yeah. This is
13: Barend en Banner.

0: een inferno aan bloedhete temperaturen en hopelijk een eclatante overwinning van het Nederlands elftal komende zaterdag. Nederland tegen Zweden. Wij zijn Bart en Benner. Sinds afgelopen zaterdag iedere dag op de radio. Als je het zat hoort, mag je het ook roepen. Maar we zijn er al even. Tot en met volgende week vrijdag sowieso. 4 tot en met 7 gewoon op onze vertrouwde stek. En op dit moment doen we dat vanuit het bijna vertrouwde Huffman. De plek waar we zitten onder de rook van Houston. En Nel, even voor degenen die het gisteren hebben gemist. Gisteren was het ongelooflijk kut weer.
1: Het was echt, het regende echt. It was raining cats and dogs.
0: Kun je ons even meenemen in een soort audioreportage die je nu improviseert als het gaat om de plek waar we zitten en vooral de schoonheid daarvan?
1: Ja, we zitten echt op een achterlijke grote campingplaats. Dat is niet in vergelijking met Nederland, want er staan hier gewoon huizen als campers.
0: Ja.
1: En er staan trucks.
0: Ja.
1: 300 miljoen kilometer lang. Een prachtig meer, glooiend landschap. En dan loop je naar buiten en dan loop je echt tegen een soort van plafond aan.
0: Ja.
1: Zo heet is het.
0: Ja.
1: Zo heet. Het is nat. Het is echt drijfnat.
2: 83% is de luchtvochtigheid.
0: Nou, dit is even een soort van klacht, maar zo is het niet natuurlijk. Hè. Het klinkt een beetje alsof opa nu even de buienradar app erbij heeft gepakt.
1: Maar, hartstikke leuk hoor. Het landschap, bla bla bla.
0: Ja, ja.
1: Wij slapen dus met z'n allen in een campertje, allemaal dicht op elkaar.
0: Ja.
1: Ik heb jullie nog geen ene nacht horen snurken.
0: Nee.
1: Ik maar wij zijn grootste angst.
2: Maar het enige wat ik vannacht hoorde was, ik slaap in zo'n bunkertje.
0: Ja.
2: En naast mij is Barend en ik hoorde heel even...
1: Nou, nee, wat is dit? Was dit een scheetje?
0: Ik weet niet wat. Nee, dat is... ik moet dat echt heel eerlijk toegeven.
1: Ja.
0: Jelmer is natuurlijk in januari jarig.
1: Ja.
0: En dan ben ik een cadeautje vergeten voor hem het afgelopen jaar.
1: Ja.
0: En ik zag een heel leuk Mexicaans buurjongetje lopen van 19. En die heb ik even in zijn campertje gelegd.
1: Nou ja. Hey, jongen.
0: Hey, zonder dolle. We hebben een hele grote show. We zijn gisteren bij een Nederlandse enclave geweest. Die een Amerikaanse voetbalclub bestieren. En dat op zijn Nederlands doen. Heel apart.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn. Bij Barend en BNR, dit is 3FM live vanuit de USA. Waar we ook natuurlijk elke dag naastig ons best doen om Nederlanders op te zoeken. Die kom je dan tegen bij tankstations. Of je weet al van tevoren. Er zijn hier Nederlanders die hun hele hebben en houden hebben gepakt. En een werkzame leven hebben gevonden in Amerika. Gisteren zijn we geweest bij Robert en Dennis. Je hebt de Dutch Lions FC. Een dependance daarvan heb je in Miami. Dat is opgericht in 2011. En eigenlijk wat de bedoeling van die gast is dat ze een voetbalinstituut opzetten om lokaal talent in Amerika te ontwikkelen en te begeleiden. Volgens de Nederlandse voetbalfilosofie. Daar is een tweede vestiging van opgezet in Houston. Hoe dat allemaal werkt en hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo. Maar hoe zijn die gasten hier terechtgekomen eigenlijk?
1: Nou, wij komen van Brabant.
2: Dat hoor je nog een beetje.
1: Ja, uit Balen-Nassau. Beide zijn we geboren en getogen. Ja, wij zijn tot onze 19e zijn wij in Brabant, in Balen-Nassau geweest. En toen zijn wij door de Dutch Lions, door Mike Mossel, zijn we in Amerika terechtgekomen. Ja, om te voetballen in Amerika.
2: En jullie werden als twee broertjes, werden jullie gescout?
1: Ja.
2: Oh, dus jullie zijn hier naartoe gekomen, zijn naar school hier gegaan, hebben hier gevoetbald en toen zijn jullie hier deze voetbalclub begonnen.
3: Toen zijn wij gekomen en er was letterlijk niks. Dit stond er niet. Dit was een soort van een oud BMX track. Daar hebben we de grond over gekocht. Want wij speelden eerst in parken. En dat was heel politiek. Want de grootste club kreeg zeg maar alle parken ter beschikbaar. En wij moesten in een heel klein hoekje trainen. Onder één lampje met al onze teams. Dus toen zeiden we ook van ja, als wij hier willen blijven, dan moeten we zelf investeren in grond en een eigen club op te bouwen. Dus in 2013 hebben wij deze grond gekocht. Datzelfde jaar hadden wij deze twee velden gebouwd, van de grond af. Dat zijn Nederlandse kunstgrasvelden. Edelgras, beste van de beste kunstgrasveld, ook destijds natuurlijk. En toen hebben we ook dit clubhuis in 2015 opgebouwd. Dus alles is echt van de grond afgekomen.
0: Ja, die gasten hebben daar gewoon een Nederlandse filosofie als het gaat om opleidende toestanden. En er zitten daar twee gasten uit Brabant, Robert en Dennis, broertjes. Die hebben een hele hebben houden daar naartoe gedaan. En hoe die club verder in elkaar zit. Hadden ze ook wel een paar hot takes over.
2: Nou, zeker. Ja, interessant hoor.
0: Interessant, jongens.

0: FM. Hey, ga hit. S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM. Mee.

0: Zit jij te lachen?
1: Nee, jij moest lachen.
0: Ja, omdat jij moest lachen.
1: Nee, jij moest eerder lachen.
0: Jij wilde iets onaardigs zeggen. Ik voelde net aan alles.
1: Nee, helemaal
0: maar dan voelde,
1: niet.
0: Dan voelde ik dat gewoon een beetje. Dat is het. Kijk, wat het is met dit soort tracks. Ik heb het wel... Op een gegeven moment dan hoor je het wel. Dat is het.
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee?
1: Nee, ik kan
0: ik denk op een gegeven moment dan denk ik van dan is het dan wil ik dat gewoon één keer per week horen. Maar dat is natuurlijk mijn altijd optimistische brein. Wat ja, kan wel 80.000 keer naar het dus luisteren.
2: Maar ik heb een hele andere gekke kronkel in mijn hoofd.
1: Ja, dat wisten we al.
2: Ja, dat heb ik sowieso ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Maar het is zo'n emotioneel liedje.
0: Ja.
2: Het is echt heel, heel verdrietig.
0: Ja.
2: Maar in mijn hoofd zit ik nu met Jelte. En daar past dit liedje niet bij.
0: Ja.
2: Dat is dat andere liedje.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: Gekke kronkel in mijn hoofd.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
2: Ja.
0: Maar altijd weer prima, weet je. Morgen een nieuwe meegit. En deze week vieren we deze ook gewoon 7 Zouten, Oscar en de Wolf en S10. Bij Baren en Benner vanuit de Bloedetenbunker. Dit is
3: NOS op 3.
0: Gedaan door Stef Wasda. Stef, goedemiddag jongen.
4: Test Houston, ja, hey, goedemiddag.
0: Het wordt goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag het nieuws. Het wordt iets minder huilen bij de pomp, want de adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Na het nieuws over de voorlopige vredesdeal gisteren in het Midden-Oosten. Waar de dieselprijs begin maart nog €2,82 was, is hij deze week gezakt naar €2,26. Ja, goed nieuws dus voor de directeur van dit transportbedrijf.
5: Daar zijn we uiteraard blij mee, want het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van onze kostprijs. Maar goed, we zijn er nog niet. Ik verwacht ook niet dat die heel veel meer gaat zakken. Nou, vaak worden die contracten die worden voor een jaar afgesloten. Die prijzen zijn al bepaald. Dus dat wordt pas volgend jaar, na de zomer mogelijk, zal je dat effect echt gaan merken.
4: Ja, de prijs voor benzine daalt wel minder sterk dan die van diesel. Want de adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Geschrokken reacties in Nuenen in Brabant. In een AZC dat nog niet eens open is, zijn vanochtend explosieven gevonden.
6: Ja, je bent gewoon overweldigd door zulke vreselijke gebeurtenissen in het Nuenenseer. Dat had je toch niet verwacht?
7: Ik vind het wel een dingetje natuurlijk, hè? Ja, ik had dat niet verwacht, moet ik zeggen. Absoluut niet. Ik weet dat heel veel weerstand is, ook van je omwonenden. Maar dat dit zou gebeuren, nee, dat had ik niet aanzien komen. Dat vind ik toch wel cool.
4: En weerstand is er zeker, want tegen de komst van het AZC in Nuenen is zo'n 1000 hier bezwaar aangetekend. Naast dat er explosieven zijn gevonden, is het pand ook beschadigd door brand en zijn de ramen kapot. Ja, het is al de hele dag puffen en zweten op de meeste plekken. Maar er moet natuurlijk ook gewoon gewerkt worden op de dag dat het hitteplan is ingegaan. Deze militairen bijvoorbeeld zijn gewoon in actie gekomen. Want ja, opleiding.
8: Ja, gisteren was het wel zwaar, omdat ik het ik had heel erg benauwd.
4: Ja, maar in Zeeland is langs de kust al de hele dag geen zon te bekennen. Daar is het mistig.
9: Wat dacht u dan toen u hier naartoe reed?
10: Toen hadden wij de zon en blauwe lucht thuis. En ik denk, dat gaat niet goed hier. Een beetje zon is nog wel wenselijk, maar anders dan zien we thuis weer. Ja, morgen weer een dag.
4: Het heeft allemaal te maken met het weerfenomeen zeevlam. Dat ontstaat doordat het water nog superkoud is, maar er vervolgens wel warme lucht overheen trekt en vervolgens condenseert. Nou, weet je dat ook weer? Heb ik nog het weer voor je. Vanavond komt er bewolking aan met later vanavond verspreid over het land wat regen. Morgen dus de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Ja, je raadt het al een beetje aan het eind van de dag. Dan opnieuw veel regen en ook kans op onweer.
0: Dan 3FM Verkeer. Nel, waar staat het vast allemaal?
1: Ja, het wordt langzaam drukker op de wegen. De belangrijkste file is de A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Lunetten, 27 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht, 10 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, 21 minuten. En de laatste, de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer, 39 minuten.

0: in de USA.
1: 8:05, dit is Bart de Benner live vanuit Huffman. Ergens in de regio van Houston, de stad waar we dan vanmiddag weer naartoe gaan trekken. Nou, ben ik ook wel een beetje excited voor, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, hè?
1: Ook weer lekker om te gaan, lekker on the road. Hou ons in de gaten. Ondertussen spreken wij natuurlijk superveel mensen, of het nou voetbalfans zijn of Nederlanders die zijn getogen naar Amerika om daar hun werkzame, in dit geval voetballeven, voor te zetten. Dennis Kroeze en Robert Kroeze bestieren de Dutch Lions FC, de dependance van Houston. En ja, boys, wat doen jullie daar precies eigenlijk?
3: Wat wij willen doen is op de Nederlandse voetbalmanier de spelers opleiden. Amerikanen zijn een beetje anders dan Nederlanders. En die denken meer short term, wij denken meer long term met de opleiding.
4: Wat is het grote verschil?
3: Ja, die willen alleen maar winnen.
4: Ja.
3: En dat is het probleem. Ja, dat is het probleem. En,
1: die nemen niet de tijd om goed na te denken over hoe word je een betere voetballer.
3: Ja, precies. Want als ze niet winnen, dan willen ze naar een ander team of wat dan ook. En dat soort dingen, weet je wel. En wij zijn juist in het beleid dat we hebben zoiets van, nee, neem even de tijd. En wij willen zorgen dat het spelertje gewoon beter wordt.
1: En wat is jullie rol daarin? In de hele gang van zaken, de gang van alle dag. Hoe ziet jouw dag eruit hier?
5: Nou, ja, wij doen eigenlijk alles samen. We zijn net een getrouwd stel, zoals we onszelf wel noemen. Want het beheren van de clubhuis tot de club zelf, tot de trainers. Zelf geven we ook training. Ja. We hebben het semi-pro-team afgelopen seizoen ook getraind samen.
1: Wat is jullie achtergrond in het voetbal? Gewoon puur voetbaltechnisch?
5: We hebben veel getraind in Nederland zelf. Ja. En nou zijn we in Spanje gegaan. We hebben in Barcelona gewoond. We hebben ook training gegeven en zelf gevoetbald ook.
1: En op welke niveaus?
5: We hebben college gevoetbald in Amerika. Dus 2 jaar in Ohio. Ja. Ze hebben de divisie 2 gespeeld in college. En daarna zijn we naar een European League in Barcelona gegaan. En hebben ook semi-pro gevoetbald.
1: Wat is het verdienmodel van dit hele gebeuren? Hoe zit het in elkaar?
3: Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Want,
1: ik ben ook heel grappig.
3: Maar dat weten heel veel mensen niet in Nederland of in Europa. Want hier, ja, dan betaalt een spelertje betaalt ons gewoon $2000 per seizoen.
1: Om opgeleid te worden.
3: Ja.
1: En hoeveel kids, hoeveel jongens heb je spelen dan hier in totaal?
3: We hebben er nu ongeveer 190.
1: Oh, dat is wel een serieuze business ook.
3: Ja.
1: Heb je ook jongens echt daadwerkelijk ergens naartoe gebracht?
3: Ja, we hebben zeker met de semi-pro hebben we jongens die naar de Dynamo gingen. Dus MLS en dat soort dingen.
1: De Eredivisie van Amerika.
3: Ja, en ook college. Dat is voor ons heel belangrijk. Want daarin krijgen ze scholarships. En die hoeven, ja, normaal betaal je, nou, het zal het zijn per semester, $30.000. Ja. Maar die hoeven niks te betalen, omdat ze voetbal spelen.
1: Kijk, die filosofie vanuit Nederland, die komt overal. Hè. Zelfs in Houston. Robert en Dennis Kroeze van de Houston Dutch Lions FC. Stukje voetbal inhoudelijk ook, Nel. Even.
2: Ja, interessant hoor.
1: Heel goed. Eerst nu La Roue Bulletproof.

0: mensen op de wereld zit, niet in Nederland, maar in...
1: Niet in Nederland, maar in...
0: Vive la France. Oh, dit is vervelend, jongens. Dat ik mezelf heel hoor. Jij hebt weer oortjes in natuurlijk, hè, Lange?
2: Nee hoor, ik heb geen oortjes in.
0: Oh, ik hoor je retourtje terugkomen. Maar lieve vriend, wij zitten in Amerika. Wij zitten in onze eigen bubbel. Maar jij gaat ons nu even vertellen wat jij gedaan hebt vandaag.
1: Wat jij gedaan hebt vandaag en hoe.
2: Het is bizar, jongen, want de globalisering waar jij ons altijd zo voor gewaarschuwd heeft, is uiteindelijk werkelijkheid geworden. De ochtendshow vanmorgen vanuit Frankrijk en de middagshow vanuit the land of the free and the home of the brave Amerika. Wat is het toch geworden van de publieke omroep, jongens? Maar nee, het heeft juist iets heel moois gebracht, tenminste voor mij wel. Kijk, ik hoef jou niet te vertellen, Barend, wat ALS is, want jouw opa is eraan overleden en mijn opa is eraan overleden. Dat is een vreselijke spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen. En misschien, als je nu luistert, herinner je je 2023 het glazen huis in Nijmegen nog. Waarbij we geld ingezameld hebben voor Stichting ALS Nederland. Daarmee hebben we echt een doorbraak gerealiseerd. En sindsdien ben ik ambassadeur geworden van Stichting ALS Nederland. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om die boodschap te blijven vertellen. En de afgelopen dagen heb ik ook op de radio verteld over dat ik mee ga doen aan de Tour de ALS. Dat is hier in Frankrijk. Dat is een strijd eigenlijk tegen de Mont Ventoux op. Dat kan fietsend, dat doen mensen wandelend. En ik dacht, ik ga hem hardlopen. Er was een klein groepje mensen hier, want het waren er denk ik 30 in totaal van de honderden die hier meedoen. Het was sowieso bijzonder, want ook allemaal mensen die we nog kennen van Series Equest. Zoe, het gezicht van Series Equest 2023, die fietste hem omhoog met haar man. Daar is een speciale fiets voor gemaakt, waarbij zij voorop zit en haar man, die als een soort van stoker, trapt hij haar omhoog. En allemaal, iedereen als doel om zich te laten sponsoren en zoveel mogelijk geld op te halen. Dan moet je voorstellen, het was 22 kilometer bergop, op zo'n berg die ze normaal in de Tour de France beklimmen, de Mont Ventoux. Dat is een deel nog in bebost gebied en op een gegeven moment wordt die helemaal kaal, is er niks meer dan alleen maar zon. Nou, op een gegeven moment moest ik met 32 graden moest ik omhoog rennen tegen 11% helling. Dat was echt... Ik dacht, nu stop ik. Maar ja, je kan niet stoppen. Je wil gewoon doorgaan. Want voor mij is het één dagje strijd. En voor mensen met ALS is het elke dag strijd. Dus ik dacht, ik moet door. En uiteindelijk de top ook behaald. Afgelopen dagen in de ochtendshow ook veel gevraagd om donaties. En volgens mij staat de teller nu op iets van... Wat was het? €13.500 wat we in totaal hebben opgehaald.
0: Laten we eerst even met z'n allen heel hard klappen. Dat is natuurlijk best waar. Ongelooflijk. Echt fantastisch gedaan. Ik zet iedereen even dicht en jou dan weer open, zodat we zonder geluid en vertraging kunnen praten. Hoe voel je je, oude reus? Want wat een presentatie weer, maat.
1: Presentatie weer, man.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, ik voel me echt krokant. Ik heb overal last van kramp. Maar ja, weet je, kijk, joh, ik hoef helemaal niet... Wat zei ik nou, joh? Voor mij is dit is een offer wat ik heel graag breng. Omdat het weer een grote doel heiligt. En ik denk dat dat gewoon heel mooi is om daar een bijdrage aan te leveren. Dus mijn spierpijn morgen en overmorgen, die is tijdelijk. Weet je wel? En ik ga maandag ga ik gewoon weer naar mijn werk, naar de ochtendshow. Maar als ik Zoe dan zie, jongen, vriend, het is echt... Nou, daar krijg je gewoon kippenvel van. Omdat zij gaat gewoon achteruit. Zij is van onze leeftijd, hè, Baar. Ze is gewoon ook een moeder van een kind wat net naar de basisschool gaat. En zij vertelt mij vanmorgen nog dat ja, haar moederschap is gewoon anders. 1, omdat zij dus niet alles kan. Dus zij kan niet haar zoontje leren fietsen. En 2, omdat zij ook weet dat haar moederschap eindig is. Als in, dat is het voor elke moeder, maar voor haar sneller dan de gemiddelde moeder. Omdat zij natuurlijk een spierziekte heeft die niet te genezen is. Dus op een gegeven moment, haar longkracht wordt minder. Overal vallen spieren uit. En dan is het gewoon klaar. Dus dat is zo'n vreselijk mensonterend vooruitzicht. Ja, dat het voor mij gewoon zoiets is van, ja, ik moet, als ik kan, moet ik er wat aan doen. En dat kon met heel veel andere mensen die ook in actie gekomen zijn. En dan is even zo'n berg op, dat is een kleine moeite met een heel groot plezier.
0: Mag een heel groot applaus voor de meest onbaatzuchtige man van Hilversum. Het is niet te geloven. Vandaag weer gelopen. Hey, gaat hij gewoon weer 22 kilometer de berg op. Ik zou zeggen, ja jongen, weer ons petje heel erg af, man. En dankjewel weer namens iedereen. Stichting ALS, fantastisch. En ja, hey, het is een beetje creep om te zeggen, maar wil je heel trots zijn op jezelf weer, hè?
1: Wil je heel trots zijn op jezelf weer, hè?
2: Dankjewel, maatje. 3fm.nl/berg. Je kan nog doneren als je wil.

0: Wijnand inmiddels is verdwenen van wat die jongen toch allemaal weer doet, weet je wel, voor dat goede doel, voor Stichting Ales.
1: Echt, wat een held.
0: 22 kilometer die berg op, weet je. Het gaat, het is, ja.
1: Ja, niet te stoppen die gast. Geweldig, wat een voorbeeld.
0: Inderdaad, echt een voorbeeld. Steun hem, support hem. En daarmee Stichting Ales, dfm.nl/berg1654, Eliza Rose. Baddest of all.

0: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
0: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
0: Nee,
1: meerdere
0: nee,
1: worstjes.
0: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
0: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
0: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
12: Pakken ze een podium?
13: Pakken ze een podium?
12: Pak zelf eens een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
11: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
17: 3FM. Ja, live vanuit de Campster in Houston. De camper in Houston, Barend en Winner. Eerst NOS 3 met Stef Wantra.
18: Ja, NL, goedemiddag. Nog steeds zijn er veel vragen over wat er in Meerstad is gebeurd.
19: NOS op 3.
18: In dat dorp in de buurt van Groningen is een minderjarig meisje opgepakt na de dood van haar ouders.
20: We hebben vannacht in elk geval om 1:30 een verontrustende melding gehad. En daarop zijn we naar deze woning aan de Meerhoven gegaan. En de collega's daar hebben daar twee overleden personen aangetroffen.
18: Ja, wat er precies in die woning is gebeurd, wordt nog steeds onderzocht. Het gaat dus om de ouders, beide 53 jaar. De opgepakte dochter, die minderjarig is, zit nu in volledige beperkingen. Wat betekent dat ze alleen nog maar met haar advocaat mag praten. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. Ze willen op die manier checken of veehouders hun dieren wel genoeg water geven en ook beschutting tegen de zon. En de Voedsel- en Warenautoriteit heeft ook tips.
21: Zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in de weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen.
18: En als er niet genoeg schaduw en water is, dan kan een veehouder een boete verwachten. De afgelopen jaren bleek namelijk uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Ajax moet op zoek gaan naar een nieuwe sponsor, want Ziggo stopt ermee. En daarmee komt er een einde aan een samenwerking die 12,5 jaar duurde. Halverwege volgend jaar komt er een nieuwe sponsor op de Ajax-shirtjes. En de politie Den Haag kwam vanochtend vroeg in actie toen ze een bedrijfsauto stil zagen staan. Het was 4:30 in de ochtend en de auto stond midden op de weg stil. Toen de politie een signaaltje gaf aan de bestuurder dat diegene door moest rijden, ging de bestuurder er met een rotvaart vandoor, slingerend door Den Haag. En meerdere voertuigen raakten in die rit beschadigd. Uiteindelijk is de bedrijfswagen door de politie klemgereden in een berm. En daar bleek dat het om een jongen van 14 ging. Zijn ouders zijn natuurlijk gebeld en niemand raakte gewond. Het weer vanavond komt er bewolking aan, met later vanavond verspreid over het land wat buitjes. Morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Je raadt het al, aan het eind van de dag dan kans op regen en onweersbuien.
13: Dan 3FM met het verkeer. De A2 Utrecht-Arnhem voor Lunette, 22 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, 49. A58 Breda-Tilburg voor Sint-Annebos. Nog 34 minuten wachten voordat je het zwembad in kan. De A73 Nijmegen-Maasvlacht voor Boxmeer, 22 minuten. En de A325 Nijmegen-Velpenbroek voor Westervoort, 31 minuten sterkte.
14: 3FM.
22: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
23: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
26: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Lekkere van Albert Heijn.
28: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Alright jongens, dan gaan we vanuit de camper met een banaan in mijn hand. Start ik deze toch weer in.
29: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
30: 3FM. Barend en Benner.
13: Ja, live vanuit de USA. Het is inmiddels alweer donderdag. We leven 18 jaar.

0: Summer en Homewrecker bij Barend en Benner live vanuit de camper. Ik hoor allerlei geluiden op de achtergrond, maar dat is logisch. We zijn hier natuurlijk 360 Media aan het maken.
1: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Zo is het. Daar zijn we jongens op 18 juni. Mijn allerlaatste dag als 37 jaar.
2: Oh, ja.
0: Ik heb zoveel zin om 38 te worden.
2: Mooie leeftijd.
0: Ja, vind ik echt een mooie leeftijd. 39 ja. Ook en daarna zien we wel weer verder. Ja toch? Ja, zo simpel is het ook. Kijk, dat allemaal goed.
3: 40 komt in de buurt.
0: Zo is het. Barend en Benner in Huffman onder de rook van Houston. De plek waar we zijn. Dit is de drie dingen van de dag die er te doen of te deden. We zijn overal. We hebben binnen nu in 50 minuten weer een nieuwe vlog op het kanaal van Pwned. Die moet je even checken. En wat we gisteravond hebben opgenomen is onze podcast Barend en Benner Ranking the Reviews. Waarin we een review van een product of een plaats pakken en checken of die review klopt. We zijn geweest naar het allerziekste tankstation ter wereld.
3: Wow.
0: Gewoon een bakkies in Amerika. Dat is zeg maar een Action met daarbij een Walmart en daarbij een tankstation en daarbij een bouwmarkt.
2: Ja, alles.
3: Achterlijk, 116 pomps.
2: Ja, 116 pompen.
3: Maar vrachtwagens zijn verboden.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, die mogen er niet komen.
0: Nou, oké, alright. Dat is dan weer van een andere orde. Maar wat we daar hebben beleefd en hoe we dat hebben ervaren en hoe we dat uiteindelijk weer ranken, dat check je allemaal nu in je favoriete podcast-app. Barend en Benner, ranken de reviews. Luister hem en begin nu. Nel, wat heb jij?
3: Nou, wij liggen dus met z'n drieën en vieren in een camper. De tukker. En ik had vannacht een nachtmerrie over ons jelmertje.
0: Wat?
3: Nou, echt bezwetend wakker geworden. Oh. Ik weet niet of jullie ooit Squid Game hebben gezien, die Koreaanse serie.
2: Ja.
3: Levensgevaarlijk, moeten natuurlijk spelletjes doen waar echt de dood op volgt. Mm. Jelmer en ik zaten in de Squid Game, maar dan de American version.
0: Ja.
3: En we zaten in op een winkelwagenkarretje en dan mochten we, moesten we tot, precies tot 11 uur, mochten we zoveel mogelijk spullen in ons karretje doen. Dus allemaal beauty spullen en spullen. Het was bijna 11 uur. Toen zei ik, Jel, we moeten naar de lift, want anders gaan we dood. En Jel zegt, nee, ik moet nog meer spullen. Dus Jel gaat er vandoor. Ik ren naar die lift. Ik ga nog net de lift in. En Jel komt weer spullen. En ik zeg, Jel, kom. Komt hij aangerend? Nee, jammer dood, zo tussen de lift vermorseld.
0: Nou, zullen we vandaag ons jammertje een klein beetje in de gaten houden dan? Ja. Dat het een voorspellende gave heeft als we weer Walmart induiken.
3: Nou, echt. Het kapitalisme slaat gewoon naar zijn hoofd.
0: Dat is het, hè? Hij moet spullen hebben.
3: Ja, naar zijn hoofd, ja.
0: Heb je ook een dingetje van de dag?
2: Ja, nou, het lijkt al een eeuwigheid geleden dat we Dallas binnenkwamen rijden.
0: Ja.
2: Weet je nog, van het vliegveld?
3: Oh, met die muurschildering.
2: Ja, man, dat kwam zagen we een gigantische muurschildering. En die is van een Nederlandse kunstenares. Die gaan we dadelijk eventjes spreken.

0: 3FM live vanuit de USA, waar we berichten krijgen in de NPO Luister-app. Doe dat ook gewoon veelal, hè? Hoe je situatie is in Nederland, hoe je erbij zit. Het is altijd leuk voor ons om te zien. Lars van der Weijden die appt, lekkere remix of reed ik langs een radiopiraat die even de zender overnam. Ik ben 2 seconden wezen pissen. Is het alweer misgegaan hier?
1: Ja, sorry.
0: Maar ik heb geen idee allemaal, jongens. Ik vind het allemaal goed. Laat even weten wat je hoorde, Lars, want dan kan ik het team even een vega te pan geven. Dat is ook altijd leuk. Hey, even het volgende. Nel, je bent helemaal excited.
1: Ik ben echt excited. Ja, volgens mij is dit echt de droom van elke kunstenaar. Dit is wat ik heb gezien aan een muur in Dallas. En dan denk je, een muur in Dallas. Dit gaat over een kunstwerk van misschien 1 bij 1 meter. Rosalia de Graaf is een Nederlandse kunstenares. Die maakt muurschilderingen. Ze heeft er al 1 in Houston gemaakt. Ze heeft nu een muurschilderij in Dallas gemaakt. Ze hangt aan de lijn. Rosalia, vertel even, hoeveel liters verf heb jij wel niet gebruikt? Hoeveel vierkante meter heb je geschilderd? En wat heb je hier geschilderd?
2: Nou, goeie avond allemaal. Ja, ik heb dus echt een mega grote muur. Echt een van de grootste muren die ik ooit heb geschilderd, dus gemaakt. Hij is 3300 vierkante meter qua oppervlak. En ja, het bizarre is dat ik er echt dat ik het in 2 weken tijd heb gedaan. Wat echt gewoon bizar snel is. Dus ja, ik ben net weer terug in Nederland, maar ik heb echt een hele vette reis gehad in Amerika.
1: Maar even, hoe gaat het in zijn werk? Ja. Want ik bedoel, ja, hoe kom je daarbij? Hang je in een hokje? Hoe maak je dat ook, zeg maar, qua ja,
3: en je kan niet even afstand nemen.
1: Je kan niet even afstand nemen.
2: Nee.
1: Ja.
2: Nee, ik heb zelf mijn ontwerp gemaakt. Dat doe ik allemaal op mijn iPad. En daarbij heb ik een telefoon in mijn hand. En dan sta ik dus in de hoogwerker. Deze muur was 45 meter hoog en 75 meter breed. Dus ja, je staat echt op mega grote hoogte. De hele dag dus vanaf mijn telefoon te schilderen. En ja, je ziet dus eigenlijk helemaal niet wat je aan het maken bent. Dus ja, hoe ik dat doe is, ik schilder eigenlijk alles vakje per vakje. Dus ik zet een raster uit en dan vakje per vakje schilder ik het. En dan ineens wordt het een mega groot kunstwerk, zeg maar.
0: Ja, maar even jongens, voordat we allerlei dingen zitten doen waar iedereen van denkt, waar de fuck zitten we nu naar te luisteren? Hoe komt iemand uit Nederland in Dallas en in Houston terecht? Hoe kom jij daar? Want ja, de land of the free met overal allemaal talenten. En nu is gewoon een Nederlandse vrouw die dit aan het doen is. Hoe kom je daar terecht?
2: Ja, nou, het was echt een bizar grote eer. Nou, ik ben in Nederland al best wel bekend geworden met mijn kunst. En ja, ik heb echt al heel lang een eigen street art bedrijf. En ik maak echt de grootste muurschilderingen ook in Nederland.
0: Ja.
2: En via Instagram is Amerika uiteindelijk mij gaan volgen. En kreeg ik dus een belletje van, wil je voor de World Cup dus zo'n muur maken? Dus nou, toen ik dat hoorde, dacht ik echt, holy shit, wat lijp. En ja, ook gewoon een hele eer dat van heel de wereld, dus iemand, een jonge meisje zoals ik, naar Amerika sturen. En uiteraard, als je de schildering ziet, dan zie je ook dat ik allerlei kinderen heb geschilderd van verschillende landen. Alle landen die meedoen, die zitten in de schildering. En uiteraard heb ik Nederland helemaal voorop gedaan. Jongetje. Met de bal in de handen.
0: Het voelt een beetje voor jou eigenlijk, wat jij zegt is wel sick, hè, dat je gewoon, ik zat met Nelly in het stadion afgelopen zondag en toen zei ik, ja, wel bizar idee dat van al die jongetjes die in Nederland gaan voetballen, dat er dan uiteindelijk 26 overblijven die geselecteerd worden om dat veld op te gaan, waarvan er dan weer 11 spelen. Dat is voor jou ook. Alleen dan, ja, jij bent de enige van degene in de hele wereld die dit kan, die dan wordt uitgekozen. Wat super vet.
2: Ja, echt heel dankbaar vooral. En ja, gewoon super vet toen ik weer in Nederland kwam. Net hoe iedereen het oppakt en gewoon de media-aandacht. Dus ja, ik ben echt super dankbaar.
1: Je kan jouw schilderij zelfs vanuit het vliegtuig bekijken.
0: Ja.
1: Ook natuurlijk gewoon op de stories van de IFM of op jouw Rose Art Paintings. Maar als je ernaar kijkt, je hebt vast een detail dat je zegt van, hé, dat zien mensen misschien niet gelijk, maar dit detail zit ook in het schilderij.
2: Nou, vooral, het valt natuurlijk wel op, maar gewoon dat we Nederland voor aan hebben gemaakt, dat vind ik wel heel tof. En je ziet gewoon allerlei elementen uit de Texas, daar uit de natuur, planten, dieren. Dus dat zit erin. Maar ja, ik hoop gewoon dat mensen er kijken, dat ze gewoon heel blij van worden. En dat is een beetje het doel, zeg maar, van mijn kunst.
3: Zit er een kleine Easter egg in, die je stiekem ergens verstopt hebt? Zeg je dat niet?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Dood en dood vonden dat we jou niet eerder hadden kunnen kennen. Hadden we een QR-code van Barend en Bernard in kunnen poppen.
2: Ja, jammer.
0: Dat doen we over 2 jaar wel als je in Londen bij de UK bent. Als je het dan weer mag doen. Daar
2: weer een
0: grote applaus.

bijna nummer 1. Dit is onderweg naar Houston, de stad die we vandaag gaan aandoen. Met een hele leuke mededeling. Jammer is 1 voor mij koffie aan het zetten en 2 voor jou belangrijk. Je wint zometeen de WK-schaaf.

0: eens even dichter bij die radio. Kom eens even, ik weet dat het warm is in Nederland. Ik weet dat je gewoon weer een lastige dag hebt gehad op je werk of niet. Heb je gewoon een topdag gehad, ben ik aan het overdrijven. Maar ik heb even je aandacht nodig, omdat ik het gevoel heb dat we jou een vraag gaan stellen, waarvan ik bijna zeker weet dat jammer de luisteraar van 3FM namelijk jou weer overschat heeft. Want dit is iets wat mensen vergeten.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het was een leuke in het rijtje.
0: Precies.
1: En daarom, maar ik denk daar...
0: Oké.
1: Hij is moeilijk.
0: Welke mic, deze vraag voor de duidelijkheid, kan jou een WK-schave opleveren, want...
1: Barend en Benne vinden EK-schaaf.
2: Vinden ze geen aan vinden EK-schaaf?
0: Wat een stelletje dooies zijn jullie. Je kunt hier een kaasschaaf winnen. Gewoon een WK-kaasschaaf. Je snapt de grap, want...
1: Barend en Benne vinden WK-schaaf.
0: Och, wat heerlijk.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ongelooflijk.
2: Mooi, mooi. Kom maar.
0: Welke Mike was van 2017 tot en met 2021... vicepresident, vice president van de United States. Dus welke Mike? Je zag hem ook superveel in de media.
1: Ja.
0: Maar het is wel,
2: had hij ook een dikke buik?
0: Welke Mike was van 2017 tot 2021 vice president van de Verenigde Staten? Mike, puntje, puntje, puntje. Drop dat antwoord even in de NPO-luister. Ik zou het heel knap vinden als je het weet. Ik denk dat niemand dit weet. Dus ja, de kans is wel hoog om die WK-schaaf te winnen.
3: NOS op 3.
0: Dus pak die kans. Het is Barend en Benne wat je hoort. De man die zeker het antwoord weet op de vraag die we net hebben gesteld, maar die het niet mag beantwoorden, is onze koning van het nieuwswal. Niemand minder dan Stef Banstra. Stef, goedemiddag jongen. Wat is het laatste nieuws van NOS op 3?
4: Ja, goedemiddag. En ik zal het zeker niet verklappen. Het nieuws. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Bijvoorbeeld in Hoek van Holland en in Wierden in Overijssel. Pinkpop gaat er komend weekend voor zorgen dat er meer water in schaduwplekken zijn. En ook komende zondag staat er een Ironman gepland. Een soort marathon in West-Friesland. En die gaat gewoon door.
5: We hebben voor de warmte hebben sowieso 20.000 liter water langs het parcours. Hier bij de finish hebben we 1000 kilo ijs klaar liggen. We hebben hier 20, 25 personen aan medische dienst op alle niveaus klaarstaan om te helpen, mocht het nodig zijn. We hebben schaduwplekken voor bezoekers, voor de deelnemers.
4: Ja, vandaag geldt het hitteplan van het RIVM. Mensen krijgen dan het advies goed te smeren, genoeg te drinken en ook een pet of een hoed op te zetten. En in de zorg wordt er beter op ouderen en kwetsbaren gelet. De schok is groot in Meerstad, het dorp in de buurt van Groningen, waar vanochtend een minderjarig meisje is opgepakt na de dood van haar ouders. Het echtpaar van 53 jaar werd afgelopen nacht doodgevonden in hun huis en de politie gaat uit van een misdrijf. Inwoners van Meerstad snappen er echt helemaal niks van, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
6: Elke straat in Nederland waar het gebeurt is shocking, maar dit is een hele rustige buurt met heel veel kinderen. Staat goed bekend, het is echt gewoon een nieuwbouwwijk, zou ik maar zeggen, met veel ruimte, met veel groen. En ja, mensen roepen ook allemaal in die wijk van, ja, dit verwacht je overal, maar dit verwacht je absoluut niet in onze buurt. Dus ja, eigenlijk zijn ze allemaal in shock en zijn ze allemaal ontzet. En ja, mensen vragen zich allemaal af, wat heeft haar bezield om haar eigen ouders van het leven te beroven?
4: Ja, daar wordt het meisje in elk geval van verdacht. De politie is nog steeds druk bezig met sporenonderzoek daar in Meerstad. Het minderjarige meisje zit ondertussen in beperking, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. En er is ook nog blijdschap bij fans van Lil Nas X. De rapper heeft voor het eerst in lange tijd laten weten hoe het met hem is, sinds hij vorig jaar in verwarde toestand naakt op straat in Los Angeles werd opgepakt en vervolgens naar een afkikkliniek werd toegebracht. In een video op zijn Insta komt hij nu met nieuws.
7: I have a therapist now and a psychiatrist, which has been really helpful. When I got my bipolar disorder diagnosis, I feel like I had known for like the past few years. But on a serious note, like I'm doing much better.
4: Ja, Lil Nas X is dus gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Hij zegt, ik leef het leven wel echt op standje zwaar. Ik ben homo, zwart en ook nog eens bipolair. Maar het gaat dus wel beter met hem en hij werkt ook aan nieuwe muziek. Nou, naar het weer toe. Vanavond komt er bewolking aan. Met later vanavond verspreid over het land wat buitjes. Morgen wordt de warmste dag van deze week met 32 tot 35 graden. Later wel regen en onweersbuien.
0: Kijk eens even, terwijl Nel lekker een rijstwafeltje met kipfilet aan het maken is. Voor mij mag ik even het verkeer doen. Lekker Nel!
2: Hey,
0: kipfiletje, lekker dik smeren. Top, top, top.
1: En bakje zwart.
0: Bakje zwart ook voor de baas Jelmer.
1: Lekker bezig.
0: Hey.
1: En Bas van Dijkie even.
0: Oh, Gaby, jongen. Pisa weer, jongen. Wat een rotzooi maken jullie ervan, jongens. Oké, A12 Utrecht Arnhem voor de Lunette, 29 minuten. A12 Arnhem Den Haag voor Ouderijn, 56. De A28 Zwolle Assen voor Assen Zuid, 23 minuten. En de A28 Groningen Zwolle voor Westerbork, 49 minuten. De A256 Goes Zierikzee is die oude spits van Nederland zelf, dat die er niet bij is. Voor Kortgenen, maar perfect wissen voor Kortgenen. 35 minuten, rustig aan.

0: af en toe zien in een spannende film. Maar niet om me heen. Dus, maar over een grasveld is allemaal prachtig. Maar we blijven natuurlijk ook gewoon in een camper radio maken. En ondanks alle technieken van editie 2026... blijft het af en toe een beetje radio maken met een enkelband om.
1: Ja, met hindernissen.
0: En ik zou je niet te veel vermoeien met computerachtige details... maar ik heb net een paar fouten gemaakt... waardoor ik allerlei andere edits van platen heb ingeladen. Dat was net al met The Blessed Madonna zo. Die Serotonin Moonbeam, die klapte er al lekker door. Werd onder andere door Ellen met luid gejuich gevangen in de NPO Luister-app. En another...

0: bijna nummer 1 middagshow. Pitbull, Jennifer Lopez, We Are One, Olé Olá. Het officiële anthem van het WK van...
1: Van 2000 en... Ja, zeg maar.
0: Zeg maar nou.
1: Ik denk...
0: Take a wild guess.
1: Weet ik niet.
0: 2014.
1: Oh, ik dacht, wilde...
0: Ja, dat wilde je net zeggen. Dat is altijd zo mooi.
1: Maar wel echt een echte klapper. Heerlijk liedje.
0: Heerlijke dag vandaag. 36 graden bijna in Huffman, Houston. De plek waar we zitten. Onder de rook van de stad. Waar we zo meteen weer naartoe gaan gassen. Yo, even een vraagje. Gewoon uit pure interesse. Is dat chemisch toilet al een keer gelegd?
1: Nee. Dat dacht ik ook.
0: Ja.
1: Vannacht toen het vannacht tegen mijn billen zitten... aanklotste, dacht ik misschien moet het een keer geleegd worden.
0: Hoe vaak we wel niet hebben zitten stralen in dat ding, weet je wel. Ja, dus,
2: komt ook een beetje naar boven. Je was vanmorgen ook vergeten door te trekken trouwens.
0: Ja, maar dat doe ik heel vaak. Ik heb mijn lens er niet in. Ik denk, hey, jongens, probeer zoveel mogelijk van dit fenomenale DNA door te geven.
2: Dat heb ik ook gezien dat je lens er niet in hebt. Want de helft van jouw urine ligt op de grond.
0: Lekker is dat,
1: nee,
0: hè?
1: Waar?
0: Er zijn mensen die sturen de aanvragen voor DM. Jij krijgt het gewoon.
1: Ik heb er ook een beetje aan lopen likken.
0: Next question. We spelen vandaag volgende vraag met Rianne van 18 jaar uit Alphen. Rianne, goedemiddag. Thuisondersteuner. Wat betekent dat precies dat je thuisondersteuner bent?
3: Hele goedemiddag. Nou ja, thuisondersteuner is eigenlijk vooral helpen met huishoudelijke hulp bij mensen die het niet allemaal zelfstandig meer kunnen.
1: Echt wat voorbarend zijn.
0: Ja,
1: dus.
0: Voorbarend voor iedereen hier in de hoe laat kun jij en wanneer kun je
1: hier naartoe komen?
0: Hey, we moeten nog 15 kilo was draaien vanmiddag, dus we zijn op zoek naar een beetje hulp.
3: Oh nee, ik zal even overkomen vliegen. Dan kom ik even helpen.
0: Ja, goed zo. Hey Rianne, het is ook lekker warm bij jullie. We gaan spelen voor de WK-schaaf. We hebben op zich een poeltje met mensen die er niet zo heel veel goed hadden. Of wel?
2: Nee, is niet waar. Wendy staat bovenaan en die had er 7 goed.
0: Oh, maar Rianne die gaat beter. Ja. Leg het maar even één keertje uit. Hè,
2: Rianne, welke is je favoriete kaas? Even voor de kaasschaaf.
3: Mijn favoriete kaas?
2: Ja?
3: Dan denk je toch wel komijnenkaas of oude Rotterdamse kaas.
0: Oh, juist, hè, maar dat is echt de liefhebster dit, hè?
2: Ja.
0: Dit is lekker, die kun je wel mijn boodschap sturen, hoor. Dat is wel goed.
2: Nou, Rianne, bij de eerste vraag geef je zelf als antwoord volgende vraag. En daarna geef je bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
3: Ja. Yes.
0: Nou, heel
3: gaat
0: goed.
3: Helemaal goed komen.
0: Daar gaan we. Lekker, op naar de achtergrond.
1: Welke Mike was van 2017 tot 2021 vicepresident van de Verenigde Staten? Mike...
3: Volgende vraag.
1: Welk woord met een P gebruiken Amerikanen voor een dollarcent?
3: Pens.
1: Welke Amerikaanse zakenblad brengt ieder jaar een lijst uit met de rijkste mensen ter wereld?
3: Penny.
1: Welk sociaal media platform wordt vaak afgekort met FB?
3: Ja, kut,
1: hier
3: ga ik de foto al in.
1: Zo, dat is moeilijk hoor.
0: Dat was niet het antwoord wat we zochten. Kut, hier ga ik de foto in.
1: Ja, wel goed naam voor de blad.
0: Maar wel lekker. Ik vind sowieso shout-out naar jou dat je 18 jaar bent... en dat je al weet wie Mike Pence is. Dat is wel heel knap.
2: Ja.
3: Ja, die mensen kom je ook niet vaak tegen, denk ik dan.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair.
5: Barend en Banner. Live vanuit de USA.

0: Waren de banner Idali, Roniflex en Frenna populair? Nel, ik zie dat jij zeg maar nog wel wat haatcomments kreeg op TikTok op dat hele Huntelaar interview. Dat voor mij gaat ook best wel lekker als het gaat om deze club.
1: You're wearing a Dutch jersey.
2: Yes.
1: So what's the story behind that?
2: So I was going in Europe last year with my mom. And we bought this jersey when we were just going to a game last minute.
1: And that is this jersey?
2: Yes.
1: It's one of the baddest clubs of the Netherlands.
2: That's crazy. No.
0: Voor de duidelijkheid, ik kom een Amerikaan tegen random ergens. En er wordt, ik zie in één keer een Feyenoord shirt. Ik heb wel geleerd, als je iets over Feyenoord op social zet waar je enigszins grappig, terwijl je zelfs niet grappig bent, grappig over probeert te zijn, wordt in Rotterdam niet lekker ontvangen.
3: Nee. Wat je verwacht.
0: Dat wordt niet lekker ontvangen.
4: Nee, en ook als je dan, de Amerikanen waren boos, de Engelstalig, want bad, het is niet baddest. Ja. Dat werd ook gekomen.
0: Jongens, de dag dat ik gevraagd word.
3: Hij is the baddest of them all.
4: Ja, dat is waar.
0: De dag dat ik gevraagd word om op een VMBO Engels te komen geven, is heel ver weg, sterker nog. Die staat gepland voor 32 oktober 1933.

0: Taylor Swift komt hier toch lekkerder binnen, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat het ook in het stadion klonk het zo goed, die tracks van Taylor. Ik hou ervan. Elizabeth Taylor bij Baren de Wenner op 3FM. Oké, Nel.
1: Ja, ik hoop wel dat jou... Dat het Nederlands elftal het beter gaat doen dan jij de afgelopen tijd bij 90's tijd.
0: Dat hoop ik ook.
1: Ja, of misschien dat jij vandaag even een keertje moet gaan winnen.
0: We gaan het meemaken binnen nu en een paar tellen. Nieuwe 90's tijd, de American Wake High Edition. Maar eerst even het allergrootste nieuws van dit moment. Wat rijmt er op log?
1: Op log?
0: Ja.

0: erin toetsen.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Wie regelt het zo?
2: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Middagshow, Baden de Manner, live vanuit de USA. We hebben zometeen 90's tijd een hoog bezoek in de camper. Misschien wel van een fenomeen wat je als allereerst bij ons gaat horen, maar heel veel gaat zien de komende tijd. Hoe dat hoor je zometeen? Eerst de NMS op 3. Hier is Stef Banstra. Goedenavond, jongen.
12: Is goedenavond, zometeen een stukje levenswijsheid van deze beste man.
13: Het is natuur. We zijn een deel van. Leer meer leven.
12: Ja, dat is hoe hij vandaag het hoofd koel houdt. En straks hoor je hoe andere mensen dat doen. Eerst heel wat anders. Twee ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun biologische kinderen hebben ontvoerd naar België, krijgen allebei een celstraf van 2 jaar. En van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze nu niet meer de cel in hoeven. Ze zaten namelijk al een tijd in voorarrest. En volgens de rechter gingen de ouders geraffineerd te werk.
14: Ze hebben voorverkenningen gedaan. Ze zijn van vluchtauto gewisseld. Ze hebben vermommingen gebruikt. Pruiken, valse brillen, kleding voor de kinderen. Ze zijn via Duitsland naar België gereden.
12: De ouders hebben ook een contactverbod gekregen. De kinderen waren uit huis geplaatst. En dan naar het WK toe, maar niet diegene waar jullie nu met de camper staan, Barend en Nelly. Want net is bekend geworden waar de Oranje Vrouwen tegen moeten spelen in de eerste ronde van de play-offs voor het WK in Brazilië volgend jaar. En het is geworden Hongarije. Nederland en Hongarije hebben al een tijdje niet meer tegenover elkaar gestaan, vertelt verslaggever Rivka op het veld.
15: Het is de nummer 45 van de wereld. Ze hebben best wat spelers in grote competities, zoals Duitsland en Italië spelen. Nederland heeft al sinds 2006 niet meer tegen ze gespeeld. Dus ja, je kunt weinig zeggen over hoe het tegen ze gaat, maar in principe is dit op papier wel een veel minder land dan Oranje.
12: Ja, als de vrouwen van Nederland winnen van Hongarije, dan moet het nog 2 duels spelen tegen een andere tegenstander in de strijd om het WK-ticket. En die tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Turkije of Slovenië. Het is dag nummer 1 van het hitteplan van het RIVM, waarin er extra op kwetsbare mensen wordt gelet, vanwege de hitte natuurlijk. En ook krijgen mensen het advies genoeg te drinken en veel te smeren. En deze Brabanders vertellen hoe zij het hoofd koel houden.
0: Ik moet me een beetje aanpassen en als ik mijn petje op heb, dan duik ik ook naar voren.
6: Het petje, dat helpt.
0: 25 graden warm staat.
6: Ja.
0: En dan moet het nog in de schaduw zetten. Ja, het is zo, hè?
6: Ja, zo is het.
16: Rustig aan. Ja. Heel rustig. Alleen maar genieten.
6: U zit hier hard te werken.
13: Ja, in het zonnetje, hè?
6: Ja.
13: Dat voelt niet als hard werken meer.
6: En u dacht, laten we in het park gaan zitten?
13: Ja, klopt. Lekker windje, een zonnetje. Ja. Gewoon lekker rustig. Ja. Natuurrijk. Ja. Het is natuur. We zijn een deel van. Leer mee leven.
12: Vanavond komt er bewolking aan met later op de avond verspreid over het land wat regen. Morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Later wel kans op regen en onweersbuien.
11: Dankjewel, 3FM met het verkeer. De A12 Utrecht Arnhem voor de Lunetten, 27 minuten. De A12 voor Arnhem voor de Meren, 19. De A28 Zwolle Assen voor Assen-Zuid, 14. De A28 Groningen Zwolle voor Westerbork, 32 minuten. En A73 Nijmegen, Maasbracht voor Boksmeer, 24 minuten. Sterkte.
17: 3FM.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
19: Oh,
20: wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
21: Praxis. De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
26: Live from the United States of America. 3FM Middag Show.
11: Ja. 3FM. Want Barend en Benner. Dit is de bijna nummer 1 live vanuit Hoffman, USA, Houston. De plek waar we vanmiddag naartoe gaan rijden. Welkom.

0: 3FM, Maartenbinder, 9 minuten over 11 USA time in Hoffman, Amerika. En 9 minuten over 6 in Nederland. Ik zie jammer en Nel een beetje indutten, veel op de telefoon
1: helemaal
0: zitten.
1: Niet.
2: Nee,
0: jongens.
2: Ik ben even mijn research aan doen.
1: Ik kan je zeggen wat ik aan het doen was. Dat is heel interessant.
0: Ja, heel goed.
1: Ik heb natuurlijk een enorme following op Instagram. Jammer, Gustavo.
0: Een enorme following. Dat is echt
1: ontzettend leuk kanaal.
0: Ja.
2: je voelt Jelmer echt groeien in die content.
1: Ja, hè? Ja, maar dat zie je ook. Die vlog op YouTube. Vertel nou
0: wat je wil vertellen.
2: Ja, kom op.
0: Kom op, oude reus.
1: Dat maakt net een promotje voor onze podcast.
0: Dat is een uur geleden.
1: Ja, en daar staat nu een Instagram stories van. En wat leuk is, als iemand je dan tagt, kun je het op je eigen story zetten. En dat heb ik gedaan.
2: Leuk, papa.
0: Leuk dat je dat... Goed dat je 20 minuten mee bezig is.
1: Ja, ik ben niet zo snel. Ja.
0: Hey, het is echt niet te geloven.
1: Ik ben 40 plus, hè.
0: Hey, even onze 360 media beleving. Het YouTube-kanaal van Pwned. Daar zijn we ook weer te vinden. Heel simpel. Baartenbinder, olé olé. In de camper in de USA. Vandaag gaan we echt weer even... Extra vlog.
1: Heel eerlijk, de laatste was het minst.
0: Ja, precies.
1: Maar als je nu gaat kijken, aan het begin waren ze heel leuk.
0: Ja.
1: Excuses voor de ordinaire... Eigenlijk voor het ordinaire. Grappig,
2: eigenlijk ja, het hele, ja, heel ordinaire. Het lijkt wel Geer en Goor.
0: Ja, ja, maar dat is gewoon, dat komt omdat je nu... Jij wordt echt jezelf.
2: Ja, dat is waar.
0: Je begint echt jezelf te worden, Nel. Ja. Weet je, normaal gesproken moet je nog in het Amsterdam een beetje je best doen.
2: Beetje
0: Houten doen en een beetje, weet ik het allemaal, havenmelk en Free Palestina roepen. Ja, dat is hier anders.

poll staat online. Jij bent degene die kiest en we vinden het ook even leuk om met jou te praten. Ik heb een minuutje aan waarvan ik hoop dat jij degene bent die met me meegaat. Moet je eens even horen van een beuker uit 97 van de Foo Fighters Everlong. I did not have... Menu A.

0: ook weer een echte stadionklapper hier.
1: Ja.
0: Ja. Oké, nou, heel goed. Nou, voordat we deze 12 inch...
1: Ja, menu A.
0: Voel maar eens even lang, wat heb jij?
1: Ja, voordat je menu A de barbecue oplegt, heb ik ook nog een menuutje B.
0: Ja.
1: Ik toen Green Day, die kwam in 1995 met dit nummer. En opeens was punk, was het niet meer alleen maar voor skaters of van die alternatieve types. Maar werd het echt een enorme wereldhit en werd Green Day van iedereen. Ik heb het over When I Come Around uit 1995. Menu B.
0: Ook heel goed hoor.
2: Ja.
0: When I Come Around. Oei.
2: Moeilijke keuze, hoor.
0: Moeilijke keuze, waar gaan we voor? Op dit moment 50% voor de Foo Fighters en 50% voor Green Day.
1: Oh, spannend.
0: Stem even.

0: Down, turn the lights off. Dit is Maarten Minner live vanuit de USA. Het is ongekend dat hiervoor prestatie worden geleverd. Ed Jelmer Gussiklo heeft net een story doorgeplaatst van Ed 3FM. Is er 20 minuten mee bezig
1: geweest. Hij is echt heel trots ook.
0: Ja, geweldig. Yes. Moment.
2: Volg dat kanaal.
0: Hou het in de gaten allemaal. Lekker. Ja, sorry.
1: Nou, dat onze wedstrijd ook erg spannend is. Ik bedoel, Nederland-Japan was spannend, maar dit is ook echt wel spannend.
0: Ja, mag ik heel even eerlijk zijn? Nee, ga ik niet doen trouwens. Ik heb helemaal geen zin in eerlijk te zijn. Ja. Dat doe ik zo meteen, maar dat zou onaardig zijn. Ja. Ik heb twee platen die optioneel de oven ingeschoven zouden kunnen worden. Foo Fighters enerzijds met de Everlong. Je weet wel, een geweldige track uit de jaren 90. Hier nog veelvuldig gebruikt in de Amerikaanse stadia om even wat wedstrijdsfeer te duiden. Voorafgaand een NFL, een baseball of een voetbal of een basketbalwedstrijd.
3: Oké, Wout.
1: Ja,
0: precies.
1: Of een idee.
0: Green Day met the When I Come Around. Een soort van baanbrekend gitaarspel uit de jaren 90, waardoor eigenlijk de alternatievelingen helemaal niet meer alleen stonden in hun voorliefde voor dit soort muziek, maar dat het mainstream werd. Green Day werd in 1995 dankzij When I Come Around voor iedereen.
1: Ja,
0: toch? Er zijn DJ's die doen het gewoon echt zo.
1: Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ging aan je lippen. Katelijne.
4: Ja.
1: Toen jij jong was, onder welke categorie viel jij? Was je punk? Was je skater? Wat was jij?
4: Nou, nee, skater niet. Dat was ook denk ik nog niet helemaal in mijn tijd aan de hand, zeg maar. Ik was niet echt een punker, maar ook zeker geen kakker. Dat was echt in onze tijd een van de twee. Dus als ik dan een van de twee, dan ging ik nog meer richting punk dan richting kak, zeg maar.
0: Nou, lekker toch. Is toch heerlijk. En het is nu gewoon een hele andere tijd. Het is gewoon lekker 18 juli 2026. We leven. Het is hartstikke warm in Nederland. Waar zit jij ergens in Nederland? Welke plek?
4: Ik zit in Malden, bij Nijmegen.
0: Oeh, heb je een vrouw?
4: Ja.
0: Ja, leuk man. En wat voor dag heb je gehad?
4: Ik heb een prima thuiswerkdag gehad.
0: Lekker man, dit is ook mooi. Hè? Dit is ook bij ons zeg maar, een soort nieuw fenomeen. We krijgen zoveel mensen die altijd lekker aan het thuiswerken
1: zijn.
0: Doen wij eigenlijk ook.
1: Ik wilde eigenlijk zo meteen nog gewoon. Ja, ik trek zo meteen mijn badpak aan. Dan ga ik nog een duikje doen.
3: Ja, dat zeg je elke keer.
0: We moeten zo weer gaan, El.
1: Ik dat Katelijne dat doet.
0: Oh, je denkt dat mensen een zwembad in de tuin hebben. Ja, misschien Katelijne
3: wel.
4: Helaas. Dat zit er dan weer niet in. Nee.
3: Maar Malden is wel. Ja, maar je kunt wel mooi het bos in daar bij Malden.
4: Dat ga ik zeker wel nog doen straks na het eten. Ja, dat zeker wel. Ja.
0: Jongens, heel goed. Voor meer Libelle Radio vanavond na 7 uur... is het even hartstikke goed op de podcast.
1: Hij is geïrriteerd. Ik begrijp ook wel waarom.
0: Als we nu borsttips gaan uitwisselen over Malden... zitten we wel op een...
3: Dan kun je heel mooi naar Groesbeek.
1: Hij is geïrriteerd omdat hij wederom natuurlijk gewoon...
0: Heeft verloren.
1: Gewoon heeft verloren.
0: Inderdaad, ja.
4: Ja.
0: Ja, maar oké, Katelijne, we gaan Green Day gaan we draaien. En dan komen we eraan. Hartstikke goed. Er is ook een topplaat, dus niks mis mee. Maar wat ga je eten op deze bloedhete donderdag?
4: Nou, ik ben een heerlijke salade aan het maken. Met quinoa en geroosterde groenten, geroosterde kikkererwten en pijnboompietjes en tomaatjes. En een hele, van alles wat.
0: Oké, en hoe laat ga je eten?
4: Rond 6:45 is de planning.
0: Heel goed. Nou, lekker. Veel plezier en geniet ervan.
4: Ga ik doen. Jullie ook.
0: Dankjewel voor het stemmen.
4: Daag.
0: Hey, Katelijne uit Malden. Gewoon weer even in de show. Lekker man. Klinkt eigenlijk wel heel goed zo'n quinoa.
1: Ja, heerlijk.
3: Oh, lekker man. Ja. Lekker gezond.
1: Oh, laat

0: Dan ben er 5 minuten voor 6:30. Het is iedere dag het komen en gaan van meer nieuwe gezichten die we dan in de camper ontmoeten. Zo leuk, weet je, dat iedereen de moeite neemt om hier naar het campertje te komen.
1: Het is geweldig. Het voelt echt als op vakantie, toch? Dat je bij de camping aankomt en er staat een tentje naast je. En dan zeg je, hey Gerda, hey Ruben. Dat zijn we dus vandaag.
0: Nou, dames en heren, Ruben in de show. Welkom Ruben.
2: Dank je.
0: Ruben, fijn dat je er bent. Even kort, want we gaan zo meteen echt even de diepte in. Wie ben je en waarom ben je hier in vredesnaam?
2: Goeie vraag. Ik ben Ruben
0: Gennepens. Goed in de microfoon praten. Het is een live radio, anders kan ik je niet horen. Dat is niet op natuurlijk.
2: Ik ben dagelijks leven leerkracht in het basisonderwijs. Waarom ik hier ben? Het is altijd al een jongensdroom geweest om naar de States te gaan. Opgroeiende in de jaren 90. Amerika was altijd one of the good guys. En keek alle series, Amerikaanse series. Walker, Texas Ranger. De WK was in 94, was ook in de Verenigde Staten. En ik dacht toen al, daar wil ik ooit zijn.
0: Ja.
2: En nu ben ik hier.
0: Nou, alright. En dat doe je omdat je ook video's aan het maken bent. En daar.
2: Dat is een bijkomstigheid. Ik ben vooral aan het reizen. Ik heb ook wel wat video's gemaakt. Ik heb een YouTube-kanaal. Stelt niet zoveel voor. Maar vandaag
0: is het klaar. Hè? We gaan het nu groot maken. Hè? Dit is gewoon. Want je bent in het dagelijks leven weer basisschoolleraar.
2: Ja, klopt.
0: En daar ben je nu even mee genokt of zo?
2: Ik werkte gedetacheerd. Er waren niet genoeg opdrachten voor voor de gedetacheerder. Dus die wilde van mij af. Dus we hebben een mooie regeling getroffen.
0: Hoppa.
2: Nu in augustus mag ik weer ergens beginnen.
0: Hoeveel maanden geld heb je meegehad?
2: Daar mag ik niet over zeggen.
0: Ah, lekker.
1: Die mediatraining heeft hij al gehad, hè? Hoor je dat?
0: Maar even jongens, dat is even het volgende. Ruben en ik komen binnen en die zeggen, ja, wij hebben bij elkaar op school gezeten.
2: Ja, jij was DJ in de premier.
0: Dat klopt. Ik was DJ in de premier. Dus ik zat op de Christenkookschool in Ede. Heb ik 1 jaar journalistiek gestudeerd. Of laat ik het zo zeggen, studiefinanciering ontvangen. En toen was ik DJ op het plein daar, Café Premier. Ik krijg van de eigenaar nog steeds €150.
1: Als je luistert.
0: Bijna 20 jaar geleden.
2: Zijn naam is nu genoemd, dus ik zal dat wel doen als ik hem was.
0: Nee, volgens mij is maar een geintje. Hoor. Dat gaat het maar hebben wij zelf de opleiding gedaan toen de tijd?
2: Ja, ik deed ook journalistiek.
0: Oké, en jij ook?
2: Ja.
0: En zaten we bij elkaar in het jaar?
2: Nee. Ik zat volgens mij 1 jaar of 2 jaar hoger.
0: Ja,
2: zeker.
0: Tuurlijk, oké. Dus jij hebt het wel gehaald?
2: Ik heb het wel uiteindelijk wel. Ik heb het wel iets
0: langer. Begin me wel iets te dagen, man. Want dat maakt verder gereed. Dat spreken we zo meteen achter het scherm wel over. Hey, leuk dat je er bent, man. Een beetje jouw ervaringen van Amerika even samen delen. En de do's en de don'ts. En het kanaal gaan we zo meteen pluggen. Hè. Bedoel, wij zijn de early adapters, weet je wel. Enzo Knol is ook ooit begonnen. Zo simpel is het. Ernst, is hier. Post Malone.

0: show, 3FM, Post Malone en I Had Some Help. We hebben Ruben in de studio.
1: NOS op 3.
0: Al langer dan een maand aan het rondtrekken door Amerika. Een jeugddroom aan het verwezenlijken. En legt het allemaal vast op video. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen binnen nu. En een paar tellen. Eerst NOS op 3. Hier is Stef Wandstra vanuit Nederland. Stef, goedemiddag jongen. Avond.
2: Ja, goedenavond vanuit hier inderdaad. De politie heeft in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets gedaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer naar hun eigen onderzoek. Ongeveer 7000 aangiftes van ernstige misdrijven gingen gelijk de prullenbak in. In zo'n 3000 gevallen kwam de aangifte wel in het systeem, maar werd het onderzoek niet veel later stopgezet. En dat kwam weer door personeelstekort bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie, zegt mijn Haagse collega Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Ja, het ging onder meer om aangiftes van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude.
1: Het WK voetbal.
2: Ja, daar is ook nieuws over, want een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Hij krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing, oftewel het wedden op wedstrijden. En dat mag niet als professioneel sporter. De voetballer blijft nu achter in de Verenigde Staten en de rest van het elftal van Ivoorkust speelt wel komende zaterdag tegen Duitsland. En ander WK-nieuws is er ook nog. Mijn sportcollega Anne de Jong praat je bij over wat je allemaal kunt verwachten.
4: Ik denk dat de mooiste wedstrijd midden in de nacht is, die tussen Zuid-Korea en gastland Mexico, twee teams die gewonnen hebben. In de vroege avond kun je al kijken naar Zuid-Afrika en Tsjechië. Twee teams die niet per se heel leuk voetbal spelen en allebei verloren in de eerste ronde. En Bosnië-Herzegovina, Zwitserland, dat is misschien een net leukere wedstrijd met twee sympathieke teams. Ach, het is het wereldkampioenschap. Eigenlijk is alles mooi natuurlijk.
2: Ja, gaan wij mooier naar het weer toe. Vanavond komt er bewolking aan met later vanavond verspreid over het land wat regen. Morgen wordt de warmste dag van deze week met 32 tot 35 graden. Later regen en onweersbuien.
0: Nellebel, waar staat het vast?
5: Op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum 12 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam-Feyenoord 8 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De A28 Assen-Zwolle voor afrit Westerbork 17 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boxmeer 16 minuten.

0: prachtige Noorwegen die ook die eerste WK-pot hebben gewonnen. Met Braut Haaland op het scorebord, altijd goed.
1: Barend en Benner in de USA.
0: Oké, Barend en Benner live vanuit de USA. Wat een trip, onvoorstelbaar. Iedere dag proberen je mee te nemen naar hetgene wat hier allemaal gebeurt. Spreken we met Nederlanders op locatie. Zien we high profile Americans on the way. En are we, nou ja, oké.
2: Ja.
0: Zijn er ook allerlei Nederlanders die naar de caravan komen, naar de camper. We hebben die jongens van de Grotgeld podcast gehad. Gisteren de ministers van feest als het gaat om de KVB paradebus. Namelijk Yuki Indy van formerly known host Christos Amsterdam.
2: Ja, feestje Ruud.
0: Allerlei toffe gasten. En nu is hier Ruben. Ruben, nog even één keer je voor- en je achternaam.
3: Ruben van Lipkens.
0: En jij komt uit Arnhem. Je had even geen werk meer vanaf mei. Je hebt een ongekend grote oprotte premie gehad. Van meer dan een ton heb ik net gehoord.
2: Nee. Dus, je was basisschoolleerkracht, toch?
0: Ja. En je dacht, ik ga mijn jeugddroom ga ik even verwezenlijken. Namelijk naar het land The Land of the Free. Ik ga naar Amerika. Om wat precies te doen?
3: Rondtrekken om met eigen ogen te ervaren of ja, wat ik altijd dacht van Amerika, of dat ook echt zo is.
0: Ja.
2: En wat dacht je van Amerika?
3: Land of the opportunities, lieve mensen, everything is big in Texas.
2: Ja,
3: dat klopt wel, ja.
0: Ja.
3: En super aardige mensen hier allemaal.
0: Je bent hier op 26 mei gekomen, wat is een beetje je route geweest?
3: Ik ben geland in Dallas-Fort Worth. Heb daar een paar dagen gedaan, ben ik geweest. Ook naar de Cowboy Show geweest daar.
0: Ja.
3: Ben naar Austin geweest. Gekanoot op de rivier.
2: Dat durft.
0: Vind ik alweer dodelijk eng.
2: Ja, met al die pythons en
0: al die alligators.
3: Nee, dat is daar niet. Okay. Nee, anders had ik het ook niet gedurfd. Ik heb wel een swamtour gemaakt, ook met de alligators. Maar dan zat je veilig in de boot. En die alligators zijn banger voor ons dan wij voor hun.
0: Ja, dat is wel best.
3: Dus,
0: ik hoef het allemaal niet uit te vinden. Hey, maar wat is je gevoel bij Amerika? Want inderdaad, weet je, wij zijn omgevoed in de jaren 90. America, the land of the good. Weet je wel, hoppakee. Dat zijn altijd de goede gasten in de series. Tegenwoordig worden we natuurlijk gebombardeerd met allerlei, ja, hoe zullen we het zeggen? Voordat we hier naartoe kwamen. Ik heb het al vaak gezegd dat we naar een soort Dagestan kwamen. Een soort van Duitsland uit de jaren 30. Ja, sorry, maar dat wordt toch echt
2: die plekken zijn er natuurlijk ook.
0: Die plekken zijn er ook, maar dat wordt natuurlijk ook in Nederland wel echt heel groot zo verteld. En daardoor krijg je dat gevoel ook. Wat is jouw gevoel daarbij?
3: Nee, dat is totaal niet zo.
0: Nee.
3: Er is wel polarisatie en op internet wordt het heel groot gemaakt. Maar ik denk dat de tegenstellingen in Nederland groter zijn dan hier. Ik heb gesproken met democraten, die-hard democraten, die-hard republikeinen. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Ze zijn patriotisch, vaderlandsliefde. Ze houden allemaal van de mensen die ik heb gesproken, van geweren. Dat komt allemaal overeen. En ze zeggen allemaal ook van, je mag je mening hebben hier. Ik bedoel, je mening, dat is vrijheid. En kom ervoor uit, dat mag allemaal. Ik ben zelf nogal een beetje voorzichtig. Je wil niemand voor het hoofd stoten natuurlijk.
0: Ja. Nee.
3: Maar hier zeggen ze, ja, je mag gewoon zeggen wat je vindt. En dat doen ze ook.
0: Is wel grappig, hè jongens. Met politici doorgesproken als redneck. Maar je ziet hier toch nou heel veel, of ervaar ik dat nou alleen, dat je bizar veel culturen werkend, dus als in werkend het werkwoord, dat het loopt, dat het werkt, door elkaar heen lopen.
2: Ja, viel me gisteren op, gingen we bij een thai gingen we wat eten en dan, toen viel het me heel erg op dat iedereen naast elkaar leeft, maar op een ontzettend vriendelijke manier. Ja. En natuurlijk, ik bedoel, wij zien natuurlijk maar een heel klein gedeeltetje, maar het is wel dat je denkt, oh, het is wel inderdaad min, wat wij zien nu op deze plek is, het kan wel. Weet je? Het is niet zo zwart-wit, gelukkig maar. Dat is ook wel fijn om te zien. Van, we kunnen het dus wel samen.
0: Nou ja, en wat ik dan ook net in het nieuws hoor. Kijk, ik hoef hier niet een soort van pro-Amerika verhaal te houden. Maar ik vind dat we een beetje doorslaan af en toe in alle nieuwsberichten. Kijk, we zijn vorige week allemaal ontploft. Omdat er een scheidsrechter uit Senegal terecht, dat we daarover ontploften.
2: Ja.
0: Dat die geweigerd werd door de Border Patrol. Zo van, die mocht niet naar binnen vanwege een verkeerd visum of wat dan ook. Maar het progressieve liberale Canada weigert nu ook een speler, omdat die wordt verdacht van matchfixing in dingen. Weet je? Dus, dus we willen af en toe, we hoeven niet onze ogen te sluiten. Er zijn echt shit wat er gebeurt. Maar we zijn ook in Nederland heel goed met snel zoeken naar.
2: Maar dan hebben wij natuurlijk wel daarin, zeg maar. Ik bedoel, wij zijn en wit en geen queer. En dat is ook wel een verschil, toch? Dat je gewoon hier veel, als rijke, witte Nederlander.
0: Maar ik zie helemaal geen rijke, witte mensen lopen hier. Ik zie heel veel Mexicanen en heel veel, dat zie ik.
4: En gisteren toch overduidelijke queer die ons hielp?
0: Dat was waar.
4: En dat was een hele lieve, aardige jongen.
0: Nee.
2: Ja.
4: En, ja. En Barend kan hier ook gewoon rondlopen zonder problemen.
0: Zo is het.
2: Ja, dat is wel waar. Dat is helemaal waar.
0: Alright, nou, oké. Okay, we zometeen misschien ook nog wel wat te zeiken. Dan gaan we dat ook even doen. Eerst even Antoon.

0: Rondé en Bright Eyes bij Barend en Benner op NPO 3FM. We hebben Ruben in de studio. Ruben komt all the way from Arnhem. Is op dit moment lekker, dikke maand aan het rondtrekken. Door het prachtige Amerika, Texas, de plek waar we zijn. Nel, je had even een vraagje.
1: Ja, want dan ben je aan het roadtrip en dan is er dan altijd een moment dat er iets gebeurt dat je denkt, ik moet nu even naar thuisfront bellen. Ik was benieuwd bij jou, Ruben, is dat al voorgekomen?
2: Nou, naar thuisfront, ik bel graag met mijn kinderen, maar wat er echt mis is gegaan, ik had mijn oude creditcard meegenomen. Dus ik stond ergens en ik kon gewoon niet betalen. En stress. Oh. Op dat moment was mijn hotel. Ik kon wel met mijn pinpas nog ergens betalen, maar twee keer. Daarna is het eruit gegaan, omdat Maestro gaat eruit. Dus heel veel, ja. Wel wat cash. En iemand had me geholpen, ook waar ik was, via Couchsurfing. Die had me geholpen om cash te geven. Dat maakte ik via PayPal over. Maar toen heb ik wel gestrest. Toen heeft iemand die op mijn huis past, Usher, bedankt.
0: Die grote zanger, die is gewoon een grote zanger. Die staat daar te zingen daar in jouw huis. Lekker man. Yeah.
2: Die heeft mijn creditcard opgestuurd naar een adres in Kima bij Houston. Waar ik ook naartoe ga straks. En die mensen hebben ook mijn creditcard opgevangen. Dus Patricia, bedankt. Ja, dat was even stressen. Maar,
1: wat goed. Ja, want hier zonder geld. Ik bedoel, mooi land, maar zonder geld. Ja, dan is er geen reet aan.
0: Zonder geld is het nergens leuk. Maar het is goedkoper dan in Nederland, hoor, schat.
1: Het is goedkoper.
0: 100.000%.
1: Het eten
0: is goedkoper.
1: $12.
0: Toch of niet, Riep? Je zit er al langer.
2: Ja, als je gezond wil eten in de supermarkt, dat is wel duurder, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Oh, maar
1: ja.
0: Zover zijn we nog niet gekomen. Hey, maar Ruben, jij hebt ook kaarten voor alle wedstrijden van de Nederlandse elftal. Ja. Over geld gesproken, wat heb je daarvoor geïnvesteerd?
2: Oeh, ja, alle groepswedstrijden in ieder geval. Ja, de eerste was €400 via Marktplaats. De tweede was €350. En de derde €250 in Kansas.
0: Oké. Okay.
2: Het is heel veel geld. Ik zat te denken, moet ik dat wel doen? Maar ik ben hier toch once in a lifetime experience. Ja. Hier ga ik dat geld voel ik over anderhalf jaar, een jaar voel ik dat niet meer.
0: Nee.
2: Maar hopelijk eerder.
0: Ja.
2: Maar die herinneringen, die blijven altijd.
0: En wanneer, wat weet jij over het stadion in Houston? Wat weet jij over het stadion waar we morgen naartoe moeten overmorgen?
2: Helemaal nog niks eigenlijk.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nog geen tips over ingangen en dergelijke en dat soort shit. Dat moeten we allemaal nog even ingeduiken.
2: Ik hoorde wel dat het via dat het wel moeilijk was bij de eerste openingswedstrijd daar om daar naar binnen te komen.
0: Ja, dat hoorde ik dus ook. Dat het veel minder goed georganiseerd is dan in Kansas of in Dallas waar we waren.
1: Oh, want dat is bij ons ging het hartstikke soepel.
0: Ik vond in Dallas stond ik echt gewoon, dacht je van hoe kan dit man? Nee, gewoon 80.000 man gewoon lachend naar binnen.
1: Idioot. En ga je mee met de FIFA fanwalk?
2: Ja, zeker. Ik ben de afgelopen zondag ook meegegaan. En dat was leuk, misschien nog wel leuker dan de wedstrijd.
0: Nou ja, gewoon die fanwalk.
2: Ja, die fanwalk, die was echt cool.
0: Lekker man. En heb je nog een beetje ecstasy meegesmokkeld, zodat je dat kan verkopen aan alle Nederlanders?
2: Ik zou niet durven. En anders zou ik het ook niet zeggen.
0: Nee. Hey, onwijs leuk dat je er bent. Super gezellig. We hebben voor jou nog wel even je moment of fame. Waar kunnen we jouw video's bekijken? En wat leg je daarin vast?
2: Ik ben de Story Of ben ik begonnen. Dat is vooral een interviewkanaal waar ik echt benieuwd ben naar waar komen mensen vandaan. Dus hoe zijn ze opgegroeid en hoe zijn ze gekomen en waar ze zijn gekomen.
0: Ja.
2: En daar heb ik nou één voor online staan. De eentje die komt bijna online. Ik heb Chef Weber, kickbox trainer, heb ik online staan.
1: Oh,
2: Erik van hetzelfde van Dream School, die komt nog online. Die moet ik nog afediten.
0: Ja.
2: En hier ben ik wel wat content aan het maken. Maar ik kwam er wel al heel gauw achter. Ik had afspraken gemaakt, liep niet helemaal. Wat wil ik? Wil ik me ergeren aan constant dat iets niet doorgaat of zo? Of wil ik gewoon lekker reizen?
0: Ja.
2: En ik heb meer voor dat tweede gekozen.
0: Heel
2: om
0: goed.
2: Gewoon die herinneringen te
0: maken. Heel goed. Oké. Nog even de naam van je kanaal?
2: The Story Of.
0: Ladies and gentlemen, The Story Of. Nee, je wil
1: ja, er komen wel mooie berichten binnen op je YouTube-kanaal. De een zegt een mooi gesprek. Chef is super en echt een leuke manier van interviewen. En de ander zegt arrogant en auto-oplichter chef. En Nicky is nog arroganter. Daar is de schoenen gaan lopen.
2: Ja, daar heb ik ook op gereageerd.
1: Ja, dat gaat over de video over die kickbox trainer. Dus je video's doen wel wat.
0: Je zit op zijn kanaal te
1: kijken. Ja, op jouw kanaal.
0: Oh, dat is het.
1: Ja, dat ging niet over ons.
0: Nee, ja, dat is meestal een beetje de strekking die we binnenkrijgen. Ja. Oké, jongens, hartstikke goed. Ruup, dankjewel dat je was superleuk. We hebben samen met een andere is na 7 uur op 3FM. Wij kunnen lekker de bunker uit de camper. Ik wil even een polletje gooien. We hebben een classic nog liggen van Linkin Park en Jay-Z. Naam van Cor.
1: Of?
0: We hebben Samen We Wel te liggen met De Leeuw komt eraan. Of we hebben die houseplaat van mij liggen. Die,
1: Samen We Wel te.
0: Samen We Wel te.
1: Ja, toch. Even om een beetje weer die oranje koorts nog verder omhoog te duwen. We gaan naar de 40 graden hier.
0: Plus dat we samen wel even moeten supporten natuurlijk.
1: Ja,
0: Legend tot de middagshow. Oké, alright. De Leeuw komt eraan.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen.

0: Achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: 3FM. En vanuit de camper bij Barend & Banner in de USA, terug naar de 3FM-studio in Hilversum voor de avondshow. Zometeen met muziek van Jungle. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7:01.
10: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
11: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
10: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3FM verkeer dan. Van de ANWB, je krijgt de files van me langer dan een kwartier. Ik begin op de A12, dat is Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens, daar is het een kwartier oponthoud. Dan de A27, Gorkum naar Breda. Bij Hank, er liggen voorwerpen op de weg. Staat ook een kapotte vrachtauto, daardoor is de rechterrijstrook dicht. En doe je er een kwartier langer over. Je vertraging op de A28, dat is Utrecht naar Amersfoort. Die is 6 minuten bij Soesterberg. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Kan nog wel oplopen. En de laatste vertraging voor nu is de A28 Amersfoort naar Zwolle. Bij afrit Elspeet, daar is het een kwartier vertraging. Komt door een kapotte auto.
12: 3FM.
13: Ster.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuw handdoek.
6: 3FM. Andres Oudijk.
7: Ah, weet je wat ik het leuke vind van oude artiesten die nieuwe liedjes remixen? Je bereikt gewoon een heel nieuw publiek. Er zijn nu allemaal jonge kids die in aanraking komen met Fadeless. Eerst krijg je Jungle.

is toch gruwelijk dat gewoon jonge kids nu Fateless hebben ontdekt omdat Bebe Rexha het liedje heeft geremixed. Je hoort naar New Religion.

0: ga het een beetje anders doen. Nee, ho, niet in paniek schieten nu, niet in de stress raken. Het is gewoon op de goede oude vertrouwde avondshow van 3FM... met de allerbeste muziek. En ik zal je zo meteen ook vertellen hoe je kans maakt op 100 euro vanavond. Maar ik ga de avondstreek even een beetje met je aanpassen. De avondstreek heb ik in het leven geroepen... zodat jij en ik elkaar elke dag een berichtje kunnen sturen. Weet je wel, net als op Snap. En wie dan binnen de maand het vaakst met mij een berichtje heeft gestuurd... heeft de langste streek en die wint een zelfgemaakte pot sambal. Nou krijg ik hier een bericht van Henriette en ik denk... ja man, ik ga dit even bij jou ook opgooien. Even kijken hoe het bij jou zou zijn als je een audioberichtje stuurt. Ik wil eigenlijk je aanmelding voor vanavond... gewoon even door middel van een audiobericht laten verlopen...
1: Een bijna weekend weppa.
0: Oké, okay, dus het mag alles zijn als je het maar in audio voorbloedt. Dus je mag ook je naam zeggen, je mag ook zeggen... The eagle has landed. Desnoods stuur je je hele BTW-aangifte door. Als je het maar inspreekt, dan zet ik je op aanwezig.
2: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
4: Bente. 3, 2, 1.
2: Met 3FM ontdek je nog...

0: Kijk even naar het weer van morgen. Glass Animals, die hebben het voorspeld. Heat waves. Hoor je in de avondshow van 3FM. Hé, maar luister even dan. Dit nieuws valt echt lekkerder dan wanneer je salarisstrook valt op de 24e van de maand.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil het even met je hebben over Bruno Mars. Kijk, Bruno Mars hebben we waarschijnlijk al veel geluisterd met I Just Might. Dat album is uit en het is echt een fantastisch album. Super track. Maar ik heb inside nieuws. En ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee of ik dit met je mag delen. Maar goed, ik ben een real guy, dus ik denk, ja, als ik iets mag weten, dan mag jij het van mij ook weten. Ik heb dus gehoord van de platenmaatschappijen in de wandelgangen dat er een derde single aan zit te komen van dat album. Nou, en die derde single die is zo ongelooflijk goed. Ik ga je vertellen, je gaat wegglijden zonder dat je je ook op maar enige manier kan verzetten. Je kunt niks meer vasthouden. Het nieuwe liedje heet On My Soul.

0: een beetje power jouw kant op in de vorm van Olivia Rodrigo. Zij maakte Drop Dead. Oké, nog 2 minuten 15. Zolang kan je een audioberichtje even doorsturen naar de app van NPO Luister. Daar zet ik je voor vanavond op aanwezig in de avondstreek. Ben je er nou het vaakst bij, win je deze maand een pot zelfgemaakte sambal. Je aanwezigheid telt vanavond even alleen met een audiobericht. Vind ik leuk. Doe het zoals Nol bijvoorbeeld.
1: Nol hier, en we zijn er weer bij. Dat is helemaal prima.
0: Ik zie je berichten tegemoet. Krijg jij in de tussentijd. Bam.

0: si andan borracho, cabrero, me ayuda.
1: Zo goed. Vroeger had je die film Fifty Shades of Grey, toch? En daarna moest je zeg maar alle vrouwen zo met hun föhn drogen. Nu denk ik bij het Bad Bunny concert dat dat gaat gebeuren. Hij komt naar Nederland toe en sorry, maar zelfs ik zou hem doen. Je hoorde DTMF bij 3FM in de avondshow. Mijn naam is Andres en ik vind het leuk om te kijken of je een beetje vaak naar dit radioprogramma luistert. En daarom heb ik de avondstreek.
2: Andres avondstreek.
1: Eigenlijk net als gewoon op Snapchat. Als we elke dag even een berichtje met elkaar sturen, dan bouw je een streek op. Heb je aan het eind van de maand de langste streek, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. En ik vind het vandaag even extra leuk om het te doen door middel van een audiobericht. Zo krijg ik hier een bericht.
3: Hola Andres, ¿qué tal te día? Groeten van Ian. Ik luister maar heel eventjes vandaag helaas, want ik heb straks bandrepetitie.
1: Hey, Ian, lekker man. Succes met de bandrepetitie. Dit is een bericht ook nog.
4: Morgen, ik ben er ook bij.
1: Oké, ja, misschien moet jij wel je naam zeggen, zeg maar. Ik kan zien dat het Tom is, maar de rest van Nederland die kan dat niet horen. En dan kreeg ik nog een berichtje, dat gaat als volgt, en die ga ik ook gelijk even terugbellen.
5: De Yves-meister is hier.
1: Yo, Yves-meister.
6: Hallo, hallo.
1: Jij bent onderweg naar een vergadering.
6: Ja, klopt.
1: Het is verdomme donderdagavond 7:30. wat is het met die Zuidas tegenwoordig?
6: Nou, geen Zuidas, maar scouting.
1: Scoutingvergadering. Ja. Oh. Waar ga je over vergaderen dan op dit tijdstip nog?
6: Nou ja, we hebben over een maandje hebben we zomerkamp. En ik heb daar een spel voor bedacht. En dat moeten we dan gaan bespreken met elkaar en zo. Dus ja, dat eigenlijk.
1: Oké, maar kun je dat spel dan even kort aan ons pitchen, weet je wel? Voordat je straks naar die vergadering gaat en mensen dan moeilijke vragen stellen. Zie ons eventjes als een soort tribunaal.
6: Oké, het spel is als volgt. Er komt een groep kinderen naar mij toe. En de film Shrek, die ken je wel, toch?
1: Zeker.
6: Ja, ze moeten een iconische filmscène uit Shrek naspelen. En ja, meer is het eigenlijk ook niet. Oh,
1: dus als iemand de prinses kust, dan is het eigenlijk al goed.
6: Ja, het komt erop neer. Ja, ken je die scène met zijn we er al? Zijn we er al? Zijn we er al? Nee, ezel, we zijn daar nog niet! Dat moeten ze naspelen.
1: Als ik het een cijfer moet geven, dit spel, stel je voor ik zou 8 of zo zijn, dan zou ik het eigenlijk best een leuk spel vinden.
6: Nou kijk, dat vind ik goed om te horen.
1: Wat kan je winnen?
6: Eer.
1: Goed, ik verbreek de verbinding. Nee, ja, leuk man. Goed dat je het organiseert en leuk dat je je inzet voor de maatschappij op die manier, toch?
6: Ja, zeker, zeker.
1: Dan nog één laatste vraag. Waar komt de inspiratie van Shrek vandaan? Is dat dan autobiografisch?
6: Nou ja, ongeveer wel. Kijk, je kan het aan mijn vriendin vragen, maar soms stink ik. En laat ik boeren, dus ik denk dat het daar gewoon vandaan komt.

0: is 68 gedeeld door 2 keer 2. Oké, hoeveel is 68 gedeeld door 2 keer 2? Het antwoord daarop is 68. Dit is vast een van de vragen die ik je zo meteen ga geven. Als je kans wil maken op 100 euro concertengoed te besteden bij concerten waar jij graag naartoe wil, festivals die je graag wil zien, artiesten in het binnen- of buitenland, dat maakt niet uit, als je maar meedoet. Het enige wat je hoeft te doen is het antwoord 68 te sturen en dan spreek ik je zo. 3FM. Mee. Ga hit. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM. Mega.

0: zou je dit nog live kunnen zien? Of treedt jij het niet meer op? Kate Ryan. Het is ook een beetje een eendagsvlieg. Dus misschien duurt haar optreden ook niet langer dan een hydration break. Jorde Deschanté in de avondshow van 3FM. Ik vraag waarom ze nog optreedt. Omdat je er dan misschien wel naartoe zou kunnen gaan. Ik zie dat ze nog optreedt zelfs. Hey, in België, Oostende, volgende maand. Bram, is dat wat voor jou?
1: Nou, ik zit toch iets in een ander genre.
0: Wat voor genre zit je meer dan?
1: Ja, toch wat meer in de rock, een beetje Youngblood, Green Day. Kijk, dat is wel lekker, hè?
0: Inderdaad wel echt wat anders. Aan de telefoon heb ik Bram van 30 uit Enschede, die graag 100 euro wil winnen. Bram, je bent de leerkracht van groep 8. Je bent bezig met The Musical. Hoe gaat dat?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Wat voor soort verhaal is het?
1: Ja, heel eerlijk gezegd is elk jaar wel een beetje zo'n flinterdun verhaal. waar tegenwoordgrappen in zitten en iedereen evenveel op het toneel is, min of meer.
0: Oh, dat is mooi.
1: Maar de kids vinden het hartstikke leuk, dus daar doe je het voor, toch?
0: Je houdt zelf ook van musicals, want je zit in een musicalvereniging. Dus dat is wel helemaal in jouw straatje, toch?
1: Ja, klopt.
0: Mooi. Ik heb namelijk 10 vragen voor je. En als je die alle 10 goed hebt binnen de minuut, dan pak je vanavond 100 euro concertengoed. De laatste vraag die luidt: kom je morgen weer? Dan mag je zeggen ja. Dan speel je morgen voor 200 euro. Zeg je nee, dan cash je vanavond uit. En dan heb je gewoon 100 euro te pakken. Je mag alle vragen passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Ben je ready?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we beginnen met de artiesten waar je graag naartoe gaat. Namelijk Green Day. Hun zanger heet Billy Joel Armstrong. Maar er is ook een andere bekende Armstrong. Hij ging ooit naar de maan. Wie bedoel ik?
1: Neil Armstrong.
0: Dit weekend speelt Nederland tijdens de WK de tweede wedstrijd. Maar tegen wie?
1: Zweden.
0: Dan, je kunt bijna genieten van de zomervakantie. In Nederland krijgen kinderen 6 weken zomervakantie. Is dat meer of minder dan onze Vlaamse onderburen?
1: Minder.
0: Dan, naar Youngblood. Hij ging viraal met een cover van de band Black Sabbath. Met welk nummer?
1: Changes.
0: Doe een witbaard gnoe na. Vandaag in het nieuws een Nederlandse man die een wereldrecord heeft verbroken vanwege zijn enorme grote lichaamsdeel. Om welk lichaamsdeel ging dat?
1: Neus.
0: Ja. Dan, hoeveel is 68 gedeeld door 2 keer 2?
1: 68.
0: Dan, in welke musical speelt Carlo Boshart de rol van Harold Zidler, die eigenaar is van een bordeel?
1: Moulin Rouge.
0: Dit weekend gaat 3FM naar Pinkpop. Waar is Pinkpop?
1: Langgraaf.
0: En dan, kom je morgen weer?
1: Nee.
0: Hey Bram!
1: Nice.
0: Wat waanzinnig, joh.
1: Zo, lekker.
0: Ik had dat hart in de keel, want ik zie die secondes aflopen. En ik denk, ik moet er nog 2 vragen uitpompen en nog 2 goede antwoorden. Maar je hebt me gepakt, jongen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, waar ga je naartoe? Waar wil je dat geld aan besteden?
1: Ja, een hele goeie. misschien toch wel 30 Seconds to Mars binnenkort.
0: Ah,
1: die komen in
0: lekker.
1: Aanpas live, dus...
0: Nou Bram, je bent erbij op kosten van 3FM.
1: Ja, tof, dankjewel.

mocht je nou naar een festival gaan of een clubfeestje in een poppodium en je ziet de naam Florence Road, dan weet je gewoon dat je goed zit. Hier gaan we nog zoveel lol van hebben. Die stem, die gitaren, die synthesizers. Nieuwe muziek ontdek je met 3FM, Hanging Out to Dry in de avondshow. En ik draai natuurlijk ook met heel veel plezier gewoon de allerbeste artiesten van Nederlandse bodem. Ja, natuurlijk heb ik het dan over Son Mieux.

0: Sommieu maakte Dark Before the Dawn, hoorde je in de avondshow van 3FM. Ja, ik kan het gewoon niet. Ja, ik heb het over voetbal, dat kan ik inderdaad ook niet. Maar ik kan ook geen knopen doorhakken. Ben jij goed in het doorhakken van keuzes? Stuur even het woord keuze naar de app, want dan mag je zo meteen iets voor me doen. 3FM.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen
8: vlees. Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
7: Nee,
8: meerdere
7: nee,
8: worstjes!
7: Dankjewel, ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding!
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
9: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
2: Zometeen muziek van Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
4: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
3: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
5: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
3: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Verkeer met 2 vertragingen langer dan een kwartier. Dat is onder andere op de A12, dat is Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens is een politiecontrolepost. Je bent daar een kwartier langer onderweg. En de vertraging die ik ook nog heb is de A58 Breda naar Tilburg. Bij Ulvehout ook een kwartier aanschuiven. 3FM.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
11: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
10: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: 3FM.
16: BNN Vara.
15: Andres Oudijk.
2: Ik krijg toch een WhatsApp-bericht binnen. En ik krijg echt de vlekken in mijn nek van dit bericht. Ik zal het zo meteen aan je voorlezen, want ik hoop dat we elkaar ergens kunnen ondersteunen.

ik hoor je denken, wat is er beter op dit moment dan een Aperol in de zon op een terras? Een Aperol in de zon op een terras met muziek van Bakermat. You're the I Love Life. Wat heerlijk dat jij en ik deze donderdagavond samen mogen

ik ben echt zo niet locked in. Ik krijg een bericht op WhatsApp en ik krijg gewoon echt de vlekken in mijn nek. Ik kan gewoon geen keuzes maken. Heel even bij jou checken. Ben jij goed in het maken van keuzes? Stuur me even het woord keuze, want misschien kunnen we elkaar een handje helpen. Waar ik het over heb, dat vertel ik je zo. Let's go!

0: Avondshow van 3FM met 21 Pilots. Raw Fear.
1: Andres. Oudijk.
0: Zometeen kun je misschien helpen het grootste probleem van dit weekend op te lossen. Ik hoop echt dat we dit samen kunnen doen. Luister, ik ga je uitleggen wat er aan de hand is. Dit is echt een groter probleem dan het doordouwen van een vechtscheiding. Ik heb namelijk een dubbele boeking. Ja, ik krijg echt de vlekken in mijn nek van een WhatsApp-berichtje wat ik van iemand heb gekregen. Ik lees het je even voor, ik pak het er even bij. Dit is het volgende bericht. Wat ontzettend leuk dat je meegaat, joh. Hoi, echt te gek. Wij halen de drank en de snacks voor in de bus. Helemaal top, zien we je dan. Gaat om aanstaande zaterdag, dan is er een groot feest in het Philipsstadion, namelijk de Foute Party. En nou, daar ben ik voor uitgenodigd, hartstikke leuk. Nou, kijk ik in mijn agenda. En ik zie dat ik een verjaardag heb van een goede vriend van mij. En ja, zijn vrouw is ook nog eens zwanger. Maar ja, ik wil niet iemand afzeggen, want dan moet ik iemand teleurstellen. En ik haat het om mensen teleur te stellen. Dat zit zo niet in mijn DNA. Wil jij het dus voor me doen? Nee, maar stel je zou in deze situatie zitten. Ja, welke keus zou je maken als ik vraag, welk event cancel je? Doe je dan het grote feest waar je helemaal kan vol tanken met dozen vlugel? Of zeg je de verjaardag van een goede vriend af waarvan zijn vrouw ook nog eens zwanger is? Laat ik het volgende afspreken. Jij bepaalt voor me wat ik afzeg. Dan ga ik dat zometeen ook echt doen. Maar geef wel even een goed argument, weet je wel? Want anders dan sta ik met mijn bek vol tanden. Dus je moet niet zeggen, oh, Andres moet zijn huiswerk maken, dus hij kan niet. Want ik heb geen huis.

En The One That Got Away. Noem mij iemand die het drukker heeft dan Seth, weet je wel? Die jongen die is zo hard aan het knallen. Samen met IJsland, maar ook zijn eigen tracks. En toen dacht hij, hey, weet je wat ook nog leuk zou zijn? Wat er ook nog op mijn bucketlist staat. Een samenwerking met de allerbeste Belgische band ever. Namelijk Bazaar. Nieuw op 3FM.

0: Ja, het is een heel leuk berichtje wat ik heb gekregen, maar ik raakte er ook zo van in paniek. Ik krijg echt de vlekken in mijn nek. Kijk, ik kan geen keuzes maken in het leven. Als mensen aan mij vragen, oh, Oudijk, wat wil je vanavond eten? Pizza of pasta? Dan zeg ik, ja, lekker.
1: Andres Oudijk.
0: Ben jij wel goed in het maken van keuzes? Kijk, ik zal je even mijn situatie uitleggen voor komend weekend. Ik heb een tweedubbele boeking. Ik heb namelijk A, een groot feest in een Philips stadion, helemaal in Eindhoven. Helemaal gek, de hele avond door drinken, vleugeltjes atten, confetti. En aan de andere kant heb ik gewoon een verjaardag van iemand die gewoon jarig is. Een goede vriend van mij, gezellig. Wat minder exotisch, wat minder uitbundig. Wel heel mooi, want ja, zijn partner is zwanger. Dus er valt een hoop om bij te kletsen. Ik wil ze allebei gewoon niet teleurstellen. Ik ga even naar Joost. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, want jij stuurt iets door in de NPO Luister-app.
2: Ja.
0: Joost, jij eet wel graag van twee walletjes als ik het zo lees, of niet?
2: Waarom niet pizza en pasta?
0: Ja, maar kijk, met eten kan het nog wel, weet je wel. Dan jekker je het achter elkaar naar binnen. Maar hoe zou jij dit oplossen als je twee boekingen op één avond hebt dan?
2: Nou, kijk. De vriend of de vrouw van je vriend, die is zwanger. Dus zij zijn ook in een andere fase van hun leven. Zij zijn niet in de feestfase. Zij zijn even serieus bezig.
0: Ja.
2: Dus waarom kan je niet daar gewoon koffie drinken?
0: Ja.
2: En gewoon even aandacht, interesse tonen. En dan ga je daarna koffie eraf. In het Philips Stadion.
0: Ja, dat is op zich wel een goed idee. Het enige kleine probleem wat ik nu kan vinden, het begint zeg maar allebei pas om 8:30 s'avonds. Ja, die verjaardag is in de avond.
2: Dat is niet vers.
0: Nee, dat is niet vers. Hoe doe jij dit dan? Want jij hebt dit er ook wel eens overkomen.
2: Nee, ja, zoveel vrienden heb ik helemaal niet,
0: joh.
2: Nee, ja.
0: Je bent altijd welkom hè, bij de avondshow.
2: Nee, maar ja, dan voor de eerste die je hebt aangemeld eigenlijk.
0: Oké, dus jij zegt je moet gaan naar degene die als eerste heeft gevraagd waar moet je naartoe?
2: Ja, even terug naar de oorsprong.
0: Oké, nou dan ga ik dat doen. Dan, ja, dat doe ik dan toch met lood in mijn schoenen. Want Joost, ik had echt zin om even helemaal door het geluid te gaan. Ik had echt zin om daar gewoon onder die tap te gaan hangen op Vieze Jack.
2: Ja.
0: Maar de verjaardag die heeft me echt al een half jaar geleden gevraagd. En ook nog eens een appje gestuurd van, hey, Oudijk, ben je er wel bij? Dus nou ja, dan is dat misschien hetgeen wat ik moet doen.
2: Maar ja, misschien als je daar zit en het is echt een goede vriend van je.
0: Ja.
2: En je vertelt als van, ja, ik had eigenlijk dit ook vanavond. Maar ja, ik ben toch hier voor jou.
0: Ja.
2: Dat hij je dan aankijkt en zegt van, joh, wat doe je hier nog? Ga lekker.
0: Ja, nee, maar dan, ik wil dan ook blijven. Nee, Joost, ik heb het nu gezegd.
2: Nee, dat vind ik.
0: Ik heb het nu gezegd. Ik ga die foute party ga ik afbellen, die is volgend jaar weer.
2: Heel goed.
0: Thanks, Pik.
2: Yo.
0: Ik krijg een appje van een andere vriend. Die zegt, je zou toch komen draaien op ons huisfeest?

5 ton. Dan komt hij een uurtje draaien. Dat is toch krankzinnig? Ja, goed, hij is dan ook wel een van de beste DJ's ter wereld. Kelvin Harris, You're the Blessings. Maar ik doe het voor de helft. Andres Odijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een beetje zweethanden. Kijk, ja, dat is heel vies. Maar kijk, het is ook nog 26 graden. Daar heb ik geen zweethanden van. Misschien jij wel. Ik heb echt zweethanden voor morgenochtend. Morgenochtend dan presenteer ik de ochtendshow van 3FM. Dat doe ik samen met Ivo van Breukelen. Nou, daar stress ik hem al voor. Ik bedoel, heb je ooit met Ivo gewerkt? Nee, grapje, I love you. Maar waar ik me echt voor stress is, morgen hebben wij Nothing But Thieves te gast. En Nothing But Thieves is echt al sinds de beginning gewoon een van mijn lievelingsband. Ik ben echt early adapter van die boys. Dus ik ben bang dat ik hem ga choken. Weet je wel? Heb je ook wel eens gehad dat je naar heel erg iets uitkijkt en dat je dan op het moment alleen nog maar kan praten als een robot. Nou, om dat te voorkomen bel ik even met de dealer. Ik ga vroeg naar bed vanavond. Morgenochtend vanaf 6 uur, dan hoor je dus hoe dat interview met ze verloopt. Ga

Wat een ongelooflijk goed liedje. Ik zie een bericht van Kim en zij zegt in de app... Goh, deze was ik helemaal vergeten. Dat is het 3FM gevoel hè, bij de avondshow. Lady Gaga, Beyoncé en Telefoon. Morgen dan barst het los, het Pinkpop Festival. 3 dagen lang knallen in Landgraaf, weet je wel. Echt op topniveau, grote artiesten. En om je alvast een beetje in de stemming te krijgen... hoor je morgen vanaf 9 uur 's ochtends de 3FM Top Pinkpop. Dat zijn de artiesten die daar staan of gestaan hebben... gerankt door alle DJ's van 3FM. Dus dat gaat van de Foo Fighters tot aan de Queen, weet je wel, van dit jaar. Zara Larsson kun je daar gaan zien. Midnight Sun is dit bij de avondshow.

0: Get out of it.
1: Afgelopen woensdag hoorden we het verdrietige nieuws dat Jelte de Haan op 5-jarige leeftijd is overleden. Jelte stond centraal tijdens 3FM Serious Request 2024. Hij was overal, op de radio, op televisie en in en rond het glazen huis. Niet voor zichzelf, maar voor alle kinderen met een metabole ziekte. Voor Jelte kwam een medicijn te laat. Maar door zijn verhaal, zijn lach en de enorme inzet van hem en zijn familie is er ongelooflijk veel aandacht gekomen voor metabole ziekte en werd er meer dan 11 miljoen euro opgehaald voor onderzoek. Namens iedereen bij 3FM wensen we de familie van Jelte heel veel sterkte. Jelte blijft voor altijd onze held.

0: got real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Ah. Hey, je komt zo met vertraging. Oh, nu niet meer. Zo, dat was, ah ja. Nou goed, hè, wat een prutser. Ik wilde zeggen, wat een mooie herinnering en zo die we aan Jelte ophalen, toch? Jelte was het gezicht van 3FM Sure's Request in 2024. Hij is afgelopen woensdag overleden en dan komt dit liedje wel extra hard binnen, toch? Laat het even bezinken, gaan we zo meteen gewoon weer verder knallen met die avondshow. Want er is nog genoeg te winnen en ik krijg een bericht van, even kijken, Wouter. Laat ik je heel even horen.
2: Hey, Odijk, heb jij nog een lekker DNB-knalletje voor vanavond?
1: Daar kom je zo meteen achter.

0: ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
3: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
14: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: 3FM. Komende uur gaan we van drum and bass naar house naar Post Malone. Enough is enough, zou ik willen zeggen. Eerst krijg je het nieuws van me. Het is 9 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven

0: te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: 3FM. BNN Vara. Andres Odijk.
15: Ja, ik wil zo meteen even met je kletsen over de regels in je relatie. En dan heb ik het niet over of je vreemd mag gaan. Ik wil het ordinair niet maken.

0: durf echt mijn geld erop in te zetten. Het Lowlands terrein na deze zomer, na dit optreden van Sambar, gaat zo klinken. Ja, die man gaat daar gewoon alles slopen. Ik bedoel, hoor dit liedje ook weer. Wat een multitalent. Heel veel plezier als je hem live gaat zien. De avondshow in volle vaart.
1: Andres!
0: Ja. Oké, maar heel eerlijk. Als dit het is, dan hoef ik nooit meer een relatie in mijn leven. Nee, maar dan houdt het voor mij op. Ik wil je even meenemen naar vorige week. Ik kom terug van een weekendje Hamburg en ik heb een vriend van mij aan de telefoon. We zitten lekker te jappen en we zijn bijna thuis. En ja, goed, ik ben met vrienden weg geweest op een hotelkamertje. Een weekend in Hamburg, waar zeg maar de titel om je oren vliegen op de reperbaan. Dat doet iets met je. Dus ik zeg voor de grap tegen een vriend die ik aan de telefoon heb, ik zeg... Zo, als ik thuis kom, het eerste wat ik ga doen is masten. Ja, terwijl, natuurlijk ga ik dat niet doen. Ik moest gewoon nog boodschappen doen, ik moest stofzuigen. Maar hij reageerde heel serieus. En een vriend van mij die zegt, ja, shit, sorry. Isabeau is nog niet thuis. Dus ik zeg, boeien, je hebt toch twee handen? En toen zei hij de woorden... Nee, we hebben daar wel afspraken over gemaakt. En toen ging er voor mij een wereld open. Dacht ik, hè? Is dat iets normaals dat je, zeg maar, een afspraak maakt... dat je niet jezelf... mag masten als je een relatie hebt. En toen zat ik erover na te denken... kijk, ik snap dat je met je partner afspraken maakt over... wie op maandag het grof vuil haalt, wie op dinsdag de boodschappen doet... wie op woensdag de kinderen van de crèche brengt. Maar over masten, ik vraag me gewoon af... heb je ook van dat soort regels in je relatie? En ik denk ook vooral, jeetje, ik weet niet of ik dit zou willen hoor. What's next? Mag je dan ook niet meer douchen zonder je partner? Dat verklaart wel waarom ik Ivo van Breukelen nog steeds ruik in deze studio.

relatieregels. Eerst eventjes dansen. Deze vrouw die komt uit Engeland en ze is ready om de wereld over te nemen. Op elk groot goed feestje wat een beetje elektronisch onderbouwd is, ga je haar vinden deze zomer. Saida,

0: Ik wil het even hebben met je over regels die je in een relatie doorvoert. En jij staat op de bank.
1: Andres.
2: Oudijk.
0: Nee, ik raak in een gesprek met een vriend en ik zeg tegen die vriend van mij... joh, zo, weet je wat ik echt zin in heb? Ik heb echt zin om mezelf af te beren. Ik wil er niet een ordinair radio-ding van maken, maar ik was een weekend weg geweest... en ik zei gewoon voor de grap, joh, lekker man. Toen zei hij, ja, kutzooi, Isabeau, zijn vriendin, die is niet thuis, dus dan kan ik niks. En toen zei ik, maat, je hebt toch twee handen gekregen? En toen vertelde hij de magische woorden, nee. Daar hebben wij dus afspraken over gemaakt. Hij mag dus dat niet doen van zijn vriendin. Dus toen dacht ik, nou ja, wat voor überhaupt regels bestaan er in een relatie? Sander, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Zet nou, je hem even op slot?
3: Af en toe heb je een piepje. Nou ja, ik ben aan het werk, dus...
0: Je bent aan het werk?
3: Doorgaan, hè?
0: Oh ja. Sander, hoe zit dat bij jou? Want doe jij regels afspreken?
3: Nou ja, we hebben niet echt regels. Het is gewoon, wij elkaar wel kunnen. Eén keer kun ik haar, dat zij lekker weg gaat en dan kan ik wel weg. Dat is een beetje wisselwerking.
0: Oké.
3: Ik werk zelf nogal veel, dus en mijn vriendin die werkt ook gewoon. Maar ja, die doet verder wel de kleine en huishouden, maar ik probeer wel gewoon te helpen waar het kan, zeg maar. Ja.
0: Maar dus het is niet wat jullie hebben afgesproken omdat bijvoorbeeld jij ook soms met een andere vrouw een drankje wil drinken of zo?
3: Nee, ik heb een vriendengroep waar ook vrouwen in zitten.
0: Ja.
3: Zo, die was ik redelijk jaloers af en toe. Dus,
0: Gretverdemmen zijn ook allemaal hetzelfde.
3: Ja, allemaal hetzelfde. Niet normaal. Het zal ook wel heel goed te zitten. Het is mij ook heel goed. Maar ja. elke gekste gebrek, hè?
0: Ja, dat is wel waar. Ik bedoel, ik zit hier al drie jaar. Het is drie uur lang gebrekkig te zijn.
3: Ja,
0: Ga jij maar weer gauw aan het werk. Dan ga ik naar Sjoerd. Goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Ja, we hebben het over regels binnen de relatie. Kijk, ik heb geen relatie. Ik ben denk al... 1, 2... Zo, ik ben al 2,5 jaar vrijgezel, gek. Tering, wat lang. Zo, dat is echt lang. Maar ik heb ook nooit echt regels gehad. Wij waren gewoon... Het was een gesloten relatie en ik mocht wel gewoon afberen.
4: Algemene normen en waarden.
0: Ja, algemeen, ik kon ook gewoon afberen als ik daar zin in had. Maar ik vond het dan vaak leuker om dat samen te doen. Jij stuurt een bericht en jij kent hele andere regels.
4: Nou ja, niet voor mij wat als persoonlijk geld. Ik ben zelf al weer heel tijdje single. Maar ik heb wel een aantal mensen die kennen de gay scene. Ja, dat gaat niet hier over wie gaat de stofzuigen, wie brengt zijn vuilnis weg. Maar ik ken er twee en die hebben gewoon trio's met andere mensen en wat nog meer er komt bij kijken.
0: En zeg maar, hoe kijk jij er dan naar? Zeg maar, snap je die regels of vind je het eigenlijk een beetje gek?
4: Nee, ik ben zelf iemand, ik ben gewoon monogaam, zeg maar. Zo heet dat toch, hè? Als je gewoon... Ja, exclusiever met elkaar.
0: Ja, zeker.
4: Ik ben niet echt zo van dat ik denk van nou, ik wiep hem er overal maar in. Nee. Met alles en iedereen. Ja, ik heb er wel een mening over. Maar ja, weet je, ik denk aan de andere kant, weet je, you do you. En als jij er gelukkig van wordt, doe het gewoon lekker.
0: Nou, you do you and you, als ik het heb over trio's. Maar waarom zou het niks voor jou zijn dan? Want ik hoor tussen de regels door dat je het eigenlijk niks vindt.
4: Nee, klopt. Nee, ja... Ja, ik denk van ja, weet je, wees gewoon blij dat je elkaar hebt. Ik denk, er hoeft toch geen derde of vierde persoon bij mee te kijken, denk ik dan.
0: Nee.
4: Maar ja, misschien is dat een beetje de norm en waarde waar ik mee opgevoed ben in de jeugd.
0: Ja, ik vind dat wel, ja, zo doet iedereen zijn eigen dingen in het leven.
4: Ja, precies. Nee, dat is zeker.
0: Ik denk alleen, ja, ik laat me niet aan de ketting leggen, hè. Hey, kom op, ik ben vrijgevochten jongen.
4: Precies.
0: Hey, maar misschien moeten we samen een keer op date. Moeten we gewoon lekker gaan dubbeldaten, want ja, hoe lang ben jij al vrijgezel?
4: God, 3 jaar ongeveer zoiets.
0: Gadverdamme, nou.
4: Ja, gadver inderdaad.
0: Mocht er iemand luisteren en denken, deze twee mannen, die lijken me echt heel gezellig. Kan het me niet voorstellen. Je weet me te bereiken via de app van NPO Luister.

0: Nou, als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je gewoon echt chagrijniger dan Jules Wilder. Dit is toch een supertrack. Je hoorde Jamaicaan Bam Bam van Huguel.
1: Andres Oudijk.
0: Hey, wat heerlijk dat je op deze Thirsty Thursday de radio aan hebt gezet op 3FM. Ik kan me zo voorstellen dat je op donderdag een kleintje gaat drinken. Eentje met de jas aan in de kroeg met je vrienden. En dan vind ik het mooi dat we aan het connecten zijn. Misschien ben je onderweg naar de gym, heb je net gesport. 3FM zorgt voor de allerbeste muziek. Ik ga je straks uitleggen binnen nu en 5 minuten hoe je jouw muziek op de radio krijgt. Eerst, ja, ik vind het gewoon geen porum. Ik vind het er niet uitzien, ik kan je niet serieus nemen. En ik denk ook, als ik de baas zou zijn van een bedrijf, is dit het eerste wat ik afschaf. Kijk, het wordt morgen 33 graden, het wordt pleuris warm, het wordt echt sweat drop down my balls. Alleen het probleem, mensen doen massaal een korte broek aan naar hun werk. Ja, en ik weet, dit is een eeuwenoude discussie, maar ik zag vanmorgen vroeg ook allemaal van die mensen in van die hele korte broeken fietsen. En dat ik dacht, ja, waarom? Stel, je hebt een conference meeting. Ik heb morgen een conference meeting met een hypotheekadviseur. Ja, dan mag ik toch hopen dat die man wel gewoon een lange broek aan heeft. Je neemt, zeg maar, banen toch gewoon minder serieus. Als ik te denken, ik ben hier morgen vanaf 6 uur 's ochtends en ik ga pas om 1:04 naar huis. Telt een sportbroek ook? Ga ik even over nadenken. Wat je hiermee moet, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik geef je Kensington. Dit is Living For...

0: Zo, dat lijkt me pijnlijk. Stel, je hebt zo'n rammer gemaakt samen. Weet je wel, helemaal lovey-bovey, friends. Ja, nu zijn ze uit elkaar. Dit ga je natuurlijk nooit meer live zien op een podium. Ze haten elkaar. Shawn Mendes en Camila Cabello, Jordi Señorita.
1: Andres.
0: Odijk. Ja, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om een discussie te starten. Ik ga me kort houden, want ik ga je zo meteen uitleggen hoe je jouw radio, of jouw muziek op de radio krijgt. Maar eerst wil ik eventjes, ja, ik noem het maar even naar Korte Broek Gate. Daisy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, ik gooi net naar je dat ik het echt raar vind als mensen een korte broek dragen op werk. Dan kan ik ze gewoon niet zo serieus nemen. Wat stuur jij nou in de luisterapp?
2: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik vind inderdaad, ja, zeker naar je werk. Ja, ik heb vandaag ook gewoon een spijkerbroek aangehaald, een lange.
0: Ja, en zeg maar, nou heb je ook nog het fenomeen de jort. Dat is een broek die tot over de knieën gaat. Is dat dan iets wat je wel kan dragen?
2: Nee, heel eerlijk gezegd heb ik zoiets van 7/8 als het netjes is. Het kan nog, maar kort ook niet.
0: Dat is nou weer 7/8, dat is echt zeg maar boven je schoen.
2: Ja, dat is net iets daarboven inderdaad.
0: Ja, nou, ik ben 1,65, dus bij mij is het altijd aan je lengte. Florian, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey, wat stuur jij nou door in de luisterapp?
3: Ja, ik zeg, wat kun jij datgene dat ik niet betekent dat je heel korte broeken hebt?
0: Wat doe jij voor werk dan, Florian?
3: Zo'n advies zal er niet minder worden. Ik ben chef-kok.
0: En kan jij gewoon niet in een korte broek naar de keuken gaan?
3: Nou ja, ironisch gezien, ik woon nu in de UAE en hier is het elke dag 50 graden en ik ben elke dag in een lange broek aan, want dat moet van het Ritz-Carlton. Maar
0: je vertelt heel veel informatie. Je woont in de UAE, dat is de United Arab Emirates, dat is een land. En dan werk je ook nog eens in de Ritz-Carlton, een van de duurste hotels ter wereld.
3: Ja, precies. Wow. En ik moet gewoon elke dag een lange broek aan, want maakt niet uit, het is 50 graden. Dus ironisch dat ik er zo over denk. Maar die hypotheekadviseurs, zijn advies zal niet minder worden, toch? Als het 30 graden is in Nederland, leef een keer. Nee, zo, maak je het ook niet mee.
0: Dat is ook zo. Ik vertel je, ik heb morgen een afspraak bij de hypotheekadviseur. En ik zou het zo'n raar beeld vinden als die meneer dan in een korte broek zit. Maar zijn advies inderdaad zal niet veranderen. Hij zal zeggen, te weinig geld.
3: Nou, dan kun je precies 30 vierkante meter mee kopen.
0: Ja, precies. En Florian, goed om even met je te connecten in die avondshow.
3: Ja, zo is het maar.

0: Goedendag. Ja. Dit is de voicemail.
1: Gadverdamme, krijg ik dan weer zo'n voicemail? Oké, ik ga het anders doen. Ik probeer Ivo van Breukelen te bereiken. Die hoor je morgenochtend samen met mij vanaf 6 uur in de ochtendshow. En ik wil op donderdag altijd even een beetje drum en bass draaien. Dus ik vraag dat normaal gesproken altijd aan jou. Van, hé, hey, ben je oké als ik drum en bass draai? Wil je het ook? Consent? Als je zegt, nee, doe ik het niet. Ga ik gewoon door met het radioprogramma. Is er niks aan de hand. Maar ik dacht, ja, 9:45. Even kijken of Ivo al ligt te slapen. Maar ik krijg hem dus echt niet te pakken. Ik kan wel nog een collega van hem proberen. Die is er morgenochtend ook bij om 6 uur. Dat is echt zijn steun en toeverlaat, zeg maar. Dat is echt de jongen die Ivo bijna nog niet uit bed belt. Of ze wekker zet of zorgt dat zijn auto is volgetankt. Die doet echt heel veel rondom Ivo's radioshow. Kijken of ik hem dan kan bereiken. Want ja, ik wil wel even weten, willen zij drum en bass? Is dat lekker om op te warmen voor de ochtendshow morgen? Of kan ik het beter laten?
2: Wat is er?
1: Yo, maat!
2: Ja.
1: Hey, heel even een vraag. Lig je al in bed?
2: Ja.
1: Oh, lag je te slapen al?
2: Nou, bijna.
1: Oh, sorry jongen. Het ding is, ik probeer Ivo te bereiken, maar ik krijg hem niet te pakken.
2: Ja, die ligt ook al te slapen.
1: Voor morgenochtend natuurlijk, ochtendshowtje op 3FM.
2: Ja.
1: Ja. Het is goed dat ik je spreek. Ja, want als ik Ivo niet te pakken krijg, dan vraag ik het even aan jou.
2: Ah, lul, je bent live, hè? zo erg.
1: Ik heb even een hele belangrijke vraag aan je.
2: Maar ook even voor de mensen, hij belt mij al 5 keer achter elkaar.
1: Ja, maar Jan-Willem, jij bent er morgen ook vanaf 6 uur.
2: Ja.
1: De vraag aan jou is, wil je nu op de radio drum en bass even pompen?
2: Ik gun jou dat niet nu, door wat je hebt gedaan.
1: Oh, wat een lul. Ja, oké, dan ga je voor Benson Boone.
2: Ik wil graag Evanescence horen.
1: Oké, ja, maar wil je echt geen drum en bass?
2: Nee, ik wil het echt niet.
1: Oké, nou, dat is jammer. Hey, lig je naakt in bed? Of kun je me nog even meenemen in hoe dat werkt bij jou?
2: Ik heb een klein onderbroekje.
1: Zo. Nou, dat is wel lekker, hé. Lig je alleen of lig je vriendin er ook al bij?
2: Ik ga verder hier niet op in.
1: Hé, hey, en hoeveel zin heb je morgen in de ochtendshow?
2: Ja, nou, nu toch wel op een schaal van 1 tot 10 en 3.
1: Sorry, Jan. Sorry, Jan-Willem, sorry. Maar goed, Evanescence, ja, daar ga ik geen genoegen mee nemen. Dus ik gooi hem even bij jou op 09091336. Wil je drum en bass horen, de ja of de nee? Je hebt een minuut de tijd om te bellen. De klok loopt en degene die als allereerste belt, die mag zeggen ja of nee. Ik zie namelijk in de app het al helemaal losgaan. Maar dat telt niet, je moet even bellen. 09091336.

0: Hallo, met wie?
1: Hoi, met Stin.
0: Stin, wat wil je op de radio? Drum en bass? Ja of nee?
1: Ja, zeker.
0: Hé, lekker man. Waarom vind je het hard?
1: Ja, lekker beuken, hè?

0: Bees op deze drum en bass donderdag. Je hoort al Afterglow van Wilkinson. Ja, zometeen 3 voor 12 radio. Ja. Jasper Leijders is hier.
1: Hey, hallo.
0: En ik zie, ik zit even te kijken wat je allemaal gaat draaien. Maar je hebt weer waanzinnige dingen mee.
1: Ja, die donderdag is eigenlijk gewoon de leukste dag van de week. Omdat er dan zoveel nieuwe muziek is om gewoon aan je voor te stellen. Zometeen al de nieuwe van Blossoms. Later vanavond de nieuwe van Jet van der Steen, 3FM Talent. Joshua Peter komt met een nieuwe single. En die is even iets vrolijker dan zijn vorige werk. Dus dat is ook lekker. Fijn in de zomer.
0: Lekker,
1: en vanavond
0: man.
1: Gewoon lekker veel dingen uitpakken.
0: Kijk, die radio aanhouden, dan ben je er gewoon bij.
2: 3FM.
3: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: 3FM. Goedenavond, zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met erin je dagelijkse portie nieuwe muziek en ook heel veel festival vanavond.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
6: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through.

0: our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ik heb Nielse pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: 3FM.
17: Ah, met zometeen de belangrijke vraag. Is ze het deze keer echt of niet? Wie het is hoor je zometeen na een van die pingpongnamen van dit jaar. Franz Ferdinand. Dit is Do You Want To...

0: Ik weet niet of je de geruchten een beetje hebt meegekregen. De geruchten gaan dat Shakira een soort body double had bij de opening, de aftrap van het WK. Dat het dus niet echt Shakira was. Ik vind het zo bijzonder. De geruchten gaan trouwens dat dit ook niet echt Shakira was. Dat het liedje in plaats van Die Die, D-I-A-I heet. Goed. Dag, dag. Die Die, bye bye.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Nou, we zijn begonnen hoor. Het is de donderdagavond van 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper. Goed dat je erbij bent. Goed dat je bent ingecheckt. Wellicht sta je al op de camping in Landgraaf. De camping van Pinkpop, die officieel geopend is. Laat dan ook vooral eventjes van je horen. Vanavond een lekkere pre-party op 3FM met net al Franz Ferdinand. Die gasten staan daar aanstaande zaterdag. Dan is het echt lekker de indie-rock dag, hé. Met onder andere dus Editors, The Cure. Mijn naam is Jasper en je gaat me ook zeker vinden op Pinkpop vanaf morgen. En mocht je op dat festival zijn, kom dan ook zaterdagmiddag zeker eventjes langs in de Stille Jan. Dat is de jaarlijkse silent disco plek. Daar mag ik tussen 3 en 5 een hele dikke indie rock set draaien. Ja, ik heb daar heel veel zin in. Echt heel veel zin in. Check vooral in bij 3 voor 12 Radio voor de allerbeste nieuwe muziek. Vanavond hoor je voor het eerste nieuwe van Jet van der Steen, de nieuwe Joshua Peter. En zometeen al de gloednieuwe single van Blossoms. Die gasten uit Engeland die al jaar en dag garant staan voor hele lekkere indie pop. Die zouden ze kunnen kennen van Charlemagne onder andere. Zometeen de gloednieuwe single als track van de dag. Maar dan wil ik wel even weten dat je erbij bent. Dus check in via de NPO Luisterapp. Geef even een teken van leven deze kant op. Soulwax, ook te vinden op Pinkpop dit jaar. Dit is Run Free bij 3FM. I wanna run free.

Taylor Swift te zien in de bioscopen in de nieuwe Toy Story film. Ik ga daar volgende week even heen. Ik ben heel benieuwd. Toy Story 4 was heel slecht. It better be good.

zie Ronnie. Kijk, het is een leuke donderdagavond. We stellen je in 3 voor 12 radio elke dag voor aan heel veel nieuwe muziek. En zo wil ik je in dit geval de nieuwe van Blossoms laten horen. Dit is zo'n band die je al sinds 2012 of 2013 hoort op 3FM. Ze zijn ook nooit weg geweest, ze hebben sindsdien nooit stilgezeten. Inmiddels zijn ze in die 10 of 12 jaar toe aan album 5. Dus ze hebben echt hard gewerkt door de jaren. Ze schuiven wel even wat op qua sound. Want als je een Charlemagne kent van Blossoms, dat is best wel wat meer indie rock. Ze schuiven steeds meer toe naar dat synth-pop hoekje. Beetje een disco-vibe. Snap ik wel, ze zijn heel erg geïnspireerd door de jaren 80. Dus heel veel glimmende synthesizers, dikke baslijntjes. Ze hebben het wel voor het eerst opgenomen als band in een ruimte. Dus je hoort ze wel gewoon lekker bij elkaar zijn, spelen, zoals ze dat live op het podium doen ook. Ja, ze hebben gewoon wat meer speelsheid in het hele proces gegooid. Want op de vorige single was ook Mr. Rickroll himself, Rick Astley, ineens te horen. Als je het hebt over de jaren 80. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe je deze nieuwe single van Blossoms vindt. Is dit er eentje die je net als Charlemagne vaker op 3FM wil horen? Of denk je van nou, mag ook op deze donderdagavond achterblijven? Kijk, ja. Dit soort funky baslijntjes. Laat jouw eerste reactie maar even weten via de NPO Luister-app.

De gloednieuwe single van Blossoms, You're the Meet Me in Love. Is, als je dit zo hoort, ben je dan gelijk verliefd? Of denk je van, ik weet het niet zo goed? Klinkt wel als een lekkere radiohit, toch? Nou ja, goed, de muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Pak even je telefoon erbij, als je daar niet al op zat te swipen. Gewoon doomscrollen op de donderdagavond. Open dan vooral de NPO Luister-app en maak even contact met deze studio. Je kan via één klik op de poll laten weten hoe je het vindt. Nog leuker is jouw uitgebreide review, want jij bent in dit geval de recensent van 3 voor 12 Radio.

over de track van de dag. Johan de Emoji Man. Tuurlijk is hij erbij als eerste vandaag. Die stuurt eerst een mondje met een gezichtje met de mond open. Zo van... Oh, dan hartjes in de ogen, vuistje in de lucht en een zonnetje. Kijk, Johan heeft zijn zomerhit van 2026 gevonden volgens mij. Ik zie ook Cheert, die zegt... Hey Jasper, goeie avond. Ik ga altijd wel lekker op dit soort funky synthpop. Wat mij betreft mag deze vaker op de radio. Met deze muziek wordt de hittegolf best nog wel draaglijk. Nou, ik zit hier ook met een ventilator onder mijn benen. Dat is ook een beetje gek, want de airco bij 3FM is uitgevallen. Dus eigenlijk zitten we in dezelfde situatie, Cheert. Het is hier ook warm. Op het polletje heeft iedereen gestemd op... Ja, ik ben in love met deze track. Hidde zegt, dit baslijntje gaat niet meer uit mijn hoofd. Lisa zegt, ja, dit klinkt zomers. Ik vind dit heel erg leuk. Heb je ook nog Eddie, die zegt... Het is een beetje jaren 70 stijl, joh. Beetje funky gitaren. Ik wil veel meer van dit op de radio. Ja, en dan is dit even totaal anders, ja. Rock'n'roll. Ze staan zaterdag op Pinkpop. Ik heb het dan over Wodan Boys, hè. In dit geval niet Blossoms. Maar goed, die single is je goed bevallen, toch? Dus die ga je vast wel vaker horen hier bij 3FM. Maar deze rockgasten uit Den Haag gaan zaterdag Pinkpop slopen. Wodan Boys, de nieuwe heet Blindsided.

Ali, Ronnie Flex en Frenna. Je hoorde populair bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. Goed dat je erbij bent. Het is de late avondshow van 3FM. De Pinkpop Camping is inmiddels geopend. Misschien luister je nu naar 3FM. Staande in Landgraaf. Morgenavond daar 21 Pilots op het grote podium. Dan weet je, de festivalzomer is aan. Laten we bij 3 voor 12 radio nog even teruggaan naar vorige week. Naar de laatste dag van Best Kept Secret. Wat mij betreft was dat de allerleukste dag van het hele festival. Het begon al, nou ja, bijna 's ochtends met Dressed Like Boys. Dat was een prachtige show. Het eindigde met Gorillaz op het grote hoofdpodium. En op zondagmiddag was er zo'n show waar je gewoon lekker even kon chillen in het mooie strandje. Of in het bos, of aan de kant van het water. En dat was bij de show van Ethel Kane. Het was echt misschien wel het beste slot voor haar. Het was een heel podium vol met groen gras. Lekker veel gothic invloeden. Half jaar geleden was het nog te zien in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En hebben we daar ook live verslag van gedaan. En toen dacht ik ben zo blij dat we dit nu aan je kunnen laten horen op 3FM. Want 3 voor 12 heeft heel veel shows opgenomen op Best Kept Secret. Die check je nu via het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Ook Mac DeMarco is vandaag online gekomen. Sylvie Kreusch. In dit geval dus live op 3FM. Ethel Kane en Crush. Kijk mee via 3fm.nl/live.

Danielle zegt, ja, dit was zo'n ontzettend fijne show op zondagmiddag op Best Kept Secret. You're the Ethel Kane en Crush. Zometeen nog meer live muziek van Ethel Kane.

half acht mijn wekker na deze uitzending. Ik heb er geen zin in! Schreeuw maar even, ergens waar jij geen zin in hebt. Doe dat vooral via de NPO Luister-app, want dat is vooral lekker om het eruit te schreeuwen, toch? Zoals Ida dat gedaan heeft. Ida deed vorig jaar popronde, dus jou kunnen kennen van Kubus in een ballenbak. Heeft nu dus een tune uit Ik heb er geen zin in. Ja, ik heb wel heel veel zin in Pinkpop, maar niet in die hele vroege wekker. Dus ik heb er geen zin in. Doe maar even mee via de NPO Luister-app. Waar heb jij vooral geen zin in? Heel erg benieuwd. Hey, we hebben live-opnames voor je van Ethel Kane. Die stond op het geweldige festival Best Kept Secret vorige week. En 3 voor 12 is op alle festivals aanwezig om live-opnames te maken. Dat doen we ook dit weekend op Pinkpop. Hebben we vorige week gedaan op Best Kept Secret. Dus inmiddels staan live-opnames van Pommelien Thijs online. Maar ook Mac DeMarco, Joey Valens en Bray. En Ethel Kane. Ze stond op de zondagmiddag van Best Kept Secret. Perfect slot. Het was echt magisch. Dus we gaan even die magie terugbrengen naar de radio. A House in Nebraska. Kijk mee via 3fm.nl/live. Nu wel.

De afsluiter van de set op Best Kept Secret. Het geweldige A House in Nebraska. Van Ethel Kane. De komende dagen nog veel meer live shows vanaf Best Kept Secret op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Waar je sowieso nu al kan kijken naar Wies, naar... De afsluiter van de set op Best Kept Secret. Het geweldige A House in Nebraska. Van Ethel Kane. De komende dagen nog veel meer live shows vanaf Best Kept Secret op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Waar je sowieso nu al kan kijken naar Wies, naar Gorilla's...

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: luisteren naar 3FM. Zometeen meer 3 voor 12 radio. Dat betekent veel meer festival voorpret richting Pinkpop.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden

0: duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Och, we zitten aan de vooravond van een hele warme editie van Pinkpop. 3FM is erbij, daar vertel ik je zo meteen alles over. Na Kingfisher, want die zijn er ook.

Free Your Mind. Mag je gewoon doen, hè? Het is toch donderdagavond. 3 voor 12 radio, maar daarvoor Kingfisher en I Cried, I Wept. We staan dit weekend op Pinkpop. Och, wat wordt het een mooi weekend, hé. Het wordt een feestje. Het wordt sowieso een lekker weekend hier bij 3FM. Morgen hoor je de hele dag het allerbeste van Pinkpop. De top Pinkpop, de hele dag door, vanaf 9 tot 4. Daarna gaan we richting Barend en Benner, die in de USA zitten, rondom het WK voetbal. En dan is het hele weekend Pinkpop wat de klok slaat. Dus dan ga je ook zeker live opnames horen van Kingfisher bij 3FM. Bij 3 voor 12 Radio bereiden we je een beetje voor op het festival. Gisteren hoorde je een uitgebreid gesprek met Tom Smith, de legendarische frontman van Editors. Ben zat zaterdag, nou ja, je mag best wel zeggen, het voorprogramma van The Cure. Zometeen stel ik je voor aan iemand die je misschien nog wel nooit op 3FM gehoord hebt. Het is Ben Ellis. Het is een jong guppie uit de UK. Ik spotte hem een maandje geleden in Brighton op The Great Escape. En ik zag hem op die line-up staan en ik dacht, hey, daar moet ik gewoon eens even meer van weten. Want hij staat ook op Pinkpop. Dus hoe is het om zo'n showcase-festival voor nieuwe muziek te doen en tegelijkertijd op zo'n groot festival te staan als Pinkpop? Zometeen hoor je een uitgebreid gesprek met Ben Ellis naar muziek van Chapel Roan, Pink Pony Club. Ja, en is dit Another of is dit Jungle? Of is dit Another Jungle? Bepaal het zelf. Dit is The Wave bij 3FM.

0: De tour is klaar. Het geld is verdiend met muziek. Dus ze heeft nu een eigen cosmetica-lijn. Kan gebeuren. Je hoort de Chapel Roan en Pink Pony Club.
1: 3FM!
0: Op zeg, de festivalzomer van 2026 is aan. Morgen hoor je vanaf 9 uur de top Pinkpop op 3FM. De allerbeste muziek ooit van Pinkpop. En daarna duiken we vol een nieuwe editie in. Met als grote headliners 21 Pilots, The Cure, Foo Fighters. Daaronder namen als, nou, Editors, Zara Larsson, Royal Otis. Maar het leuke is, je hebt ook heel veel ruimte voor nieuwe muziek op Pinkpop. Je hebt Stage 4, dat is een podium helemaal achteraan het terrein. Dus je moet er wel even de moeite voor doen. Maar als je daar dan bent, dan kun je gewoon heel veel coole nieuwe muziek gaan zien. Gisteravond nog Hot Wax voor je gedraaid bijvoorbeeld. En een van de leuke nieuwe namen uit Engeland is de singer-songwriter Ben Ellis. Iets meer dan een maandje geleden sprak ik hem in Engeland op The Great Escape, het festival voor nieuwe muziek. En toen dacht ik, ja, deze guy komt gewoon naar Pinkpop. Hij timmert mega hard aan de weg. Zijn streams groeien elke week enorm. Zijn fanbase groeit ook nog eens eventjes. Dus ik dacht, ja, als dit allemaal zo hard gaat, heb je dan ooit wel eens een moment om stil te staan daarbij?
2: Like, I try to make sure that I take in the moments, you know, the milestones, you know, and the hurdles. Because I think if it ever gets to a point, you know, that I'm wanting it to, then I think that I would need to appreciate every, you know, step along the way. And it definitely feels like you're pushing a boulder up a big mountain and waiting for it to roll down the other side. But yeah, I'm just proud of what we're doing and grateful.
0: Ja, dat is mooi om te horen dat hij heel dankbaar is. Trots op de carrière waar hij flink aan het bouwen is. En daar dus mee op Pinkpop staat. Hij heeft TikTok best wel ingezet voor zijn carrière. Maar voor mijn gevoel is zijn carrière net even wat duurzamer dan bij heel veel artiesten die ineens van op de een op de andere dag een mega hit scoren. Hoe kijkt hij daar tegenaan?
2: I think we've taken the time to really grow something. I'm not sure whether we've really like looked for a hit or like a moment really. We've just been really patient and we've tried to grow the things that feel real. Because yeah. I think, you know, social media can really kind of blur your vision as to what actually matters sometimes. I think, you know, if you're chasing a viral moment, then you're almost giving yourself nothing, no sort of foundation. And so I feel like we've just wanted to grow everything on a live level. Yeah. and play shows and hope that we can grow an audience that way in the hope that eventually people will catch on and figure it out. And so yeah, I feel like we're really building the foundations at the moment. And it goes back to that pushing a boulder up a mountain thing, you know. It takes a lot longer, but it also means that we just enjoy every second a lot more. And I think the fans can see how much care and attention we put into things like merch and the shows themselves and production level, like that they can really feel like they're part of something, which I think is really awesome.
0: 3FM. De echte liefde voor de muziek zit er dus enorm in bij Ben Ellis. En hij werkt er enorm hard voor. En ja, zijn fans die merken dat natuurlijk ook. Het grappige is dat zijn fans soms meer voelen zelfs als vrienden. Het is zo close allemaal wat hij doet. Dat voelt hij ook zelf.
2: Yeah, some of them. I mean, we did a gig in Liverpool the other day. Which is obviously like a 60 quid ticket or something. And they all came in their merch and stuff.
0: Wow.
2: And I was just like, guys, you really don't have to be here. But, you know, they want to. And they're music lovers at heart, you know. It's not just me. I mean, this all stemmed from an artist called Henry Moody. Like, that's the first artist that I supported. And grown from there. And Alfie Duke, Sadie Jean. Like, all these people that I've supported that it's then meant that they've kind of come along for the ride. I mean, we were talking about, you know, Nivella and Inhaler, yeah, and Keo. And, you know, it's like, I think that's such a great thing to have, to have been in like an era of artists supporting artists, and that just grows the fan bases and people who are so empathetic and want to be involved, you know?
0: Dit is wat ik ook eigenlijk het allerleukste vind aan muziek in 2026. De nieuwe generatie muziekliefhebbers. Wellicht ben jij er ook zo eentje als je luistert naar 3FM. Het is allemaal zo supportive. Je gaat naar het voorprogramma van het voorprogramma van het voorprogramma. Nou ja, dat is dus ook waardoor Ben Ellis enorm gegroeid is. Van de kleine zaaltjes in Engeland naar inmiddels een heel groot podium op Pinkpop. Ja, ik vind dat mooi. Is hij er eigenlijk wel klaar voor?
2: Oh my gosh, no, not at all. But I mean, also at the same time, this is everything I've ever wanted. You know, I think if I... You know, I feel like if I was a 90-year-old man talking to his grandchildren, I could be like, I played ping pong, guys. You know? So I feel like I just want to enjoy that and take it in, because you never know, like, this is such a strange industry. So the fact that I've been even given a chance to do that now is awesome. And I've been told nothing but amazing things about both of those festivals. And I really, really am buzzing to see what it's like.
0: Het wordt ontzettend mooi. Dit weekend staat Ben Ellis op Pinkpop. Ik sprak hem een maandje geleden in Engeland. En toen dacht ik, weet je, heeft hij eigenlijk nog een boodschap voor iedereen die naar zijn show komt op Pinkpop?
2: Well, please Pinkpop, bring the best vibes and dance.
0: Nou kijk, dat is het.

Mono, you're the good lies. Het is 3 voor 12 radio. Vanavond gebeurde er weer heel veel in het live circuit, waaronder Dear Omen in Paradiso. Binnenkort hier live in de 3FM Livebox.

0: Gisteravond was het het rockhandje de lucht in Amsterdam. Voor een bijzondere avond, want voor het eerst sinds 1987... Ja, voor het eerst sinds 1987 was Guns N' Roses in Amsterdam te vinden. In de tussentijd hebben ze heel Nederland natuurlijk getoerd. Van Weert tot het Gelredome tot Pinkpop. Rock met de hoofdletter R zou je kunnen zeggen. Inmiddels al 40 jaar op tour. Audrey was erbij samen met Rianne, dat is leuk. Die wonnen samen concertengoed bij Andres Oudijk, die je elke avond hoort vanaf 7 uur op 3FM. Hey Rianne, hallo.
1: Hey, een hele goede avond Jasper.
0: Wist je direct, oké, ik win dit concertengoed. Wij gaan naar Guns N' Roses.
1: Nou ja, dat niet. Maar we hadden de kaart al binnen voordat we ja. al mee hadden gedaan aan de spelshow, zeg maar.
0: Ja, dus het is een beetje girl mad dat je achteraf het geld wint, maar die tickets al gewoon gekocht had. Dat het dan helemaal niet meer uitmaakt.
1: Nou ja, misschien wel, zeg dat wel.
0: Ik snap je wel inderdaad, ja. Guns N' Roses dus voor het eerst sinds 1987 terug in Amsterdam. Ze stonden in de Ziggo Dome, grootste show. Was het het waard?
1: Ja, ja. Je kan zeggen wat je wil over de zang van Axel en alles. Ik zeg ook heel eerlijk, af en toe had ik echt momenten van... Dat had beter gekund. Ja. Maar de hele sfeer die erbij had. Van, ik heb kinderen van, hoe oud zouden ze zijn? Een jaar of 12 gezien. Van mensen tot 88.
0: Wow.
1: Het was zo fantastisch.
0: Ja, want dat is het wel met Guns N' Roses inderdaad. Op Axl wordt best wel wat gezeken de afgelopen jaren. Nou, de toppers staan binnenkort in de arena. Het is af en toe een beetje Gerard Joling. Maar als je dan die hele band bij elkaar ziet. Met Slash, die gewoon op zijn gitaar speelt. Met Duff. Die band kan het nog wel, toch? In 2026.
1: Ja, zeg dat wel. Echt wel.
0: Waren ze op tijd? Want ik heb ook wel verhalen de afgelopen jaren gehoord. Ook een paar jaar geleden stonden ze in het Stadspark in Weert. Uur te laat. Toen zei Axl, welkom in Düsseldorf. Zijn dat soort dingetjes vanavond nog gebeurd? Of ging alles gewoon soepel?
1: Nou, ze waren wel een half uur later dan de aanvangtijd.
0: Of course.
1: Dat was al te verwachten. Ja. Maar voor de rest heb ik geen dingen gezien waarvan ik echt heb gedacht van... Nou jongens, hallo, schiet eens op. Ja. Of, weet je wel.
0: En eigenlijk als je naar Guns N' Roses gaat, dan weet je dat ze een half uur te laat komen, toch?
1: Sorry, wat zei ik?
0: Eigenlijk als je naar Guns N' Roses gaat, weet je ook dat ze een half uur te laat komen. Dan moet je kan beter gewoon een half uur laten vertrekken, want het gebeurt toch.
1: Ja, nou ja, mama die had het ook al voorspeld. Die zei ook al van, nou, die zullen niet om half acht beginnen. 8 uur, 7:15, zoiets.
0: Lekker hoor, ja, dat is rock'n'roll in 2026, het hoort zo. Hey, wat was het hoogtepunt van deze show? Waarvan dacht je, god, dat dit nu gebeurt, vind ik echt vet.
1: Nou, ik denk persoonlijk dat voor mij en mama toch wel het nummer November Rain op een gegeven moment was.
0: Want?
1: Op een gegeven moment, ik stond samen met mama en de eerste noten van de piano begonnen te klinken. En wij keken elkaar aan en ik zag mijn moeder ergens in een ooghoekje een paar druppeltjes verschijnen.
0: De November Rain kwam uit de ogen.
1: Ja, zoiets. Ja, zo kun je het wel zeggen.
0: Ja, jullie hebben een mooie avond gehad. Want in principe allemaal, nou ja, je had die tickets al betaald, maar allemaal via 3FM natuurlijk.
1: Zeker. dikke SO naar 3FM.
0: Heerlijk. Wat is het volgende concert wat in de planning staat? Of moet je dan weer een concert te goed winnen omdat je al die tickets gekocht hebt?
1: We hebben eerst nog een festival staan, de Zwarte Cross.
0: Kijk, lekker over rock'n'roll gesproken.
1: We hebben nog Iron Maiden staan.
0: Kijk,
1: in
0: over rock'n'roll gesproken. Lekker zeg.
1: En dan hebben we ook nog in december Kensington staan.
0: Kijk, over rock'n'roll. Nou, over een goede gitaarband gesproken. Iets minder rock'n'roll, maar toch leuk. Veel plezier daar alvast.
1: Dankjewel.
0: Als afterparty ga ik dan nog even Paradise City voor jullie draaien. Heb een goede avond.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel.

0: Paradise City bij 3FM. Terug naar het berichtje van Ferry in de audio-app.
1: Jasper, doe wel de lange versie, alsjeblieft. Lange versie.
0: Oh, en daar krijg ik ook nog deze.
1: Oh yeah!

daarvoor, ja. Lekker zeg. Dat is 3FM. Guns N' Roses. Stonden vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper en ik wil je heel graag voorstellen aan gewoon ook heel veel nieuwe muziek. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe van Naomi hier in première. Maar eerst een hele bijzondere nieuwe band uit Londen. Ze heette Joe From School. Ja, zie dat maar eens te googlen. Het is echt zo'n onbekende nieuwe naam. Het is een beetje alternative pop. Goeie gitaar, mega persoonlijk, ook best wel kwetsbaar. Er is een nieuwe single die heet Julia Roberts. Sowieso een leuke titel. Ook al niet te googlen eigenlijk. Een liedje dat gaat over Julia Roberts. De zangeres van de band heeft gezegd dat het gaat over een klein moment dat ze iemand zag huilen in de metro. En dat triggerde bij haar een gevoel van: wie ben je eigenlijk als mens? Hoe sta je in het leven? Jezelf een outsider voelen, twijfel, angst. En dat hoor je ook in deze track, want het begint namelijk heel ingetogen en rustig. Daarna komen de goede gitaren en dan ontploft het een beetje. Toen ik dit ontdekte, dacht ik, weet je, dit wil ik gewoon even aan jou voorstellen. De nieuwe single van Joe From School. Dit is Julia Roberts.

0: Natasha Bedingfield op het hoofdpodium van Pinkpop. Ja, ik ben heel benieuwd wat zij gaat doen. Want ze heeft twee echt grote hits, Unwritten en These Words. En hoe dat dan gaat klinken morgen, nou ja, je gaat het allemaal meekrijgen via 3FM en via 3 voor 12. Check alles via Pinkpop.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Elke dag sluiten we de dag af met in ieder geval hele mooie nieuwe muziek uit Nederland. Dat is omdat er gewoon uit ons eigen land misschien wel de mooiste muziek ter wereld komt, toch? De Hollandse Nieuwe, en ik mag je in dit geval voorstellen aan de gloednieuwe single van Naomi. En dat is fijn, want die mogen we gewoon als allereerste in de wereld aan je laten horen. Hallo Naomi.
2: Hey Jasper, hey. Naomi hier. Thanks voor het draaien van mijn nieuwe single Close. Dit gaat over een ongezonde push-and-pull-relatie. En waarvan ik denk dat het relatable is, maar dat hoop ik natuurlijk niet. Ik wens jullie een hele fijne avond en tot gauw.
0: Yo!
1: 3 voor 12 Radio. Primeur.

De Sad Girl Summer gaat gewoon door, hoor. Het prachtige nieuwe liedje van Naomi. Close. Het is zo gaaf om de hele reis te zien van Naomi. Ik ken haar al een jaar of zes inmiddels. En die muziek wordt steeds groter en steeds beter. Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe Naomi er over een paar jaar bij staat, joh. Dit is in ieder geval de nieuwe single die zometeen direct na 12 uitkomt. En jij ontdekte deze als eerste hier bij 3FM. Close. We zijn steeds closer bij 12 uur. Dat betekent dat zometeen nieuwe music... Ik ken er al een jaar of zes inmiddels. En die muziek wordt steeds groter en steeds beter. Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe Naomi er over een paar jaar bij staat, joh. Dit is in ieder geval de nieuwe single die zometeen direct na 12 uitkomt. En jij ontdekte deze als eerste hier bij 3FM. Close. We zijn steeds closer bij 12 uur. Dat betekent dat zometeen nieuwe Music Friday begint.

0: van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon dozijnen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja! Echt serieus?
7: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren!
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar €0,99.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Exact 12 uur. Dat betekent dat New Music Friday begonnen is. Ja, wat is er uitgekomen? We gaan eens even door die lijst scrollen en het beste hoor je zo.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag Kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: VPRO.
14: Jasper Leidens.
12: Het is inmiddels vrijdag. Dat betekent dat Pinkpop bijna begint. Maar leuker nog, er is heel veel nieuwe muziek aan mij te laten horen. Het is echt net 2 minuten geleden uitgekomen.
15: 3 voor 12.
14: De soundcheck.
12: Dit is namelijk het meest frisse programma van de Nederlandse radio. Het is New Music Friday, net 12 uur geweest.

0: Bij 3FM start de vrijdag inmiddels al bijna anderhalf jaar met de soundcheck. Samen checken we wat er is uitgekomen, horen we of het tof is of soms ook helemaal niet. Samen checken we de sound van de toekomst. En waarom ik Pinkpop vrijdag net zei? Nou, dat is omdat 3FM-talent Jet van der Steen daar staat. Dit weekend te vinden op Pinkpop. Die heeft echt net een nieuwe single uitgebracht. En of die nou tof is, ah, is goed genoeg.
1: 3 voor 12, de soundcheck.
0: Ah, dat is wat ze zelf zegt, hè? De nieuwe van Jet van der Steen voor het eerst op 3FM. Dit is goed genoeg.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: 21 Pilots, Drag Path.
0: Met 3FM ontdek je nog.

Vanavond staan ze op het grote hoofdpodium van Pinkpop. Headliners van een vrijdag. 21 Pilots, you're the drag path. Ik heb goed nieuws voor je. Op de hele livestream, via de NPO Start app of via 3voor12.nl of via NPO 2 Extra. Ik heb zo'n gevoel dat je alle drie de headliners best wel eens live kan gaan zien. Ik heb die geruchten wel een beetje gehoord, dus dat zou te gek zijn, toch? The Cure, Foo Fighters, 21 Pilots. Nou ja, je hoorde ze in ieder geval nu bij 3FM, Drag Path. En daarvoor de gloednieuwe single van Jet van der Steen. Die heet Goed Genoeg. Ik zie Barry, die zegt, ja, daar is Jet, eindelijk. Wat een topper weer, wat een goede single. Rien, die zegt ook, leuke nieuwe single van Jet van der Steen. Hoewel deze sound me ook erg bekend voorkomt. Ja, dat is gewoon inmiddels de bekende sound, toch, van Jet van der Steen. Dat doet ze goed. Gebouwd aan een carrière vanaf de popronde tot inmiddels Pinkpop. Want ook Jet van der Steen staat dit weekend op die line-up. Het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. Dit uur hoor je heel veel muziek die je nog nooit eerder kon horen. Nou ja, omdat het pak een beetje 10 minuten geleden uitgekomen is. Hoe lekker is dat? Ik kan je nu voorstellen aan nieuwe muziek van FKA Twigs. Die weet gewoon niet van ophouden. Inspiratie te over. Stond pas geleden nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met alweer een hele andere show dan vorig jaar op Down the Rabbit Hole of Lowlands. En er is nu ook alweer nieuwe muziek uit. Samen met Lil Yachty ook nog. Dit is On Your Mind, de nieuwe van FKA Twigs.

vaker laten doorschemeren dat ze echt wel in de studio zitten. Niet voor één, maar misschien wel twee platen. Vorig jaar die geweldige Glastonbury headline set. Nou, ik hoop dat we ze echt wel weer terug gaan zien. The 1975 en I'm in love with you. Er is 3 voor 12 radio op 3FM. De soundcheck tot aan 1 uur met heel veel nieuwe muziek. Zo hoorde je net de nieuwe single van FKA Twix. Een nieuwe tune samen met Lil Yachty. Zie je Johan die zegt, dit is gewoon typisch onvervalst en ondenkbaar dat het iemand anders kan zijn dan FKA Twix. Het is even iets minder kwetsbaar, iets meer knallen. Gewoon echt een dikke tune. Ja, ik vind het wel een beetje heftig hoor, het begin. Beetje heftig. Hey, wel lekker. Het is 3 voor 12 radio met zometeen nog de nieuwe single van 3FM talent Joshua Peter. Die heeft een nieuwe tune uitgebracht. Je krijgt nog nieuwe muziek over knallen gesproken van John Coffee. Maar eerst de nieuwe single van Angel, die sowieso echt een succesvol jaar heeft. Met onder andere die combinatie met Justice. Je zou haar kunnen kennen van deze.

Engelstalige pop met een dansbaar randje uit België. Ja, ze heeft haar nieuwe era dus afgetrapt met die track met Justice, die je vaker bij 3FM hebt kunnen horen. En ze teasde deze nieuwe single, Dislay, ook al best wel vaak via Instagram de afgelopen tijd. En die past weer heel erg in dat straatje van die vorige single met Justice. De nieuwe Angèle.

0: out of it.
1: Vette tune is dit, you're the earrings in 3 voor 12 radio op 3FM. Met binnen nu in een paar minuten de nieuwe single van Joshua Peter, 3FM Talent. Maar ja, ik had je gezegd, de komende weken ga ik je, nou ja, muzikaal lastigvallen met één band. Kyo. Dit is echt, als je van gitaarmuziek houdt, the one to watch. Ze gaan zo ontzettend lekker. Later het jaar op Lowlands, nu op 3FM. Kyo en That's

van een band als Wonder Horse. Maar ze doen het zo op eigen kracht nu. Dat vind ik echt mooi om te zien. En waar Wonder Horse best wel af en toe wat duister kan zijn, is dit gewoon uplifting. Kio, zo heet de band. K-E-O. Zet ze vast dik omlijnd op je blokkenschema voor Lowlands. Ook al is er nog geen blokkenschema. Maar zet deze band gewoon bovenaan. Kio en That's Me. Ga je de komende weken vaker horen op 3FM. En I love it. Het is 3 voor 12 radio, je late avondshow op 3FM. En 3FM talent Joshua Peter heeft nieuwe muziek. En dat was wel eventjes nodig hoor, want tot nu toe had hij nog maar gewoon 2 tunes. En die heb je ook allebei op 3FM kunnen horen. Bones en Pins and Needles. Hij heeft ook al een keer opgetreden bij Vooraan. Was een grote sensatie op Noorderslag. Nu heeft hij een EP. 3 nieuwe liedjes. Kijk, dan heb je er toch 5 om inmiddels in de rotatie te gooien. Waaronder dus deze. Inside My Mind, Joshua.

top zijn. Vorig jaar gaf hij natuurlijk een legendarische show op het festival. Nou, waarom dat ik zeg is dat de collab Ski Agu uit Duitsland

bericht van Isa van Wezel via de NPO Luisterapp. Die zegt, Jasper, ik heb nog een flinke deadline. Examen deadline, ik moet het nog even afmaken, maar ik doe het hakkend met Joost. Ja. Leuk, het is 3 voor 12 radio op 3FM. Tot 1 uur ontdek je hier heel veel nieuwe muziek. En nu de nieuwe single van John Coffee van oud 3FM-DJ David Achter de Molen. Dat is iemand die hier in de nacht gezeten heeft op 3FM. Die heeft ook een band genaamd John Coffee. Ja, ze zijn terug zoals je ze eigenlijk kent. Hard, snel, recht in je gezicht. Eerste nieuwe werk in 2 jaar tijd, dus dat heeft wel eventjes geduurd. Ze komen uit Utrecht, er is een beetje tussen punk en hardcore in. Je zou ze kunnen kennen van dat ene biertje op Pinkpop. Legendarische video dat David op het publiek staat en hij vangt uiteindelijk een biertje wat gegooid werd vanuit het publiek. Gingen ze helemaal wereldwijd viral mee. Ja, of ze zo viral gaan met deze nieuwe song, dat is nog maar de vraag. Hang the Choir, zo heet hij. Het gaat over solidariteit, maar dan verpakt in een moshpit. De nieuwe John Coffee.

bijna zover. Bruno Mars en I Just Might. En daarvoor de gitaarherrie van John Coffey, you're the Hanged Choir. Iemand die ook best wel wat gitaarherrie over de jaren gemaakt heeft is gitarist Graham Coxon van Blur. Hij zong ook deze, Coffee and TV. Die heeft even een bijzonder verhaal, hè. Je zou hem dus kunnen kennen als de gitarist van Blur, maar hij heeft een soort van verloren plaat van de plank gehaald vandaag. Castle Park, zo heet het. Het album lag sinds 2011 ergens op een USB-stickje te verstoffen, maar komt dus nu pas uit. Ja, dat is ook totaal niet wat je verwacht van hem. Het is niet rauw, het is niet punky, het klinkt zelfs heel licht en melodieus. Beetje pop à la jaren 60, een beetje de Beatles, een beetje de Kinks, dat werk. Maar wel echt heel leuk gedaan. Graham Coxon, dit is When.

de festivalzomer van 2026. Vorige week stond Sef nog op Best Kept Secret. Dit weekend staat Hang You voor Pinkpop. Samen staan ze binnenkort als IJsland op Down the Rabbit Hole. Hoe vet is dat dat je met al die acts gewoon de hele festivalzomer kan domineren, zou je kunnen zeggen. IJsland en Tijdsgeest hoorde je bij 3FM. Wat je ook op Down the Rabbit Hole kan vinden is het duo Two Shell. Het is elektronica, het is dubstep, het is hyperpop. Dit is niet

Wat een rare track, hé. Maar ik vind het wel vet en intrigerend. Die rare sampletjes en zo ook.

0: Forever is now. Let the music play.
1: En dan is het ook ineens klaar.
2: 3 voor 12. De soundcheck.
1: Goed. Mocht je hier meer van willen weten, dan is er dus een heel album van Two Shell. En er is een hele grote show op Down the Rabbit Hole. De festivalzomer van 2026 is aan. Die begon voor mij een paar weken geleden in Nederland in ieder geval op Douwpop. En dan ben ik weggeblazen door de band Bust. Ze speelden al in januari op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Toen kwamen die Ieren ook eventjes in de studio een beetje bijpraten over wat ze aan het doen zijn en wat er ook allemaal gaat gebeuren. Ze hebben de Echo gespeeld in pas geleden in Utrecht en volgens veel mensen was dat hun allerbeste show ooit. En nu is er dus een nieuwe single. Ik heb vanavond al een liedje gedraaid over Julia Roberts. En nu dus ook eentje over Keira Knightley. Dit is de nieuwe Bust bij 3FM. Je hoort hem nu.

Instagram mee te kijken. Ik stuur eens naar de foto van... hey, jullie zijn nu op 3FM met een nieuwe single. Zeg, ja, hier in Ierland is hij over 5 minuten pas uit. Dus je hebt eigenlijk muziek uit de toekomst gedraaid. Hoe lekker is dat? Jorde Basht en Keira Knightley. Zometeen Jasper op je radio. Welke Jasper, dat hoor je zometeen. Maar ik ben het niet. En deze artiest vind je op Pinkpop. Halsey.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Het is plaknacht op 3FM, maar de muziek zorgt voor een beetje verkoeling met zometeen...

0: Harry Styles en American Girls bij 3FM. Ja, sorry, slecht nieuws, want je hebt helaas geen kaarten gewonnen voor Harry Styles in Londen. Deze week maakt hij namelijk kans voor het geheel verzorgde reis naar Londen plus tickets voor het concert van Harry Styles. Ja, het goede nieuws is dat de tickets wel in goede handen zijn. Alicia won namelijk 2 tickets bij Sophie.
1: Het is heel lief. Het is echt al 16 jaar mijn favoriete artiest. Maar ook dus van mijn vader en van mijn moeder. En...
2: Maar ook van je vader, zeg je. Dus dit is iets wat jullie samen delen ook.
1: Ja, de eerste keer dat ik Harry Styles heb gezien was bijvoorbeeld ook met mijn vader. En hij is echt zo'n grote fan. Hij zet altijd de muziek super hard aan. En zijn shirts die hij altijd draagt zijn Harry. En dat is zo schattig.
2: Oh, jullie gaan naar Harry Styles!
0: Ja, je bent bij 3FM, de place to be voor vette prijzen, de beste muziek. En dit weekend mis je dankzij ons niks van Pinkpop. Morgen vanaf 9 uur hoor je de 3FM top Pinkpop. En in de avond zenden we live uit van...

FM. Een hele goede nacht. Mijn naam is Jasper en ja, wie ben jij eigenlijk? Ik zit hier in een lege studio te praten. Hopelijk luistert er iemand, dat zou toch leuk zijn. Het is 1:15 in de nacht, hè. Dus laat even van je horen wie je bent en wat je wakker houdt. Vind ik leuk om te weten. Je kan het me sturen via de NPO Luister app. Ja, gewoon een appje binnen van Maud. Die laat weten dat ze wakker wordt gehouden door haar buurmeisje. Die loopt te krijzen.

Nou Fons, dan heb ik leuk nieuws voor jou. Zometeen gaan we weer bellen met Hein van de Telegraaf. Hij is in Amerika om Oranje te volgen. En ik gaf hem de opdracht, vind de supporter met de beste outfit. Is het gelukt? En je hoort het zometeen als Samber. En eerst Tears for Fears bij 3FM.

0: bij 3FM en 12 to 12. Het WK-voetbal is nu officieel een week bezig. En om het een beetje mee te krijgen hebben wij verbinding met Amerika. Althans, dat hoop ik. Amerika, ja, de verbinding staat niet altijd even goed. Proberen een lijntje te leggen met Hein van de Telegraaf. Hij is daar om het WK-voetbal te volgen.
1: Ja, bij Tijd en Weilen is het in Amerika een beetje een derde rangs, derde wereldland, hè?
0: Daar ben je
1: weer. Zou verwachten, er staan hier zoveel zendmasten in allerlei weilanden dat het allemaal goed komt, maar hotel wifi, homar.
0: Hey, goed om je weer te spreken. We gaan even in een recordtempo alles er doorheen jassen, want je gaat zo meteen naar de honkbalwedstrijd, hè?
1: Ja, althans, dat is wel het idee. Okay. De Kansas City Royals.
0: Oké, okay, ja. Leuk.
1: Hey, ben benieuwd.
0: Je bent hier om het laatste nieuws te bespreken en dan vooral wat niet helemaal met voetbal te maken heeft, maar vooral de sfeer eromheen. Wat heb je meegemaakt daar?
1: Nou, allereerst toch wel even de downfall van Cristiano Ronaldo. Ik weet niet of je het hebt meegekregen.
0: Ja, ik heb het gezien, ja.
1: Ik had wel een beetje met de beste man te doen. En terwijl hij 5 dagen geleden nog een foto heeft geüpload in zijn onderbroek met een afgetraind lichaam waar je u tegen zegt en een hele strakke zonnebril op, dat hij helemaal ready was voor de eerste wedstrijd. En dan legt hij zo'n partij op de mat. Ja, het was wel heel erg sneu.
0: Maar ook de dag ervoor dat Messi dan een hat-trick scoort. Dat is altijd toch die Messi versus Ronaldo. Dat is toch al een dingetje.
1: Ja, ik was ook een collega van mij die zei, ja, ik was er zo graag bij geweest terwijl Ronaldo die wedstrijd aan het kijken was. Waarschijnlijk had hij zijn tv uit het raam gegooid toen Messi voor de derde keer een doelpunt maakte.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ach, arme Ronaldo.
1: Ronaldo. En over arme mensen. Ik denk dat de mensen uit Schotland dat die nu wel arm zijn. Want die hebben een partij gezopen daar.
0: Oh,
1: dat is ongelooflijk. Ja, die hadden een wedstrijd in Boston. En eigenlijk vanaf het moment dat die gasten in Amerika waren, hebben zij alles overgenomen. Het was sterker nog zelfs zo dat de Tartan Army, zo noemen ze zichzelf, dus eigenlijk het Oranje Legioen, maar dan van Schotland, dat het bier op was in Boston, omdat zij zoveel hadden gedronken.
0: Ze hebben het bier letterlijk opgezopen.
1: Ja, ze hebben zoveel gedronken in Boston dat het gewoon dat de barren zeiden, we hebben niks meer. Het is op,
0: maar
1: het is klaar.
0: Jij vertelde de vorige keer dat het iets van $18 was per biertje of zo.
1: Ja, maar die pubs eromheen, daar zal het wel iets goedkoper zijn. Okay. Dit was vooral voor de wedstrijd. En als je die beelden gaat kijken, het is echt fantastisch om te zien. Ze zijn naar een Red Sox wedstrijd gegaan, dat is honkbal. En daar hebben ze het hele stadion gewoon met z'n allen overgenomen. Dus dat was echt fantastisch. Ik vind het wel mooi om te zien.
0: Eigenlijk wat wij vorige EK een beetje waren, toen waren wij als Oranje een beetje de main characters van het hele feest. Is dat nu, zijn dat nu de Schotten?
1: Ja, dat zijn zeker de Schotten. En er zijn ook heel veel mensen, heel veel Amerikanen die daar dan heel graag bij willen horen. Dus ik verwacht dat de volgende wedstrijd ook gekkenhuis gaat worden. Dus ik hoop dat ze genoeg bier hebben ingeslagen.
0: Ik hoop het ook. Oké, de volgende highlight, Hein.
1: Ah, je had het over highlights. Ik weet niet of ik heb dat natuurlijk niet gezien, want ik zat in het stadion. Maar de oranje shirts, heb je daar last van gehad?
0: Nee.
1: Ja, die schijnen dus te fel te zijn. Dus de resolutie op televisies, die kan de felle shirts van het Nederlands elftal niet aan.
0: Dus sommige televisies die uit het jaar 0, die kunnen dat gewoon niet aan of zo?
1: Nee. Gewoon echt nieuwe televisies. Ja, er zijn ook allerlei uitlegfilmpjes gemaakt. Onder andere door de Telegraaf natuurlijk. Hè?
0: Tuurlijk.
1: Met hoe je je televisie moet instellen, omdat het anders te fel, dan wordt het een soort vlekken op je televisie.
0: Echt?
1: Dat is toch fascinerend? Maar ik dacht ook, heel raar. Maar ik dacht aan de andere kant ook wel van, ja, dit is natuurlijk de marketingtruc van Nike. Zo zit ik dan wel weer in elkaar. Dat ik denk van, ja, dit is voorbedachte raden. Ze gaan natuurlijk, hebben ze er wel iets door van gehad. Maar goed, ja, de te felle shirts van Oranje.
0: Zo hebben ze de shirts ook wel gemarket, volgens mij. Dat het meest felle, flitsende oranje shirts ooit zijn. Uit de geschiedenis.
1: Ja, en als ze dan als ze dan uitgeschakeld zijn, dan kunnen ze altijd nog langs de snelweg gaan werken in die hesjes.
0: Ja, en wat mij betreft is dat echt het allerlelijkste oranje shirt. Ik vind hem zelf niet zo mooi eigenlijk.
1: Nee, ik vind het wel wat hebben.
0: Ja, ik vind het wel vet. Oké, nou. Ja. De laatste highlight, want je moet zo naar honkbal, Hein.
1: Ja, ik hoop dat ze daar cheerleaders hebben. Okay. Want daar ben ik de laatste dagen helemaal door geobsedeerd. Ik weet niet of je ooit bij de Dallas Cowboys hebt gekeken. Dat is een American voetbalteam. En die hebben een merk waar je u tegen zegt. Dat is bekend door heel Amerika. Dat zijn de Dallas Cheerleaders. De Cowboys Cheerleaders. Dat zijn 10, 12, 20 meiden die er allemaal op en top uitzien. En dat zijn de cheerleaders van Amerika. En ik kijk daar al jaren naar. Die hadden vroeger een serie op TLC. Ze hebben nu een serie op Netflix. En ik heb dat gebinged. Ik was daar helemaal door geobsedeerd.
0: Dit ken ik. Dit ken ik inderdaad, ja.
1: Ja, dat is echt... Het voelt een beetje alsof ze bij een secte gaan, die meiden. Het zijn echt hele aparte scènes met die dames. Die moeten dan zo dun mogelijk. Ze moeten zo mooi mogelijk glimlachen. Ze worden afgestraft op de meest bizarre dingen. Van ja, sorry, je zit niet bij het team, want je teennagel is te groot. Nou, dat soort dingen, dat volg ik al jaren. En nu kon ik ze eindelijk voor het eerst zien. En wat ik dan heel grappig vind, ze staan dan tussen het Oranje Legioen. En het Oranje Legioen, ja, dat zijn gewoon Hans en Peter uit Schuppenkutteveen, snap je? En die staan dan in één keer naast zo'n perfect getailleerde, perfect gestelde Amerikaanse meid. En dat was een heel mooi contrast om te zien. En eerlijk is eerlijk, ik heb ook wel echt zitten kwijlen naar dat scherm. Omdat, ja,
0: zijn wel leuke, mag het even? Nee, ja, tuurlijk, voor mij mag je.
1: Ja, nee, maar het is voor die Amerikaanse meiden is het ook dé ingang naar de NFL. En dat is een partner vinden die miljonair is. Ja, zo zitten ze dan ook wel weer in elkaar, die gekke Amerikanen.
0: Oh mijn god, maar het waren wel gewoon, je was wel een beetje starstruck. Het waren wel gewoon echt...
1: Nou, starstruck, ik heb die hele eerste helft niet gezien, omdat ik alleen maar naar die meiden aan het kijken was.
0: Oh god. Nou, misschien een keer de volgende keer even mee op de foto met een van die meiden.
1: Nee, dat durf ik niet. Daarvoor ben ik te starstruck. Nee, never met your idols, zeggen ze toch? Dus ik heb ze van een afstandje lopen aanschouwen.
0: Met een verrekijker.
1: Ja, precies.
0: Hey, Heide,
1: hele goede verrekijker.
0: Voor deze update en veel plezier zometeen bij honkbal in Amerika.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Je hoort de Heijn van de Telegraaf op 3FM. En dit is de nieuwe...

tijdens een concert moet je namelijk niet raar kijken als een punker met lange haren tegen je aanbotst. Want tijdens de shows wordt er flink gemorst. Dus hou je van een beetje botsen, check ze vooral live. Deze zomer bijvoorbeeld op Lowlands. Je hoort ze nu op 3FM. Dit is Turnstile en Seeing Stars.

liggen. Ah, zo niet, dan wordt er nu snel tijd om je spullen te pakken. Over een paar uur begint namelijk het oudste popfestival van de wereld. Pinkpop. Ja, goed, het kan ook zijn dat je nog geen kaarten hebt en dat je, nou ja, er niet bij bent. Maar wij zorgen ervoor dat je helemaal niks mist. Vandaag om 9 uur warmen we je op met de top Pinkpop. Het zijn de allerbeste acts die ooit op Pinkpop hebben gestaan of dit jaar op Pinkpop staan. En vrijdag, zaterdag en zondagavond vanaf 7 uur zijn we live vanaf het festivalterrein. Om jou op de hoogte te brengen van alle ins en outs. Onder andere Roxy Dekker, The Cure, Youngblood, Sarah Larsen. En hij is er ook bij, Mr. T.

en Will I Am Hall of Fame. Hey, hoe vaak stop jij bij een tankstation? Ik kom er zelf alleen om te tanken. Maar Noah Kahan die bezoekt, brengt het bezoek naar een heel ander level. Hey, als artiest ben je natuurlijk veel onderweg. En ja, Noah doet dat het liefst met de auto. Hij is namelijk geobsedeerd door tankstations.

0: Zometeen hoor je de Killers met Human, ook Shanna Spyro en Justin Bieber.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Een hele goede nacht. Wat kan ik voor je draaien? Is er een liedje waar je zin in hebt? Laat het even weten via de NPO.